빠진 별. 내우주의 놈 또 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠

0: Dat vind ik.
1: Dag Jonathan, inderdaad. Vincent van Q-Music. Oh, je wist al dat ik het was. Je had een berichtje gestuurd. Jonathan, ik kijk ook al uit naar de foute party.
0: Ja, dat klopt. Helemaal. We zijn er helemaal klaar voor.
1: Ja, heb je al verkleedkleren?
0: Daar denk ik nog over op nadenken.
1: Oh ja, maar dan ben je nog niet helemaal klaar, hè, Jonathan?
0: Ja, bijna.
1: Ah ja, bijna helemaal klaar voor. Oké. Okay.
0: Bijna helemaal.
1: Hè. Ja, goed. Ik zie in de Q-app dat het nu zondag jouw verjaardag is, Jonathan.
0: Ja, dat klopt.
1: Oh, hoe oud word je?
0: 45.
1: Hey. Mooie leeftijd. Wat zijn de plannen?
0: Wij gaan varen in Oostende de zaterdagmiddag.
1: Oei.
0: Met een oud zeilschip.
1: Ja, oké, okay, goed. Heel leuk, maar het gaat onweren, hè?
0: Goh, dat is dat zo zeker, hè?
1: Ik weet dat niet of dan dat oud zeilschip wel op de zee mag. Nee. Weet ik niet.
0: Ja, nou, dan is het zoals Bart Kuil, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Zeil je voor dat eerst?
1: Dan sla je een flater in dit geval. Ja, of dan sla je overboord, zou ook kunnen.
0: Ja, dat kan ook.
1: Laten we hopen van niet. Maar is dat een grote droom van jou, gaan varen met een oud zeilschip?
0: Ja, dat vond ik leuk. Dat is natuurlijk iets anders. Hè.
1: Nee, maar goed, maar wie heeft jou dit cadeau gedaan? Waarom ga je dit doen?
0: Mijn vriendin wou iets speciaals.
1: Ah ja, iets speciaals. Dan is het wel iets speciaals. Ja. Ja, tof.
0: Voilà.
1: Ik ben zo blij dat je er weer bij bent vandaag. Ik wens je een hele fijne ochtend. En ik zorg voor de muziek, hè.
0: Dank je wel.
1: Jojo.

0: De wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. Nog tot morgenavond doen we bij Q de Foute Ticketweek. Een hele week lang maak je kans op tickets voor de Foute Party. Als je een artiest hoort die naar de Foute Party komt, dan spreek je een audiobericht in de Q-app. Ik ben proud to be fout. Zo simpel is het. Artiesten op de line-up

vind je online, hè. Onder andere Denzel, Ingeborg, Natalia, de meisjes van K3. Voilà, dus ik heb je gewaarschuwd van zodra je een artiest van de Foute Party hoort. Ik ben proud to be fout in de Q-app. En het kan elk moment gebeuren. Volgende week maandag is het trouwens 1 juni. En ik heb nogal de gewoonte om in juni elke ochtend te starten met een foute hit. We moeten even brainstormen hoe we dat dit jaar gaan aanpakken. Eerst wil ik weten wie er wakker is. Dus stuur nu jouw goeiemorgen door. Jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is. In een

0: zal er morgen even op terugkomen. Goede ideeën moet je altijd even laten bezinken, nachtje over slapen. En dan morgen bedenken of het een goed idee is of geen goed idee is.
1: De vrienden van de vroege ochtend.
0: En we zijn met veel hoor. Dankjewel voor alle berichten. Jurgen uit de Klingen zegt wakker, wakker, wakker. Goedemorgen vroege vriendjes van Q-Music. Kurt uit Kinrooy zegt goedemorgen Vinnie. Trucker Kurt is onderweg naar Doornik. Gary uit Kortrijk zegt goedemorgen vanuit Roeselaren. Jo zegt goedemorgen Vinnie en alle vroege vrienden. Ik ben onderweg naar de Deleize met een vrachtje na een veel te warme nacht. En er is ook nog een goedemorgen van Sven.
2: Goedemorgen Vinnie en alle vroege vrienden.

10.000 luchtballonnen van K3. Music. En K3 komt naar de Foute Party, dus je weet wat dat betekent. Als je een artiest hoort die naar de Foute Party komt, dan maak je deze week kans op tickets. Zometeen dus een winnaar na David Guetta, Teddy Swims en Tones and I.

0: je deze week een artiest hoort die naar de Foute Party komt, dan maak je kans op tickets. Onder andere Laïs, Natalia, De Jordi, Dorothee Vegas en Like Maarten. Maar daarnet hoorde je K3 en die komen ook. Larsson uit Lievegem, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb jij daarnet geroepen in de Q-app?
1: Ik ben proud to be fout.
0: Ja, je wint tickets van de Foute Party, Larsson.
1: Super, dankjewel.
0: Hey Larsson, wat is je favoriete foute hit? Waar ga je sowieso los op?
1: Oh, liefst hoor ik wel de après-ski-vibes.
0: Ah, leuk. Moesbaar, dat soort dingen. Ja, vind ik ook tof.
1: Ja, zeker.
0: Vind ik heel leuk. Anton Austerol, dat soort dingen.
1: Ja, exact.
0: Ja, dat mag je absoluut komen doen op 26 juni in Gent. Hey, tot dan, hè, Larsson.
1: Tot dan, natuurlijk.

0: 5, Caroline uit Merelbeke Melle. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Jij hebt een filmpje gezien op Instagram, daar wil je graag over vertellen. Wat was er te zien op het filmpje?
1: Ja, dat was eigenlijk wel grappig. Dat was zo een vrij onschuldig uitziend meisje eigenlijk. En die is zo haar handen aan het wassen en ja, dat hangt zo wat vuil aan. En ze vertelt van ja, ik was aan het rijden en daar stond een lifter naast de baan. En ik dacht, oh, daar zit een toffe kerel uit, ik ga die meenemen. En hij vroeg aan mij, ben je niet bang dat ik een seriemoordenaar ben? En ze zei, nu, de kans dat er twee seriemoordenaars in één auto kraken, die is klein. Dus nu is mijn vraag eigenlijk, stoppen de vroege vrienden voor lifters of liften ze zelf? Of is dat een absolute no-go?
0: Wat doe je zelf, Caroline, als je een lifter ziet?
1: Oh, ik heb eigenlijk altijd al bijna gestopt.
0: Oh ja, echt waar? Als je dezelfde richting uit moet, uiteraard.
1: Ja, uiteraard. Hè. Ja. Dat vind ik wel. Ja. Ik heb zo al leuke verhalen gehoord van mensen die daar uit Portugal of zo kwamen. En die daar ook richting de kust gingen. Dus ja.
0: Dus de vraag is: als je een lifter ziet en je moet dezelfde richting uit, neem je hem of haar mee of niet? Want het kan altijd een seriemoordenaar zijn. Dat is de vraag. Smijten we even in de groep. Dus laat maar weten in de Q-app. Neem je lifter mee of niet? Dankjewel voor de vraag, Caroline. Fijne ochtend, hè?
1: Alsjeblieft. Of lift jezelf.
0: Ja, dat kan ook. Inderdaad. Dat kan ook. Oké, goed. De vraag is ruimer. Goed. Dankjewel. Dag, hè.
1: Alsjeblieft. Goedemorgen. Dag.

0: van deze Somber en Homewrecker. We hebben het over lifters, of jij ze meeneemt of niet. Bram uit Isegem, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rudy.
0: Bram, bram, bram, bram, bam.
1: Hoi, hoi, hoi.
0: Hoi, hoi, hoi. Neem je een lifter mee, ja of nee?
1: Met de vrachtwagen nooit, maar met de auto dan wel.
0: Wat is het verschil?
1: Denk zelfs voor de vrachtwagen dat er eens geschreven staat dat we dat eigenlijk niet mogen doen.
0: Oh ja, ja, goed, ja, dat is je werkplek. Ook wel, natuurlijk. Misschien wat. Ja, en ja. Je rijdt natuurlijk rond met materiaal van andere mensen, niet van jezelf.
1: Ja, dat klopt. Dat
0: snap
1: klopt.
0: Het wel.
1: Maar met de auto, ja. Ik heb zo vorig jaar een keer 20 kilo meisjes meegenomen.
0: Oh.
1: Ja,
0: en tof.
1: Altijd ja, het was leuk, het was leuk.
0: Maar gyromeisjes zien er natuurlijk altijd heel erg onschuldig uit, hè? Daarvan weet je eigenlijk op voorhand, het zal wel allemaal meevallen.
1: Ja, dat klopt wel, hè. Ja. Zo heb ik ook een keer, ik weet niet meer of dat van de Giro was of zo, maar dat was in de Roeselaar. En dat waren van de jeugdbeweging uit Heist op den Berg. En ze moesten op de eerste in Isegem geraken en die heb ik daar ook meegenomen.
0: Ah, dat is wel ook de enige keer dat ik ooit heb gelift in de jeugdbeweging. Ik denk ergens in Dardenne. En toen zijn er ook wel een aantal mensen geweest die mij hebben meegenomen, dus was heel fijn. Hey, dankjewel Bram voor deze verhalen en ik wens je een fijne ochtend.
1: Ja, dankjewel Vincent. Fijne ochtend ook.

0: Robbie Williams en Let Me Entertain You in de vroege ochtend van Q-Music. We hebben het over lifters en Kurt zegt... Goedemorgen Vincent en alle vroege vrienden. Ik ben ooit 's nachts te voet beginnen wandelen van Nazareth naar Gent. Kleine 15 kilometer. En ik heb gelift en er heeft een vrachtwagenchauffeur mij meegenomen. Maar eens in de vrachtwagen begon die man rare vragen te stellen. En ik voelde mij niet op mijn gemak. Ik ben 2 lichten later toen het rood was zonder iets te zeggen uitgestapt. En naar de overkant van de straat gelopen. Kijk, vrachtwagenchauffeurs nooit vertrouwen. Frederik, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vinnie.
0: Frederik, neem jij een lifter mee of niet?
1: Als het een mooie, knappe greet is, wel ja.
0: De lifter moet meer schrik hebben van jou dan jij van de lifter.
1: Nee, maar het is altijd aangenaam als je een mooie, toffe dame naast jou zit.
0: Oké. Okay. Dat klopt. Ook een berichtje gekregen van Kenneth. Laat ons even luisteren.
2: Bij mij hangt dat er vanaf of ik een lifter meeneem of niet. Als ik tijd heb, ja, en als vrouw kunt zien zitten. Maar anders, nee.
0: Als vrouw kunt zien zitten, dus dan moet je ook nog rekening houden met een partner. Dat hoef jij niet te doen misschien, Frederik.
1: Ja, zeker hè. Maar ik ben nu onderweg naar Parijs, dus als er nou een knappe greet aan de baan staat, stop het direct.
0: U blijft maar doorgaan over de knappe griet. Dus als er een man zou liften, dan zou je hem niet meenemen.
1: Dat is altijd gevaarlijk, hè, Vinnie?
0: Dat weet ik niet.
1: Ja, je weet nooit wat een raar figuur dat kan zijn, hè.
0: Ja, maar dat heb je bij vrouwen soms ook, hoor. Frederik, dankjewel en fijne ochtend.

0: Jan die zegt... Frederik die onderweg is naar Parijs van daarnet kent het mopje van de liftende non nog niet duidelijk. Ik ken het mopje van de liftende non ook niet, Andy. Laat even weten in de Q-app, spreek iets in. Goedemorgen, het is donderdag 28 mei 2026. Straks bij Maarten en Dorothee. Bezoek van Gert Verhulst en James Cook. Die komen hun nieuwe zomersingle voorstellen. Je hoort Gert en James vanaf 8 uur. Vanavond is er de afstudeerceremonie aan de Universiteit van Harvard in de Verenigde Staten. En dat zeg ik omdat prinses Elisabeth daar natuurlijk ook is. Geflankeerd door haar vader en moeder, koning Philip en koningin Mathilde. En die ceremonie, dat zal dan met van die zwarte hoedjes zijn, hè, dat ze die dan in de lucht gooien. Als je jarig bent vandaag, proficiat, 3 dikke kussen en een lekje op je favoriete plekje. Je bent samenjarig met onder andere Kylie Minogue. Kylie wordt 58 jaar vandaag. En Bart de Pauw, die wordt ook 58 jaar. Bart de Pauw en Kylie Minogue zijn even oud. In het najaar staat Bart de Pauw trouwens opnieuw in het theater met de Stoute Bart de Pauw Show. En gisteren heeft hij aangekondigd dat hij er nog eens 5 extra shows gaat bijlappen. Maar voordat al allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Want wie vrolijk kijkt in de morgen, ja, die lacht de hele dag. Daar gaan we met z'n allen.
1: Ik ben

time.

0: geloof heel graag dat wij dat zijn. De Love Generation. Geen haat, alleen maar liefde. Bob Sinclair hoorde je bij Q. Zometeen verzinnen we een zin die eer is voor Inke uit Hulshout. Eerst nog even een herhaling van de voorbije dagen. Dus Björn, het lieve heersbeestje, werd ontvoerd. En dit zijn de 5 meest recente zinnen.
1: Björn was terechtgekomen in nachtclub De Zeven Stippen.
2: Een grote krekel zei...
3: Björn, jij wordt onze nieuwe stripper.
4: Björn kreeg meteen een zilverkleurige bikini.
5: Björn werd het podium opgeduwd en hij werd verblind door de lampen.
6: Er klonk zwoele muziek door de boksen en Björn begon te dansen.
0: En nu is de vraag, hoe gaat het verder? Dat hoor je na Taylor Swift.

0: gevonden van de liftende non. Dus een non-lift langs de kant van de weg. Er stopt een aardige man in een sportauto en ze stapt in. Onderweg slaat de man een paar keer per ongeluk zijn hand op de knie van de non. Zij schrikt en zegt, denk aan Psalm 120. De man schaamt zich kapot, verontschuldigt zich en haalt zijn hand weg. Even later kon hij zich toch niet inhouden en legt hij per ongeluk zijn hand op haar bovenbeen. De non zegt weer streng, denk aan Psalm 120. De man haalt zijn hand direct weg, stopt de auto en brengt de non snel naar het klooster. Eenmaal uitgestapt zoekt de man thuis snel zijn Bijbel op om te kijken wat er in Psalm 120 staat. Hij slaat de bladzijde open en leest, zoekt en gij zult vinden.
1: Verzin een zin.
0: Elke dag verzint één vriend van de vroege ochtend een zin. En die zin voegen we dan toe aan de belevenissen van Bjorn, het lieve heersbeestje. Bjorn is de nieuwe stripper van nachtclub De Zeven Stippen. Goeie naam, hè? En hij staat op dit moment te dansen op het podium. Inke uit Hulshout, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Vincent.
0: Inke, vandaag is het aan jou. Jij mag de zin verzinnen, de volgende zin, hè? Doe maar.
2: De grote boze wolf in de zaal lachte zijn tanden bloot.
0: Oké, goede zin. Dus nog een nieuw personage in het verhaaltje. De grote boze wolf, die lachte zijn tanden bloot. Wat is die van plan? De grote boze wolf, dat komen we misschien wel morgen te weten. Je mag altijd een zin verzinnen en die doorsturen in de Q-app. Dan kan jij misschien morgen aan de beurt komen. Dankjewel, Inke. Fijne ochtend.
2: Dankjewel.

0: Ik heb een berichtje gekregen van Bram.
1: Hey, Vinnie Boy. Ik denk dat het een andere mop is dat hij bedoelde over de non. Ik denk dat het iets in de aard is van ik ben John verkleed als non. Ik denk dat het zoiets is.
0: Oké. Dat is dan voor morgen. Is goed. Morgen dan de mop van John verkleed als non. 5 uur. Goedemorgen. Nieuws krijg je van Emiel.
2: Goedemorgen. Amerika heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt de nieuwszender CNN op basis van een Amerikaanse bron. Het zou gaan om een locatie die een bedreiging vormde voor het Amerikaanse leger. Iraanse media melden onder meer explosies bij een belangrijke havenstad in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten zouden ook Iraanse drones hebben onderschept. In de Kamer is er nog tot na middernacht gedebatteerd over de pensioenhervorming van de federale regering. Eerder gisteren werd er ook al gepraat over de centenindex. Collega Timmy van Diepen legt uit.
3: Dat betekent dat mensen die wat meer verdienen, dus boven de 4000 euro bruto, dat die boven dat bedrag geen volledige indexering meer van hun loon zouden krijgen. Dus vanaf de volgende keer dat de index opnieuw omhoog gaat en dat er eigenlijk een automatische verhoging van die loon komt, dan wordt dat met 2% verminderd. Ook zeker de mensen die wat meer verdienen gaan het voelen in hun portefeuille.
2: Het debat hervat deze ochtend. Daarna wordt de pensioenhervorming en de centenindex normaal gezien goedgekeurd. En het Engelse Crystal Palace heeft de Conference League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel kort na de rust. Het is de eerste Europese trofee voor Crystal Palace en dat in hun eerste seizoen in Europa. Eerder dit jaar wonnen ze ook al de FA Cup en het Community Shield. Het wordt een zomerse dag met maxima tot 30 graden en morgen hetzelfde weer. Mogelijk wordt het dan opnieuw een tropische dag bij zo'n 32 graden.
4: Dit is de Foute Ticketweek. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt,

7 over 5 met DJ Licious bij Q Music. I miss this magic with you. Ik heb echt weer vreselijk geslapen vannacht. Hè. Te warm, ja, al 3 nachten op rij. En wat ik ook niet snap in deze hitte, zijn mensen die gaan sporten. Ik zie dat mensen joggen op de middag gisteren nog. Echt mensen die gaan joggen op het warmste moment van de dag. Kan absoluut niet gezond zijn. We gaan zingen, mannetjes. Er zijn

0: Natasha, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Hey Natasha, jij bent net terug van het lopen.
1: Ja, dat klopt.
0: Waar ben je naartoe gelopen?
1: Ik ga meestal langs het kanaal lopen. Oh, ja.
0: Hoe lang, hoeveel kilometer?
1: Vandaag was het 9 kilometer.
0: Maar dat is toch veel, Natasha, zo vroeg?
1: Ja, dat is morgen, dus het is nog fris, s'avonds niet.
0: Ja, nee, dat klopt. Was het een beetje te doen dan vandaag?
1: Ja, ik vond het vandaag iets warmer dan gisteren.
0: Echt?
1: Ja.
0: Is dat wel gezond zo, als het heel erg warm is gaan joggen?
1: Nee, daarom dat ik 's morgens ga lopen.
0: Ja, zodat het toch nog een klein beetje gezond is. Moet je dan echt vroeger opstaan dan normaal?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Heb je een doel? Is er iets waar je voor traint?
1: Niet speciaal. Alleen binnen 2 weken moet ik meedoen aan de Maastrichtse Schone. Dus dat is een 10 miles.
0: Aan de wat?
1: Aan de Maastrichtse Schone.
0: Wat is dat?
1: Ja, een wedstrijdloop, maar eigenlijk wel voor het plezier.
0: Ah ja, oké. Dus je wil helemaal niet winnen?
1: Nee.
0: Hij zegt dat zijn 10 mijl. 16 ja, kilometer.
1: 16 kilometer, ja.
0: Ja, dan is 9 kilometer ongeveer de helft maar.
1: Ja,
0: dat lukt het al, 16 kilometer?
1: Ja, dat gaat wel lukken. Ik heb de 10 miles in Antwerpen ook al gedaan.
0: Oké. Goed, wel, heel veel succes daarmee, Natasha. En ik wens je een heel fijne ochtend.
1: Dank je wel.
0: Dag.

Quincy de postbode is bezig met de krantenronde en ondertussen heeft ze ook nog een beetje tijd om de kranten zelf ook te lezen. En dus gaat ze je zo meteen vertellen wat erin staat. En ze heeft het onder andere over een nieuwe vissoort in de Noordzee. Hoor je na Maroon 5 en This Love in de vroege ochtend van Q-Music.

0: kwart over vijf. Een heel erg goedemorgen. Dag Lindsay de Postbode.
1: Goedemorgen.
0: Wat staat er in de kranten vandaag, Lindsay?
1: Wel, een nieuwe vis wordt inderdaad ontdekt in het Belgisch deel van de Noordzee. In het najaar van 2025 waren ze onderhoudswerken aan het uitvoeren. En daarbij hebben ze een frame opgehaald uit de zee. En daarop zat een heel klein nieuw diertje van zo'n 5 centimeter groot. Namelijk de ringnekslijmvis.
0: De wat? De ringnekslijmvis?
1: De ringnekslijmvis.
0: En waarom heet die zo?
1: Ja, dat is, ik veronderstel dat hij dan slijm heeft, extra slijm. Hij heeft horentjes. Dus, en dan ja, een ring rond zijn nek zeker. Ik weet het niet, ik zag geen foto bij. Dus.
0: We beschouwen dat natuurlijk als een nieuwe vis, maar waarschijnlijk leeft hij al duizenden jaren, hè, die vis.
1: Ja,
0: maar we hebben hem gewoon nog nooit gezien. Maar het is een vis, een kleine vis met horens, een soort van duivelvis.
1: Oh. Ja, dat is speciaal.
0: Geen mooie vis
1: maar,
0: dan.
1: Maar dat is altijd een antwoord.
0: Maar kan je hem eten? Kan je hem eten?
1: Maar zeg, maar dat staat er allemaal niet bij. Hè? Oh. Dat is toch gewoon bij dat ze hem gevonden hebben.
0: Ik vind belangrijke info. Kan je de vis eten, ja of nee? Vind ik, maar goed.
1: Maar 5 centimeter, dat gaat nog niet mee.
0: Ja, nee. Maar dat dachten we vroeger misschien over mosselen ook. Hè? Ze zo klein kan je niet eten. Maar als je dan meerdere ringnek slijmvissen eet, misschien wel in een grote pot.
1: Klopt.
0: Een beetje saus. Frietjes erbij. Wat staat er nog in de kranten vandaag, Lindsay?
1: Op 31 december 2025 was er iemand die 6 miljoen euro won met de lotto. Maar nu is dus die persoon zijn jackpot niet komen opeisen. Dat gebeurt niet vaak, zeker niet met zo'n bedrag. Daarom zal vanaf 1 juli tot het einde van het jaar dus de pot verhoogd worden van 1 miljoen naar 1 miljoen en half. Want het geld mag blijkbaar wel op.
0: Dus iedereen meespelen met de lotto? Wil ik niet op die manier gezegd hebben, maar ik doe het eigenlijk nooit.
1: Ik ook niet. Het is vrijgant al niet zijn.
0: Nee, dus misschien een goed moment om het wel eens even te doen. Dankjewel Lindsay de Postbode om dit even te melden allemaal. En ik wens je een heel fijne ochtend.
1: Dankjewel, tada.
0: Dit zijn Suzanne en Freek en halverwege bij Q-Music.

0: 9.
1: Suzanne en Freek, nog 3 shows dit weekend en dan zitten die 10 shows in de Gelderdoom in Arnhem erop. Vorige week vrijdag beleefde de Q-luchtballons een vuurdoop en je droomt er misschien van om zelf ook eens mee te vliegen in de stilte bij zonsopgang of zonsondergang. De perfecte setting om je lief te bedanken, hem of haar ten huwelijk te vragen, als cadeau voor de bomma, dat kan ook. Je kan de luchtballon vanaf nu reserveren, qluchtballon.be. Dat is de plek waar je moet zijn voor de mooiste ochtend of de mooiste avond van je leven. Het zou cool zijn, hè, om je huis te kunnen zien vanuit de lucht en door het dakraam van de buren te kunnen kijken. Ik denk, met een verrekijker kan je heel veel dingen zien die niet mogen gezien worden. Nu bij Q, Trompetta, dit is Willy William.

Ik zou het zelf graag nog wel eens willen doen, met een luchtballon gaan vliegen of varen. De laatste keer voor mij is al 12 jaar geleden en ik kan dat gevoel nog zo oproepen. Het gevoel van rust, weg met de stress. Qluchtballon.be, dat is de website.

Lucas en Steve en Love on Hold. Het wordt 30 graden vandaag. Morgen 31, 32 graden. En vanaf zaterdag kans op onweer. Hè. Maar ik ga absoluut niet klagen, want ik hou van de zomer. Maar ik zou een beetje regen niet zo erg vinden. Even alle ramen open, het huis laten afkoelen.

HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.

0: top 40 en dus de populairste hit van het moment. Hey, goedemorgen, het is donderdag vandaag en de datum is 28 mei. Het is de 148ste dag van het jaar. En na vandaag volgen er nog 217 dagen tot het einde van 2026. Straks rit 18 in de Giro, de Ronde van Italië. En nu zondag komen de renners dan aan in Rome en dan is dat het einde. Dus het zijn de laatste ritten. Hè. Op VTM2 kan je vanavond kijken naar de Premier League Darts in de O2 Arena in Londen. Staan de playoffs op het programma. Straks bij Maarten en Dorothee, Gert Verhulst en James Cook. En wat zij komen doen, vertel ik je straks. En wordt het vandaag weer tropisch heet? Dit is wat Emiel daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
1: Het wordt een zomerse dag met maxima tot 30 graden. En morgen hetzelfde weer. Mogelijk wordt het dan opnieuw een tropische dag bij zo'n 32 graden.

Robin Schulz en In Your Eyes. Cameron Whitcomb, die naam zegt je ondertussen misschien al wel iets. Dat is de zanger van onder andere deze hit. Dat is Medusa. En in zijn nieuwe single zingt hij over het verschil tussen hoe hij zegt dat hij zich voelt en hoe hij zich echt voelt. En ik denk dat je dat ook wel herkent, dat we dat allemaal wel herkennen als iemand vraagt, ça va? Dat je dan antwoordt met ça va, ook al gaat het helemaal niet, ça va. Kingdom of Fear, grote nieuwe hit voor Cameron.

Opstaan was weer moeilijk en je hebt misschien het gevoel dat de hele wereld mocht blijven slapen, maar jij als enige uit bed moest. Niets is minder waar, dat lijkt alleen maar zo. Er zijn meer mensen wakker dan je denkt.

maakt je crazy, maar op dit moment is het echt nog wel oké buiten. Maar daar is ze weer hoor, de zon. De zon die er een erezaak van heeft gemaakt om genadeloos te gaan schijnen vandaag. Alweer een dag puffen en zweten. Heel veel succes. Beste vrienden, de zon.

0: De vrienden van de vroege ochtend in 1 minuut.
1: Daar gaan we. Sandra uit Zwevegem zegt: goedemorgen Vincent. Ik ga de koffie maken voor de collega's die binnen een uurtje binnengekomen, getrommeld. Prettige dag verder. Lian uit Wilsbeke zegt: nog één dagje en dan zit ik in Schotland op rondtrek. Adios en tot binnenkort. Lena uit Jabbeke zegt: goedemorgen, vroeg opgestaan om met de e-bike een klein uurtje te fietsen naar het werk met dit mooie weer. Andy uit Ledegem zegt: goedemorgen Vinnie, laatste werkdag voor deze week. Weekend voor mij vanaf 12:30, zondag naar de Rommelmarkt in Lendeleden. Laura uit Desenderlo zegt: goedemorgen, nog 2 dagjes werken als thuisverpleegkundige en dan zaterdag eindelijk naar Suzanne en Freek in de Gelderdoom. Berichtje van Peter.
2: Goedemorgen Vinnie en vroege vrienden. Rise and shine.
1: Leni uit Dilbeek zegt: eerst gaan werken en dan een goed plonske pakken in het zwembad. Steffi uit Menen zegt: laatste werkdag, morgen naar Disneyland voor het weekend. Tim uit Wichelen zegt: goedemorgen, vanaf maandag nog 3 weken en dan verander ik van job. Jelke uit Zonhoven zegt: goedemorgen Vincent, ik ben net wakker en ik wens je een fijne dag. Kijk, er zijn meer mensen wakker dan je denkt. Dit is Coldplay bij Q-Music.

0: Cindy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Cindy, je hebt een mededeling voor alle vrienden van de vroege ochtend.
1: Ja. Meteor, de nieuwe single is vanaf vandaag uit.
0: Aha, Nooduitgang heet die, hè?
1: Yes.
0: Maarten en Dorothee gaan hem draaien rond 7:10 straks.
1: Ah, oké, super.
0: Voilà, zeker luisteren. Fijne ochtend, Cindy, dankjewel.
1: Dat doe ik, fijne ochtend.
0: Yo. Ja, zo meteen dus bij Q, Maarten en Dorothee van 6 tot 10, zoals elke dag. Met om 7:45 Jens en Donker en zijn teletijdmachine. En vanaf 8:00 komen Gert Verhulst en James Cook langs. Die komen hun nieuwe zomersingle voorstellen. Dit is ook ooit een gigantische zomersingle geweest. Ellie van Reggie en Jay Kreese.

0: Goedemorgen, nieuws van 6 krijg je van Delphine.
1: Goedemorgen. Nachtelijke debatten over de pensioenhervorming. De federale regering heeft tot na middernacht vergaderd over die pensioenhervorming en daarvoor ging het ook al over de centenindex. Collega Timmy van Diepen legt uit.
2: Dat betekent dat mensen die wat meer verdienen, dus boven de 4000 euro bruto, dat die boven dat bedrag geen volledige indexering meer van hun loon zouden krijgen. Dus vanaf de volgende keer dat de index opnieuw omhoog gaat, omdat er eigenlijk een automatische verhoging van die loon komt, dan wordt dat met 2% verminderd. Ook zeker de mensen die wat meer verdienen gaan het voelen in hun portefeuille.
1: Om 9 uur gaan de gesprekken verder en daarna worden de pensioenhervorming en de centenindex normaal gezien goedgekeurd. In de oorlog in het Midden-Oosten heeft Iran weer aanvallen uitgevoerd op Iran, dat meldt nieuwszender CNN. Iraanse media melden onder meer explosies bij een belangrijke havenstad in de zeestraat van Hormuz. De Verenigde Staten zouden ook Iraanse drones hebben onderschept en ook in Kuwait ging het luchtalarm af. En het Engelse Crystal Palace heeft de Conference League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel daar kort na de rust. Het is de eerste Europese trofee voor Crystal Palace en dat in hun eerste seizoen nog maar in Europa. Vandaag veel zon en tot 30 graden. Morgen dan nog een laatste tropische dag, dan wordt het nog een paar graden warmer.
3: En geen files op onze snelwegen waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest.
4: Dit is de Foute Ticketweek. Paarlo. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan. Ik ben proud to be fout in de Q-app.
5: Q-music.
4: Maarten en Dorothee.
0: The sex is on fire vanochtend. Hoera! Jortse zo. Kings of Leon. Now new religion.

0: Sex on Fire, Kings of Leon, 7 over 6. Goedemorgen.
1: Het is donderdag 28 mei.
2: Als je 3 of 4 jaar geleden een lening hebt afgesloten, dan laat je die nu best herzien. Lang verhaal kort, er is op dit moment gigantisch veel concurrentie tussen de verschillende banken. En ze zijn daarom vaak bereid om onder de prijs te gaan als ze jou daarmee kunnen overtuigen om dus bij hen dan een lening te nemen of te houden. Het kan dus lonen om banken een beetje tegen elkaar uit te spelen. Dus ga bijvoorbeeld met voorstel van bank A naar bank B en vraag daar dan, zeg, kan jij daar niet nog een beetje onder?
3: Oh, ik zou dat door een robot laten doen, denk ik. Ik zou een robot bouwen die allemaal offertes verzamelt en die banken mailt om ze te vergelijken met elkaar.
2: Ja, maar dat kan je doen.
3: Ik heb al 2 keer een lening afgesloten voor vastgoed. En dat is echt moeilijk om alles te vergelijken. Omdat er zo gekoppeld wordt. Hè. Dan zeggen ze, maar dan moet je schuldsaldo ook bij ons nemen. En dan moet je brandverzekering ook bij ons nemen. En dat allemaal optellen met elkaar en kijken waar je uitkomt, dat is niet zo.
2: Maar je zou aan een bank een compleet voorstel kunnen vragen. Of jij bank waar je nu bij zit. En dan gewoon eens naar een andere gaan en zeggen, ik overweeg eigenlijk om te switchen van bank. Wat denk je?
3: Ja.
2: Je kan het ook, als je niet veel zin hebt in heel veel gedoe, zou dat een klein begin kunnen zijn misschien.
3: Ja, het is echt wel de moeite. Het gaat over heel veel geld. Hè. Gisteren hadden we het er nog over. Je speelt beter niet zelf voor advocaat met AI. En de rechter zou je een boete kunnen opleggen als je de boel vertraagt door fouten in de teksten. En vandaag in de krant, AI doet ook sollicitaties moeilijker verlopen. Vooral dan voor de werkgevers. Dat is dan vermoedelijk ook zo voor banken, als die van alle AI-robotten offertes krijgen. Nee, maar de werkgevers vinden het dus moeilijker om te zien hoe oprecht en gemotiveerd iemand echt is. Omdat tegenwoordig zoveel sollicitanten AI gebruiken, lijken al die motivatiebrieven allemaal op elkaar. En er solliciteren ook meer mensen voor 1 vacature, omdat het is natuurlijk gewoon makkelijker om jouw sollicitaties te automatiseren. Dus je kan veel vaker solliciteren.
2: Ja.
3: Bijna de helft van de werkgevers zegt dat het daardoor lastiger wordt om de juiste match te vinden. Je kan het ook zien als een kans om er echt uit te springen. Tussen alle AI-slop van alle andere sollicitanten.
2: Ja, om het een beetje creatiever aan te pakken. En dat is inderdaad waar. En ook wel handig, vervallen dienstenchecks worden vanaf 1 juni automatisch terugbetaald als je ze niet gebruikt. Nu moest je nog altijd zelf een terugbetaling aanvragen en mochten die vervallen, want dienstenchecks zijn 12 maanden geldig.
3: Ja.
2: Maar dat is handig. Je moet dat eigenlijk dan niet meer in het oog houden. Het gaat automatisch vanaf nu.
3: Jammer natuurlijk voor de miljoenen dat die dienstencheckbedrijven gratis kregen elk jaar. Dus die zullen dat ook wel voelen, denk ik. Dat is echt... Eigenlijk is dat degoutant dat dat nog niet zo was. Hè. Maar goed, blij dat het in orde is. Hè. En vandaag trouwens, ook wel leuk, gaan we kerstvers rode duivel Matias Fernandez Pardo horen. Normaal gezien zou die persconferentie afgelopen dinsdag doorgegaan zijn. Maar door de brand in Tubeke is die dus verplaatst naar vandaag.
2: Ja, maar door zo dat uitstellen van die persconferentie heb ik zowel de indruk dat de verwachtingen daarover groter en groter worden. Ik wist eigenlijk niet eens van, dinsdag persconferentie, oké.
3: Maar ze gaan hem wel aan de tand voelen. Hè. Als ik daar een journalist was, ik zou zeggen, zeg jij nu wel een Belg? Voel jij je wel Belg?
2: Dat is nu een ding geworden en mensen hebben 2 dagen extra gekregen om eens goed na te denken en om extra veel druk bij de jongen te leggen.
3: Ja, ik ben heel benieuwd naar zijn, naar het België-gevoel in zijn lichaam. Want hij wou eigenlijk voor Spanje. En dan heeft Spanje gezegd, we gaan u toch niet meenemen.
2: Daar zal hij ook wel door de bondvoer op geprept worden. Ja. Hè, om mooi te antwoorden op alle vragen.
3: In de 3 landstalen op zijn minst nog.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
3: Aaron Blommaert heeft nieuwe muziek. Kijk eens. Hier samen met Zoe Levi. Tranen.

0: eerste duet van Aaron Blommaert. Zoe Levi, zo heet ze. Ze komt uit Nederland. Ik haat de kalender, want hij brengt me steeds verder van jou. Nu haal ik tranen van goud. Volgende week woensdag komen ze live zingen. Kijken we naar uit, dat gaat hier in de ochtendshow gebeuren.
1: Vanochtend al een ander duo op bezoek, ook met een duet.
2: Wat zit er in de show vandaag?
1: Verhulst en James Cook die komen langs en ze brengen dus hun nieuwe zomersingle mee.
0: Madiwodo. Dus niet Mado, dat zijn wij, maar Madiwodo. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Enfin, ze leggen het zelf wel uit. We verwachten hen rond 8 uur.
1: Ja, ik dacht dat het zoiets Oya Lele of Mama C of Loco Loco Lele was. Maar het is inderdaad gewoon de dagen van de week. Hè. Ja. Jensen Donker die neemt ons opnieuw mee naar een interessant, maar niet zo bekend moment in de geschiedenis. We stappen rond 7:15 samen in zijn teletijdmachine. En ook Meteor die laat vandaag trouwens nieuwe muziek op de wereld los. Je hoort hem en zijn nieuwste meteen na het nieuws van 7.
0: Gisteren hebben we hier in de show een nieuwe artiest voor de Foute Party aangekondigd. Belle Perez gaat opnieuw op een podium staan en daar zijn we zo blij mee. Ze heeft voor het eerst, sinds haar man verloren is, gebabbeld over de toekomst. Je hoort ze zo.
3: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de Knaldi-prijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Vakantiegelddeals bij Corendo. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel €600. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendon.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Allee, verras mij eens.
5: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
7: Dat ga ik eens proberen.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: 26 juni. Dan vieren wij de start van de zomer op de Foute Party in Flanders Expo. Het kan een goed idee zijn om de line-up uit het hoofd te kennen. Want als je een artiest hoort passeren van op de affiche, dan is het simpel. Dan stuur je een berichtje in de Q-app.
1: I am proud to be found.
2: Proud to be found.
3: Proud to be found.
4: Proud to be found.
5: Proud to be found.
6: I'm proud to be found.
0: Het kan je nog heel deze Foute Ticket Week een duo-ticket voor de Foute Party opleveren als je een lijstje bij de hand hebt met de artiesten van op de affiche. Vergeet dan niet dat we ondertussen Belle Perez hebben toegevoegd aan de line-up.
7: Belle is eind vorig jaar haar man heel onverwacht verloren en heel veel mensen, ja iedereen denk ik, leefde toen met haar mee. En diezelfde mensen die zijn vermoedelijk heel blij om te horen dat zij opnieuw klaar is om het leven te vieren op het podium.
8: Gisteren bij Maarten en Dorothee.
9: Ja, omdat muziek momenteel ook wel een beetje mijn uitlaatklep is. Ik ga nog altijd wel door een best wel moeilijke periode. Maar ik besef meer dan ooit dat muziek therapie is. Dat muziek mij terug naar het verleden kan brengen. Doet mij ook in de toekomst kijken. En ja, daarom dat ik eigenlijk ook besloten heb om terug te gaan zingen. Dat is mijn passie. En het helpt me wel in mijn verwerkingsproces. Dus,
7: Belle, wat mogen wij verwachten van jouw optreden? Welke nummers en zo ga je zeker brengen?
9: Wel, mijn Enamorada en mijn Que Viva La Vida, El Mundo Bailando, Ave Maria, die gaan er zeker bij zijn. Maar ik heb ook zin om een echte Foute medley te brengen.
7: Okay. Oeh, oké.
9: Okay. Ja, echt zo, maar zo Macarena, Vamos a la Playa, zo die dingen eigenlijk. Dus ik ga echt wel de Foute kaart trekken die avond. Ja,
7: dat is een topplan. Q Music.

0: Ja, het zal ook wel werken in de winter, maar bij hete temperaturen krijgt hij toch een andere dimensie. Of een ander gevoel. We gaan richting juni, richting de grote vakantie.
1: Als je Belle Perez aan het werk wil zien, koop dan zeker je ticket voor de Foute Party. Dat kan via qmusic.be of ja, je laat het lot het bepalen. En je probeert deze week tickets te winnen.
0: Zometeen nog meer Spaans. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quiera el dolor. Enfin, dat soort dingen. Natasha, not at this party.

0: Súbeme la radio, Enrique Iglesias. Het is bijna 6:30, allee, het scheelt 12 seconden. Delphine, een belangrijke dag in het parlement vandaag.
1: Ja, de federale regering zat tot na middernacht samen over de centenindex en de pensioenhervorming. En om 9:00 vergaderen ze verder en dan zouden die beide maatregelen na maandenlange vertragingsmanoeuvres van de oppositie normaal vandaag goedgekeurd worden in het parlement. Dus concreet, de pensioenhervorming, wie langer werkt, krijgt meer pensioen. Wie voor de wettelijke pensioenleeftijd stopt, die krijgt minder. En dan de centenindex, daarbij worden inkomens boven de 4.000 euro bruto, maar tot 4.000 euro. Volledig automatisch geïndexeerd. En dan in het voetbal heeft het Engelse Crystal Palace de finale van de Conference League gewonnen, de derde Europese beker. Crystal Palace versloeg daarvoor het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Dat enige doelpunt viel kort na de rust. Het is een bijzondere trofee voor Crystal Palace. Het is de eerste Europese in de geschiedenis van de club en dat in hun eerste seizoen in Europa. In 1 jaar tijd wonnen ze wel 3 bekers, ook de FA Cup en het Community Shield.
0: Het is goed dat je dat zegt, want het is voor mij heel belangrijk om af en toe in te lezen in de geschiedenis van Crystal Palace. Ik moet daar echt veel over weten.
1: Waarom?
0: Omdat er hier ooit eens een uitverkoop was op de redactie. Allee, uitverkoop. Ze deelden zo dingen uit dat in de weg lagen. En er was een badhanddoek van Crystal Palace bij. Ik heb geen idee hoe die hier is geraakt ooit. Maar ik heb hem in ieder geval. En als we daarmee op vakantie gaan, dan worden we soms door Britten aangesproken. Hoi, Crystal Palace! Maar ik heb helemaal niks met Crystal. Dus dan ben ik toch een beetje... Kan ik toch wat terugbabbelen? Of zo, als ik met mijn handdoek op het strand lig.
1: Dit jaar zullen ze heel blij zijn, want het was een goed seizoen.
0: Inderdaad.
1: Het wordt opnieuw tropisch warm vandaag. Veel zon en tot 30 graden.
0: Ach, kijk eens.
2: 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de Brusselse binnenring. Tussen Expo en Vilvoorde moet je een half uur extra rekenen. Richting Antwerpen E313 tussen Massenover en Antwerpen-Oost 20 minuten extra. Enige 10 tussen Loenhout en Sint-Job in het Goor 12 minuten extra. En op de E40 richting Brussel tussen Aalst en Groot-Bijgaarde, daar moet je 11 minuten extra rekenen.
0: Het is zo de laatste echt tropische stabiele dag, hè? Want morgenavond zo wat onweer en zo. Dus het is echt zo nu.
2: Ja, dat is ideaal, want dan is de finale van The Voice van Vlaanderen, dus dan kan je gezellig binnen tv kijken.
0: Perfect getimed.
3: Gent, klaar voor Peter Hintzen, Kamal Karmach en Nina Derwaan.
4: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
5: Dorothee's Doordenker.
2: Stilstaan is achteruit gaan, tenzij je op een roltrap staat.

0: ideale break-up zin. I wish you well, but I'll save my love for somebody else.
1: Ja, dan vind ik zo klassiekers als Pif Poef Paf, die is dat toch eigenlijk beter. Maar ja, daar kan je moeilijk een liedje mee maken, hè.
0: Pas op, de Kygo zou dat kunnen, hè. Pif Poef Paf, Pif Poef Paf, Pif Pif, Pif Poef Poef Paf, Paf Poef Poef. Zo zou Kygo dat doen, ja. Vermoedelijk. Als je tickets wil winnen voor de Foute Party, zorg dat je de affiche uit je hoofd kent. Natalia. Ze zal erbij zijn. Net als K3.

0: En als je dan denkt, wat is dat hier allemaal?
1: Ja, hoe gaan we dat praktisch organiseren, hè, als daar iedereen in Flanders Expo het smitje begint te dansen?
0: Ja.
1: Het is wel wat volk, hè.
0: Alle Q-DJ's zijn erbij natuurlijk. Ook onze alter ego's Dorothy Vegas en Like Martin. En hebben we nu al gezegd dat Belle Perez komt? Belle Perez zal er ook bij zijn.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Dus dat is allemaal heel belangrijk. En rond deze tijd maken wij elke dag graag ruimte voor leuke weetjes en nieuwtjes in de show.
1: Ja, die zijn heel welkom in de Q-app. Die komen vaak voort uit vragen van kinderen. Dat hebben we de voorbije dagen nog maar eens gemerkt. Maar soms komt het weetje ook gewoon uit een kindermond.
0: Ja, het is te zeggen, mijn zoon Leon heeft zich verdiept in het oude Egypte.
1: Die is 9, hè, toch?
0: Heeft mij van alles verteld.
1: Maar hoe zo verdiept iemand van 9 zich in het oude Egypte? Komt dat ergens vandaan, of?
0: Nee, er is wel een stevige lijn te trekken met de vorige weetjes. Het staat namelijk in zijn favoriete magazine.
1: Ah.
0: National Geographic Junior. Een hele weetjes special over het oude Egypte. En ik had wel echt zoiets van, allee, jong, dat wist ik niet. Als ik al die weetjes hoorde. Ik heb het stiekem opgenomen.
2: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
3: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoopman!
4: Immoscoopman!
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ah, ja?
6: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
9: Vrouw Wies.
10: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
11: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
12: Ja, mocht dat niet misschien?
11: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
12: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
11: Oh, goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
13: Bebad.
11: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
14: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
17: Oei, wacht ze.
11: Rustig,
17: is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
11: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
16: Prima, prettige avond.
17: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
11: Ja, ja, zeker dat.
8: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
18: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
19: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Knaldi!
10: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
2: Check de promo.
10: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: Om 8 uur zijn Gert en James hier en om 19:30 Jens de Donker in de show.
1: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
2: Berichtje gekregen van Lore uit Antwerpen. Ik heb een tennisweetje. De term love, waarmee een score van 0 wordt aangeduid, komt van het Franse woord love. Dus het woord voor ei dus.
0: Och.
2: Want een ei lijkt op een 0.
0: Oh.
2: Had ik niet door.
0: Oh, ja, ja, ja. Zo 15 love. En dat is dan een ei, 0.
2: Ja, en dus love komt gewoon van luf, van het Franse woord ei.
0: Een luf, des œufs. Ja, ja, ja, ja, ja. Oké. Okay. Roland Garros kijken zal nooit meer hetzelfde zijn.
2: Toen waren ze trouwens nog met 2 op Roland Garros. Alexander Bloks die heeft moeten opgeven door een enkel blessure. Zizou Bergs en Hanne van de Winkel die hebben allebei de eerste ronde niet overleefd. En Raphaël Collignon en Elise Mertens die spelen vandaag hun tweede ronde.
0: En mijn zoontje Leon is echt een spons. Die vergaart elke dag heel veel nieuwe kennis. En nu is hij bezig met het oude Egypte.
2: Ja, dat is wel straf, want die leert veel bij op school natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar dan duikt hij dus ook elke maand zeker in het boekje van National Geographic voor kindjes.
0: Als hij niet op Minecraft zit natuurlijk, hè.
2: Ah ja.
0: Kan ook zich heel erg verdiepen in Minecraft. Dan
2: ben ik minder in thuis. Dat is een spelletje. Ja.
0: Ja, een spelletje, ja, maar dat is echt een fenomeen, hè, Minecraft.
2: Ja, ja, ja.
0: Bestaat al sinds 2009, denk ik, of zo. Dus dat is echt dat is een waanzinnig universum waar hij dan in vertoeft. Waarin hij ook zijn eigen stad bouwt.
2: Ja.
0: Met zijn eigen cinema.
2: Ik ben blij dat de weetjes niet over Minecraft gaan. Het oude Egypte interesseert mij net iets meer.
0: Ik zal de weetjes er even bij halen. Ik heb ze stiekem opgenomen. Ze komen dus uit National Geographic.
3: De hoeveelheid linnen om 1 mummie in te pakken is genoeg om 3 basketbalvelden te bedekken.
0: Ja, maar ja, daar schrik je toch van, hè?
2: Maar dan moet ik ook even processen.
0: Ja, dat is veel, hè?
2: Oké. Okay.
0: Dit is een volgend weetje.
3: Sommige piramidestenen waren zwaarder dan een olifant.
0: Ja, maar ja. Dat is toch, als je erover nadenkt, hoe kregen die mannen dan naar boven?
2: Maar daar is al vaak over nagedacht natuurlijk. Er zijn veel theorieën over, maar dus... Sommige piramiden zijn...
0: Ja, maar ja.
2: Dus de stenen zijn zwaarder dan een olifant.
0: Moet ik het nog eens herhalen? Hier.
3: Sommige piramidestenen waren zwaarder dan een olifant.
0: Ah, ja.
2: Ai.
0: Dat is toch echt een mindfuck, hè? Dat je denkt van, wat?
2: Ik zou weten wat te vertellen aan het koffiemachine.
0: Dank u wel. Sienna Spyro, 6:47.

0: dromen komen uit. Ongeveer toch? Gisteren speelde Emmy uit Tongeren mee met Vier op een rij. Ze had er ooit al over gedroomd.
1: Ja, ik had gedroomd dat ik op straat liep en een voorbijganger werd gebeld om mee te doen aan Vier op een rij, maar die kennen het spel niet. Dus ik zei, oh, ik zal u helpen, ik ken dat. Maar ja, hij begreep het niet goed en het liep eigenlijk helemaal in het honderd, dus het was één grote chaos. Blijkbaar ja, is mijn bewustzijn, mijn onderbewustzijn zal ik zeggen, toch wel heel hard bezig met het spel.
0: Wat de voorbijganger in haar droom niet kon, deed Emmy wel vlotjes. Zij scoorde Vier op een rij met Dorothee. Om 7:20 een nieuwe kans.
2: Ondertussen hangen de foute vibes in de lucht nog minder dan een maand tot de foute party.
0: No.
2: Dus wij zullen misschien ook stilaan eens beginnen aan de voorbereidingen van onze DJ-set.
0: Ja, dat zal nodig zijn inderdaad. Komt er snel aan.

0: remix die we een paar jaar geleden hebben gemaakt. Van die hit. Van de legendary René Karst.
1: Dit is de Foute Ticket Week.
2: Y'all ready for this?
1: Win de hele week.
3: De hele week.
1: Tickets voor de Foute Party.
0: Tjar vanuit Terpenmeren, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Je was al goed wakker, want Dorte Vegas en Like Maarten komen inderdaad naar Vlaanders Expo. En je bent ook proud to be Foute. Yes, yes. Hoe uitziet dat op dagelijkse basis?
4: Wel, ik luister heel vaak niet op het werk via de radio naar Q-Music, vooral als ik thuis ben. Uh-huh. Dat de collega's er niet gestoord van worden, doet wat ik eigenlijk wel ben.
0: Oké, super. En op de Foute Party, hoe kunnen wij jou daar herkennen?
4: Wel, dit is de eerste keer dat ik kom, dus ik heb nog geen idee hoe we er gaan uitzien.
0: Oké, heb je inspiratie nodig? Want Dorothy zal anders nu je outfit bepalen.
4: Dat mag zeker.
0: Oké, zeg maar.
5: Het eerste wat in mij opkomt is fruitschaal.
0: Voilà,
5: dus een aardbei, een banaan, zoiets.
0: Een banaan, wat denk je, Tjorven?
4: Wel, ik heb een shortje met allemaal bananen op, dus dat komt in orde.
0: Ah, ideaal, Tjorven.
5: Alsof ik het kon weten. Tot dan, hè.
0: Salut, hè.

0: bij Maarten en Dorothee.
1: Veel schoon volk in de show.
2: Over een uurtje zijn Gert en James hier.
1: Iets over 7:30, dan krijgen we het gezelschap van Jens den Donker.
2: En na het nieuws van 7 stelt Meteor zijn allernieuwste single aan je voor.
3: Oh, wauw. Oh.
4: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
3: Wow.
4: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
3: Oh.
4: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
5: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
7: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds. En met extra korting. Let's go.
6: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
1: Samen knoeien tot het perfect is? Das.
8: Wow!
1: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer.
8: Wow!
1: Van Vibra.
2: Goedemorgen, nieuws van 7 krijg je van Delphi.
9: Goedemorgen. Kroonprinses Elisabeth heeft voor het eerst een groot interview gegeven in de VS, waar ze vandaag afstudeert aan de Unif van Harvard. Collega Wim de Hanschutter vroeg haar uit over de kansen en opofferingen als kroonprinses, over de band met haar familie en over haar studentenleven.
10: Ze was hier gewoon Elisabeth, een jonge vrouw van 24 die heel hard studeerde, maar ook plezier maakte met vrienden, uitging met hen. En ze was niet altijd de perfecte, meest gedisciplineerde studenten, zegt ze zelf. Juist omdat ze niet enkel in de bibliotheek studeerde en ook een leven buiten de universiteit had. Ze sportte ook veel, samen met haar vrienden. Ze zat in een hardloopclub.
9: Elisabeth is 24 jaar. Na haar master in openbaar beleid neemt ze nu een sabbatjaar. Minder dan een derde van de Belgen steunt de centenindex. Dat blijkt uit onderzoek in de Standaard. De federale regering zat tot na middernacht samen over de pensioenhervorming en over die centenindex. Ze wordt door normaal allebei vandaag goedgekeurd. Collega Timmy van Diepen legt uit.
11: Dat betekent dat mensen die wat meer verdienen, dus boven de 4000 euro bruto, dat die boven dat bedrag geen volledige indexering meer van hun loon zouden krijgen. Dus vanaf de volgende keer dat de index opnieuw omhoog gaat, omdat er eigenlijk een automatische verhoging van die loon komt, dan wordt dat met 2% verminderd. Ook zeker de mensen die wat meer verdienen, gaan het voelen in hun portefeuille.
9: Om 9 uur vergadert de regering verder. De autopsie op het lichaam van de bestuurder van het dodelijke ongeval in Buggenhout dinsdag leverde niets op. Het blijft dus onduidelijk waarom de man met een minibusje door een gesloten overweg reed. Het parket onderzoekt dat nu verder met getuigen en camerabeelden. Het is ook nog wachten op de resultaten van het toxicologisch onderzoek. Bij dat ongeval zijn 4 mensen overleden, de bestuurder zelf, een begeleider en 2 kinderen. In de oorlog in het Midden-Oosten meldt Iran dat het een Amerikaanse luchtmachtbasis heeft aangevallen als reactie op Amerikaanse aanvallen op Iran vannacht. De VS zou daarbij een belangrijke haven in de zeestraat van Hormuz hebben gebombardeerd. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt ook dat elke nieuwe aanval van de VS nog zwaardere aanvallen zal uitlokken. Het is niet duidelijk wat dat dan betekent voor het vredesoverleg in het Midden-Oosten. En het Engelse Crystal Palace heeft de Conference League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel kort na de rust. Het is de eerste

0: Nieuwebeke en de Nijvelse Steenweg ook 20 minuten extra. Richting Brussel op de E40 tussen Aalst en Groot-Bijgaarde een kwartier erbij tellen. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 11 minuten extra.
1: Goedemorgen!
2: Dit is de Foute Ticketweek. Parallel. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan. Ik ben proud to be fout in de Q-app.
3: Q-music.
2: Maarten en Dorothee.
1: Er is nieuwe muziek van Meteor. We zullen hem even bellen om hem te feliciteren. Eerst extra veel zomer. Carol G.

0: je fonetisch meer op 7 tijd om jaren kon. Dat is niet zo moeilijk, hè. Karol G. 6 over 7. Heel goedemorgen.
1: Het is donderdag 28 mei.
2: Vandaag neemt prinses Elisabeth haar diploma dus in ontvangst. En ze heeft dus voor de eerste keer interviews gegeven. Wat wel heel mooi is als haar de vraag wordt gesteld. Vind je het niet lastig dat je niet zo vrij bent om zomaar te doen wat je wil?
0: Ah, ja.
2: Dan zegt ze, nee, ik vind dat eigenlijk net mooi. Ik weet, ja, dit is mijn pad. Alles leidt daar naartoe. En dan heeft ze het ook wel over dat sabbatjaar dat ze even gaat nemen. En dan zegt ze, ja, ik ga inderdaad wel reizen en dingen doen, maar ik weet wel, nadien is dat mijn toekomst, is België mijn thuis en ze vindt daar wel een soort van rust in. Ik snap het ook wel.
0: Ja. Het is raar, hè, om zo geboren te worden in een lotsbestemming. Het is maar ook boeiend. Ja, ik denk dat een goede koningin zal zijn. En als je rond deze tijd nog snel aan het herhalen bent voor een examen, hè, als jij nog geen ceremonie hebt gehad zoals Elisabeth, ja, veel succes.
2: In een woonzorgcentrum krijgt een nieuwe bewoner straks misschien altijd een mentale gezondheidscheck. Dat staat vanochtend in de krant. Want 1 op de 5 bewoners heeft een psychische aandoening, zoals een depressie of een angststoornis. Maar nu gaat de aandacht vaak vooral naar lichamelijke zorg.
0: Ja.
2: En zo'n mentale check kan dus helpen om problemen sneller te zien en ook beter aan te pakken. Natuurlijk, of wij ooit nog een rusthuis gaan kunnen betalen, dat is nog af te wachten, want die day in het parlement vandaag voor de regering De Wever. Delphine zei het ook in het nieuws. Na maandenlang verzet van de oppositie wordt er vandaag gestemd over

0: de centenindex en ook over de pensioenhervorming.
1: En ook D-Day voor Meteor, want hij laat zijn nieuwe single los op de wereld. Meteor, goedemorgen.
2: Is dat nu al of wat?
0: Hallo! Ja, je was nog een koffietje gaan halen, zeker, hè?
2: Ja, maar. Ik hoor ineens in de verte in een living midden. Heel goedemorgen. Ja, goedemorgen, Lieske.
3: Hij was nog een koffie gaan halen, maar ik dacht dat hij zal wel op tijd terug zijn, maar ja.
2: Ja, nee. Oké, hier ben ik.
0: Maar heb je nu een koffie, Meteor?
2: Nee, want die staat nu daar ergens, in het beste geval, niet over te lopen.
0: Maar ga hem snel halen, alleen.
3: Haal hem gauw.
0: Ja, wel. Maar we wachten wel even. Doe even een wachtmuziekje. Ga maar halen. Ja, maar echt. Ja.

0: kijk van.
1: IJzer.
2: Allee, laat het smaken, om het is een cappuccino zelfs.
3: Ja, maar dat doet mij altijd een beetje denken. Normaal, als we bij jullie zijn, 's ochtends de artiesten, dan krijgen we daar overheerlijke koffie, moet gezegd worden. Uh-huh. Dus ik dacht, ik wil nu het gevoel hebben dat ik toch terug bij jullie in de studio zit. Een beetje dan toch. En ik heb het niet.
2: Oké, ja, school, kan je een beetje goed slapen eigenlijk met de hittemeteor?
3: Ja, hier valt dat wel mee. Ik heb alleen nog te dikke dekens. Het is nog zo'n twijfelgevaartje. Ja. Dus dan zal ik de volle dekens eruit halen of niet. Het is wel het moment, denk ik.
0: Ja, dat denk ik niet.
2: Maar zeg, na al die hits en shows heb je eigenlijk ondertussen een zwembad om af te koelen?
3: Nee. Maar dat is wel een droom. Geen zeven. Ik ben daar wel... Nou, ja, kijk, hè, ik zit dus met de beginnende artrose op mijn heupen. Direct even een heel andere wending.
0: Ben je nu serieus?
3: Echt waar, ja. En ik moet dus zwemmen. Want ik mag niet lopen, niet meer. Dus ja, als je nog iets hebt dat je kunt opblazen of zo, Maarten, je hebt ook veel kinderen.
0: Ja, ja.
3: Ik heb heus kunnen zwemmen, hè.
0: Oké. Okay. Allee, jong, dat is hier even, daar schrik ik van. Is dat normaal? Of is het, komt dat door al dat sporten, door je verleden als turnleerkracht? Of?
3: Nee, ja, dat is iets mee. Erfelijk is dat nu niet echt, maar het zit wel in de familie. En gewoon aan heel veel te sporten, ja.
0: Okay.
3: Ja, maar het is toch niet mega erg, het is beginnend.
0: Dus ja, ja. Maar dat vind ik dan wel een perfect excuus om een zwembad te leggen, inderdaad.
2: Stop te leggen,
0: ja. Ja, maar ja.
2: Of een perfect excuus om niet te beginnen met sporten, want allee, ja, dan moeten we een zwembad installeren en al die artrose, minder zin in wel. Maar dus, ja, we wijken af. Jouw nieuwe single heet Nooduitgang. Waarover gaat die?
3: Goh, wel, dan ga ik het even... ja, want ik heb er met heel, heel, heel veel gevoel geschreven. Dus ik ga er ook wel eens voor een tijd voor pakken, als dat mag.
2: Zeker.
3: Nee, het is... ja, eigenlijk is dat een lied, maar dat is een beetje... Zoals iedereen dat zegt, voor iedereen. Want iedereen kent wel dat gevoel dat je wilt vluchten van iets. Van een situatie, uit een gevoel, van bepaalde mensen. Dat je in je hoofd zit met, ik wil hier nu niet zijn. Ja. Bij sommigen is dat soms. Bij sommigen is dat wat vaker. Je hebt echt mensen die ook effectief op een locatie komen, die meteen zoeken, dat is een bepaalde aandoening, naar die nooduitgang. Letterlijk en figuurlijk, constant in paniek zijn. En dan heb je nog mensen die daar helaas elke dag mee vechten. Met het gevoel van, ik wil eigenlijk uit het leven stappen. En al die zaken hoorde ik op een bepaald moment allemaal samenkomen. Dan heb ik in één liedje gegoten, Nooduitgang dus. Met als boodschap eigenlijk, in de bridge noemen we dat dan. Hè. Eigenlijk een positieve boodschap van, mannetjes, probeer misschien met z'n allen samen ervoor te zorgen dat we die mindset kunnen veranderen. Er zijn mensen genoeg die u mega graag zien. Er zijn ook mensen voor wie jij de nooduitgang bent. We hebben ooit eens iemand gehad in onze vriendengroep liever, die zichzelf aan het leven heeft ontnomen. En als je dan ziet hoeveel mensen daar ook aan kapot gaan, dan wil ik maar eens zeggen dat de persoon in kwestie misschien net niet goed genoeg wist hoeveel mensen die wel niet zo graag zagen. En ja, dus ik heb er een soort van hoopvol iets in willen steken, vooral in die bridge van mensen. Iedereen geeft elkaar voldoende aandacht. Er is altijd een uitweg en probeert er voor elkaar te zijn. Vooral dat eigenlijk.
2: Ja, en ook mocht je denken van, goh ja, maar ik durf het niet zo goed aan vrienden vertellen of waar ik mee zit. Hè. Iedereen kan ook altijd op het gratis nummer 1813 terecht voor een gratis gesprek. Maar inderdaad, ik vind het heel mooi wat je zegt. Hè, van, besef ook dat heel veel mensen... Ja, in je omgeving ook gewoon die nooduitgang dan kunnen zijn op een positieve manier. Van misschien kunnen zij je wel erdoor sleuren.
3: Ja, ja, en ook van, maar wie weet ben je zelf. Je worstelt
2: met exact.
3: Misschien ben je zelf de nooduitgang voor bepaalde mensen. En wie weet wordt die nooduitgang dan een soort van ingang voor een nieuwe mooie wereld. You never know.
0: We wisten al dat muziek mensen kon verbinden, maar je maakt het nu nog wel eens heel, heel, heel erg duidelijk dat dat wel echt een functie kan zijn van muziek. En Meteor, dank u daarvoor. Zullen we hem gewoon spelen? Want ik denk dat heel veel mensen nu heel erg benieuwd zijn naar wat je gemaakt hebt.
3: Dank je.
0: Oké, wil je hem zelf aankondigen? Dat is altijd zo, hè, bij een nieuwe single. Dat mag, maar dat hoeft niet. Ik wil het ook wel doen. Het is wat je zelf wil.
3: Weet je wat, Maarten? Doe jij het maar. Ik heb me al heel vaak mogen aankondigen. Ik vind dat jullie dat alle twee altijd heel goed doen. Dus het is een ware eer dat hij nu wordt aangekondigd door Maarten van Qualiaan.
0: Goedemorgen, 7:13. Dit is Meteor. Met een nieuwe single. Met een heel belangrijke boodschap. Nooduitgang bij Q Music.
4: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: Nooduitgang. De allernieuwste van Meteor. Een song met een boodschap. Meteor, ook nog altijd in de videocall hier. Proficiat, Joris, met de nieuwe.
1: Wauw, dankjewel.
0: Heel mooi, gaan we vermoedelijk nog heel veel horen deze zomer. En ja, ook misschien wel helaas heel veel mensen die sturen. Ik herken mezelf erin, dit komt voor mij heel erg binnen. Maar misschien net daarom heel erg nodig om deze track te maken. Ik zal straks wat dingen whatsappen naar u, want jij kan natuurlijk niet in onze Q-app, Joris. Maar het is echt, er komen heel veel mooie reacties.
1: Het zou wel heel fijn zijn dat mensen zich daarin kunnen vinden, want we maken heel vaak ook vrolijke muziek en ik voelde dat het nog eens nodig was om nog eens mensen te raken op een manier waarin dat iedereen zich wel kan vinden. Dus, maar hopelijk vooral kan geholpen worden. Hè? Wie weet. Ja.
0: Het lijkt me ook een mooie ervaring om het echt te voelen en dan in tranenkuil uit mee te zingen in de auto. Zo. In de film of zo. Ik zoek altijd. Ja, ik vind het een goede track, jongen. Je hebt het goed gedaan, echt.
1: Dankjewel.
0: En dat is dan nog niet de laatste zomersingle die wij hier vanochtend aan de wereld gaan voorstellen. Gert en James, die verwachten wij straks ook nog. Dus heel veel nieuwe muziek vandaag. Het is... merci,
1: man. Wodo?
0: Ja. Ook een belangrijke boodschap.
2: Neem daar eens een voorbeeld aan. Dat is pas muziek met inhoud, Meteor.
1: Ja, maar dat is wel vrolijk naar weer. Hè. Dat is weer het vrolijk.
2: Allee, mocht je er benieuwd naar zijn, iets over acht, sowieso die nieuwe single van Gert en James en Nooduitgang, ja, hopen wij vaak bij Q te horen.
0: Ja, en dat ik nu even zo'n beetje... hoe moet ik nu afkondigen? Ik ben zo even zo... Ja? Ik weet niet, zo dat ik denk van vloeiende radio, omdat gewoon het nummer kwam bij mij echt binnen. Ik vind het echt een heel mooie song die je gemaakt hebt, Joris.
1: Dankjewel, dat is super lief. Weet je wat bij mij binnenkwam onlangs?
0: Nee, wat?
1: Zeg. Ik zag een filmpje online verschijnen van u in The Voice. Dat jij plots ineens begon te zingen.
0: Ja.
1: Dat vond ik je knap.
0: Oké. Goed, zijn we klaar met complimenten geven aan elkaar.
1: Dat meen ik echt. Oké.
0: Oké, goed. Joris, dikke merci. We zien u snel. Alright?
1: Dankjewel, vriendjes.
0: Tot de volgende. Bye-bye.
3: Straks bij Maarten en Dorothee. De teletijdmachine van Jens en Donker.
4: Een man met een paraplu is voor ons niet super speciaal, maar dat was het in het Engeland van de 18e eeuw wel. Rond 7:45 vertel ik je meer over de man die ervoor heeft gezorgd dat wij nu droog onder een paraplu mogen rondlopen.
5: Voilà, c'est. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
6: Ise, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer
7: met rukwinden tot 90 km per uur.
6: Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
8: Mm-mm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
6: Amai, die zijn snel.
9: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
10: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
11: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak... Op een mondeling examen?
12: En voor mijn pensioen?
13: Tweede of derde pijler, juffrouw?
12: Wat lief?
13: En hebt u een VAPZ?
12: Wat?
13: Wat is een VAPZ, juffrouw?
12: Ik weet niet.
11: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
12: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Maar gaat dat...
11: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd. 3, 2, 1.
10: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
14: Sorteren kan je zo meteen.
15: Zeg, Karen hier, hè. Ik ben bij Maurice voor een nieuwe lamp.
16: Ja, Karen, zo begint het toch altijd.
15: Oh, en die zetel.
16: Ja.
15: En die tafel.
16: Ja.
15: Oh, die kast is ook wel heel mooi, hè.
16: En voor je het weet...
15: Is heel mijn huis opnieuw ingericht.
16: Ja, gelukkig is er het woontegoed van Maurice.
15: Wat is dat?
16: Dat zijn woontegoedbonnen die je tot wel €750 korting geven.
15: Dat is keigoed.
16: Kom naar Maurice in Hulst en shop meubels en accessoires met woontegoed.
15: Ja, dan neem ik de lamp en de zetel. En de kast.
16: Maurice in Hulst.
15: En de tafel.
16: Verrassend veel woon- en droomplezier.
17: Samen er iets moois van bakken? Dat is van Vibra. Van klungelen met deeg tot...
18: Oma, dit is het lekkerste ooit.
17: Dat is toch echt wel...
18: Wow.
17: Ga voor een feestje dat eruit springt naar Vibra. Nu een springvorm voor maar €4,99. Dat is...
18: Wauw!
17: Van Vibra.
19: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
20: Gepland rondreis? Of spontane roadtrip? Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
21: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
22: Vanavond bij VTM 6 kilometer brokantenmarkt in eenmaal andermaal. En bij VTM 2 de halve finales en de finale van de Premier League Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Wat een vibe. Daft Punk en Get Lucky. Een hele goede morgen. Het is 7:55. Morgen, de finale van The Voice van Vlaanderen. Je staat op met Joren Lins en ondertussen zorgen wij ook voor een unieke blik achter de schermen van The Voice. Nog 4 kandidaten maken kans op de overwinning. En ook hier bij Q zal je de finale kunnen volgen. Ulrike en Bert zijn voor één keer geen vrienden van de vrijdag, maar vrienden van The Voice. Met Vincent Virus als reporter backstage.
1: Vier op een rij.
0: Vriend van deze show is onder meer Sarah uit Wortingen-Petinchem. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Maarten, dag Dorothee.
3: Hallo, zeg, je bent blijkbaar heel close met Maarten Senior, met papa Luc. Hoe kennen jullie elkaar?
0: Oh.
2: Wij werken eigenlijk voor hetzelfde bedrijf. Allee, Luc nu niet meer, die is mijn pensioen, maar ja. En ook in hetzelfde team, dus vandaar.
0: Oké, je kent hem wel echt heel goed.
2: Oh. een beetje wel, toch? Ja.
3: Weet je dan ook veel over Maarten?
2: Dat hij heel trots is op Maarten, dat weet ik.
0: Echt? Oh, tof. Oh, dat is,
2: Ja.
0: Als je hem zo in één zin moet omschrijven, hoe zou je hem dan omschrijven?
2: Iemand die zeer dedicated is, trots is op zijn familie. Familieman wel. Ja.
0: Oké, dedicated.
3: De connectie met Maarten is er al nu. Ja? Hopelijk nog met mij ook een goede connectie.
0: Allee, Sarah, merci. Ja. Goed, oké. Concentreer je. Hier komen de 4 woorden.
2: Goed.
0: Plas.
2: Water.
0: Vleugel.
2: Vliegen.
0: Recent.
2: Vroeger.
0: Dagboek.
2: Geheimen.
0: Oké. Haal Dorothee erbij. Zij krijgt ook 4 woorden.
3: Oké.
0: Plas.
2: Kom aan, Dorothee.
3: Regen.
0: Nee, water. Vleugel.
3: Vogel.
0: Nee, vliegen. Recent.
3: Nieuw.
0: Nee, vroeger.
3: Allee.
0: Dagboek.
3: Oei, ja, dat is moeilijk. Pak toch... Ja, geheim.
0: Geheimen. Ja. Nee.
3: Tjuu.
0: Dankjewel om mee te spelen. En ik zal de groet doen aan mijn vader.
2: Ja, heel goed.
0: Dadaa.
2: Salut.
0: Bye-bye.
1: Better with you. Beter slapen begint met een lichaamscan bij Beter Bed. Beter slapen, beter leven, Beter Bed.

0: 3 in de Q Top 40 ondertussen. Alex Warren en Fever Dream. Het is 1 over half 8 op deze donderdagochtend, 28 mei dus. Laten we naar het korte nieuws gaan met Delphine. Kroonprinses Elisabeth heeft een groot interview gegeven.
1: Ja, en dat is best uniek. Ze heeft dat nog nooit gedaan. Collega Wim de Hanschutter mocht daar 16 vragen stellen. En Elisabeth doet dat niet zomaar nu natuurlijk. Het is een belangrijk moment in haar leven. Ze studeert vandaag af aan Harvard. Ze zei onder meer dat daar studeren heel leuk was. Dat ze ook gewoon een studentenleven had en genoot van de anonimiteit daar. Dat het haar wereldbeeld ook veranderd heeft daar studeren. Ze miste tegelijk wel haar broers en haar zus en ook de Belgische chocolade, want dat is iets helemaal anders in de VS. En eigenlijk is ze wel blij dat haar toekomst door die troonopvolging vast ligt, zegt ze, en dat ze daardoor niet moet nadenken over wat ze dan wil gaan doen. En in eigen land heeft de autopsie op het lichaam van de bestuurder van het dodelijke ongeval in Buggenhout dinsdag niets opgeleverd. Het blijft dus onduidelijk waarom die man met de minibusje door een gesloten overweg is gereden. Parket hoopt dat wel nog te achterhalen, met camerabeelden onder meer. En misschien brengt ook het toxicologisch onderzoek nog duidelijkheid. Bij dat ongeval zijn begin deze week dus 4 mensen overleden. Die bestuurder, een begeleider en 2 kinderen.
0: Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: De laatste echt stabiele tropische dag, mag ik dat zeggen?
2: Ja, welle, morgen gaat dat ook pas aan het eind van de dag zijn dat er eventueel een warmte-onweer kan ontstaan. Hè. Maar het is wel een feit dat op dit moment, of vandaag, dat het droog blijft, dat het warm gaat worden. Hè. 7, 8, 29 graden, misschien zelfs lokaal in het westen, is de tropische grens van 30 graden mogelijk. Ja, veel zon mogen verwachten, dat is alweer een topdag. Morgen hebben we, ja, echt tropisch warm opnieuw. Hè. 30 tot 32 graden kan het alweer worden. En dus, zoals gezegd, aan het eind van de dag eventueel een warmte-onweer. En in het weekend wordt het allemaal onstabiel, hè. Met zaterdag toch verspreid in het land onweersbuien bij 28 graden. Zondag zijn die vooral voor het oosten van het land. En dan is het gevoelig frisser, hè? 22 graden dan nog.
0: Dankjewel, Frank. Tot over een uur.
2: Ja, tot straks.
3: 8 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat op de Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Grimbergen. Moet je 50 minuten extra rekenen. Richting Antwerpen gaat het traag E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Een half uur extra. E19 tussen Sint-Joop-in-t-Goor en Antwerpen-Noord ook 20 minuten erbij tellen. E17 tussen Sint-Niklaas Centrum en Antwerpen-West 20 minuten extra. E34 tussen Soersel en Rans een kwartier erbij tellen. Richting Brussel schuif je aan op de E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe 25 minuten erbij tellen. Tussen Aalst en Sint-Agatha-Berchem ook 23 minuten extra. En op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg 20 minuten extra.
0: Over een klein half uurtje Gert en James in de show. Eerst nog Jens de Donker en zomerse vibes van de Bouws.
4: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina der Waal.
5: Work Smarter, het businessfestival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.

0: pauze. Magnetic. 7:30.
1: De teletijdmachine van Jens den Donker.
0: Jens, goedemorgen.
2: Zeer goedemorgen. Zeg, baby's, zijn er dingen die jullie de dag van vandaag zo een beetje controversieel vinden?
3: Ik
0: heb Piethuizen eruit.
3: Oei, waarom is dat controversieel?
0: Ik weet niet, als het eerst dat je me opkwam.
3: Ah, oké. Okay. Ja, dat het nog altijd een taboe is als je rauw gehakt eet.
2: Ja.
3: Dat zou ingeburgerd moeten zijn, vind ik.
2: Dat snap ik. Op pistoleetje en dan ze nog wat zoutproppen.
3: Ja. En dat mensen niet meer zeggen, ga jij dat rauw eten?
2: Ja.
3: Zo, nee,
0: krijg daar wormen van.
2: Tuurlijk wel.
0: Maar dat is
2: kan.
3: Ja, de goede lintworm is altijd mijn droom geweest. Dus,
2: Nu, in Engeland in de 18e eeuw waren ze zeer verbaasd over iets dat wij in België vaak nodig hebben en intussen heel normaal vinden. Ik vertel zo meteen over wat het precies gaat.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
5: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
6: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
7: Nu BTW weg ermee bij XVO. Dat betekent dag BTW, hallo Droombadkamer.
8: XVO Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.
9: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag.
10: Carrefour.
11: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
12: Ah, super. Allee.
11: Ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
12: Ah, dan is het gewoon.
11: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
12: Oh, deze zijn van eraf blijkbaar.
11: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
13: Hoogstraten. Na.
11: Hoogstraten aardbeien.
14: Q Music. Maarten en Dorothee.

0: Taylor Swift en Anti-Hero, 7 uur 43. Gert Verhulst en James Cook zijn in de beelden. Maar ze moeten eerst nog even wachten, want we hebben nog Madonna en Frozen. Ik heb niet gezegd Madonna met Frozen. Ik bedoel Madonna en Frozen. Enfin, goed. We gaan eerst op reis door het verleden.
1: De teletijdmachine van Jens den Donker.
0: Jens, nog eens goedemorgen.
2: Goedemorgen. Klaar om in te stappen?
3: Ja, we hebben alles bij, hè. Ja.
2: Alright, kom. We gaan vandaag terug naar een tijd waarin mensen compleet flipten over de paraplu. Kom, ik zal het jullie laten zien. Het is 1750 en het is herfst in Londen. Het regent pijpenstelen en daar komt een man de straat op gewandeld met iets heel vreemds in zijn hand.
3: Maar ik zie gewoon een paraplu.
0: Ja. Ah, is dat zo'n nieuwe uitvinding of zo? Dus ze kenden dat nog niet en
2: nee, helemaal
0: het is de eerste
2: niet.
0: Keer dat ze het zien.
2: Nee, helemaal niet. Paraplu's bestaan al duizenden jaren. Ah. In warme landen werden ze gebruikt tegen de zon en de Fransen hadden ze ondertussen waterdicht gemaakt zodat ze ook tegen de regen werkten. Vandaar ook de naam. Para betekent tegen en plu komt van pluie. Oftewel regen.
3: Dus letterlijk tegen de regen.
2: Exact. Ja.
0: En parasol tegen de zon. Hè? Ik ben mee.
2: Voilà.
3: Goed,
0: ja,
3: ja. Maarten.
0: Ja, ik ben mee.
3: Hij weet veel. Hè?
0: Maar wacht, maar nu
2: maar
0: weten
2: het is
0: we...
2: onwaarschijnlijk wat die man allemaal weet.
0: Ja, stop. Maar nu weten we nog altijd niet wat nu eigenlijk het probleem is hier.
2: Wel, in Groot-Brittannië vonden ze paraplu's iets voor vrouwen. Echte mannen werden nat of namen een koets.
3: Maar, maar ja, dat is toch echt mannelijk ego, hè? Liever nat worden dan een paraplu gebruiken. Als er een paraplu is. Dat is toch een ozel?
2: Ja. Die man met de paraplu, dat is Jonas Hanway. Handelaar, avonturier, schrijver en dus ook de eerste man die in Engeland openlijk met een paraplu rondbanje.
3: Ja, en die krijgt ook wel echt superveel zo kijks en aandacht.
2: Ja, de mensen lachen hem uit. Sommigen noemen hem verwijfd of nog veel erger. Ze maken hem uit voor het grofste scheldwoord dat ze kunnen bedenken.
0: Paljas, stronzak. Dat is lang geleden dat ik dat gezegd heb.
3: Dingen, dikke teef. Zo, dat?
2: Foem. Nee, erger dan dat. Ze noemen hem Fransman.
0: Oei.
2: Ja, dat
0: is heel erg.
3: Ik zou dat een compliment vinden, mocht iemand met Frans.
2: Ja, maar we zijn natuurlijk in Groot-Brittannië. Dat ligt allemaal wat gevoelig.
3: Ja. Maar die koetsiers daar, die zijn niet maar gewoon aan het lachen. Die zijn echt kwaad, hè?
2: Ja, uiteraard. Die mannen verdienen geld aan mensen die door de regen een taxikoets nemen. Elke mens met een paraplu is dus de verloren kant.
0: Zeg maar. Maar die zijn dus zelfs expres door de plassen aan het rijden om hem nat te maken.
3: Maar dus allemaal omdat gewoon die mens eigenlijk zoiets had van... Ik zou graag droog naar huis wandelen.
2: Inderdaad, ja. Maar Jonas Hanway trekt er zich geen hol van aan.
0: Ik zou het wel niet kunnen als zo'n hele natie op je begint te schelden.
2: Ik ook niet, maar je moet weten, die mens, de Jonas, die had al door Rusland naar Perzië gereisd. Hij had daarvoor 1,5 jaar nodig gehad, was onderweg in een opstand terechtgekomen, bijna tot slaaf gemaakt en daarvan op de nipper ontsnapt. Ja, dan gaan een boze koetsier u niet meer afschrikken.
3: En dus als ik het goed begrijp, heeft die mens gevochten voor ons recht van ons allemaal om droog te blijven.
2: Eigenlijk wel. Dankzij hem werd de paraplu ook populair bij mannen in Groot-Brittannië.
0: Ik blijf het absurd vinden dat mensen ooit kwaad werden van een paraplu.
2: Ja, nu, taxichauffeurs gaan natuurlijk altijd wel iets vinden om kwaad over te zijn. Ja, maar ja, in de 19e eeuw waren paraplu's en nu zijn het gewoon deelsteps.
3: Ja, of Ubers. Ja, concurrentie. Nooit leuk. Tot volgende week, Jens.
2: Jojo.
1: Beluister de teletijdmachine van Jens den Donker ook als podcast. Op qmusic.be, in de Q-app of in je favoriete podcast-app. Q-Music.
4: Hey, this is Miles Smith and Men, Dad is Good. Thanks to Martine and

0: Smit, 10 voor 8. Een hele goede morgen. Maandag rond deze tijd hoor je het resultaat van een nieuwe opdracht die uit onze muziekbingo-molen is gerold. Tegen dan weten wij ook wie de Voice van Vlaanderen gewonnen heeft. Dus het zal misschien van het gemoed van onze hulpcoach Willem afhangen hoe de muziekbingo uitdraait. Zeg! Wij hebben zoals beloofd nog leuk nieuws. We gaan op weekend. En je kan mee.
1: Ga samen met Maarten en Dorothee naar Disneyland Parijs.
0: Yay! Zaterdag 13 en zondag 14 juni. Dan zouden we graag samen met jou een magisch weekend beleven.
2: We zijn er vorig jaar ook geweest, maar ondertussen is er een heel nieuw deel opengegaan. Een nieuwe Frozen wereld.
0: Yes.
2: Heb je misschien online al zien passeren. Het is met het kasteel uit de film, met een ijsberg, een gloednieuwe attractie. En ja, met wat geluk ook een meet and greet met Elsa en met Anna.
0: Oh.
2: Het ziet er allemaal magisch uit als je foto's of filmpjes ziet, maar als je het zo met je eigen ogen kan ontdekken.
0: Ja, ja. Dat is toch nog iets anders.
2: Dat is nog iets anders, hè.
0: Een fijn weekend met het hele gezin kan je hier bij ons regelen.
2: Vanaf volgende week vrijdag ontvangen wij elke ochtend een gast die zijn of haar favoriete Disney-liedje zingt. Als jij kan raden wie het is, wie aan het zingen is, dan maak je kans om mee te gaan met ons naar

0: Geta, samen de Jennifer Lopez, Save Me Tonight.
1: Zometeen bij Maarten en Dorothee.
0: Geert Verhulst en James Cook op bezoek. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Hallo, Geert, jij deed gisteren nog de tafel bij Play.
2: Ja.
3: Hoeveel uur heb je dan geslapen?
2: Wow, ik heb veel geslapen, want ik ga dan altijd direct naar huis, hup, recht in mijn bedje. Dus maar ik heb voldoende
3: echt
2: geslapen.
3: Recht bed in, niet zo nog even een beetje tv of iets drinken?
2: TV in bed. TV in bed, ja. Dan zap ik nog iets en dan woem, dan val ik in slaap. En,
4: hoe dat
2: woem? Boom, boom, boom, boom, patat. Jupla boom.
4: Jupla boom.
2: En dan, ik had mijn wekker om 5:30 gezet, want om 6:00 stond Jameske voor mijn deur.
4: Zou wel zijn.
3: Ah, stipt op tijd.
2: Ja.
4: Stipt, altijd.
2: Altijd.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja. Ja, ja,
2: ja.
3: Ja.
2: En dan kan me langs voor op pikken of langs achter. En u zult denken, hij pikt u waarschijnlijk langs achter op.
3: Dat zou ik vermoeden.
2: Oh, langs voor.
4: Waarom denk je dat ik jou langs achter zou oppikken?
2: Zomaar. Maar gewoon, het was aan de voorkant deze keer.
3: Ah ja, deze. Ja. Oké. Okay. Wat bij jou later, James?
4: Ja, toch wel. Ja, maar ik ben zo in een weekje beland waar dat ik heel veel zo bij mensen ga iets gaan drinken. Of iets
2: heel
4: gaan
2: veel gevaarlijk. Zuip, gewoon.
3: Ja, het is ook gevaarlijk weer.
4: Het is, maar het is gewoon ook een gevaarlijke week geweest.
3: Ah ja.
4: Ik moet drinken. Ik heb hier een glaasje gekregen.
3: Ja, is het vodka of water?
4: Daar kan ik het unieke niet op antwoorden. Maar nee, het was gezellig. Gisteren is een goede vriendin, Rutje, komen eten. Rutje Beekmans.
3: Oh.
4: Het was ook weer gezellig. Maar ik heb wel gezegd, en het is te checken, hè, ik heb gezegd tegen haar, Rutje, ik moet wel echt op tijd op Joe en op Q Music zijn. Dus sorry, ik ga wel straks in mijn bedje kruipen.
2: Ik drink maar 4 flessen.
4: Man, ik moet echt beginnen opletten. Het is niet oké. Het is echt niet oké.
3: Oei, maar James, dat is diep ineens.
4: Nee.
2: In de rehab?
4: Nee, niet in de rehab.
2: Huh?
4: Ik ben ook nog wel het een die me zelf onder controle heeft. Ik begin niet te drinken van 's ochtends, hè.
2: Nee.
4: Vanaf 12:00. Vanaf 12:00 is middags. Nee, dat is niet waar, maar we moeten opletten.
0: We zijn heel blij dat jullie hier zijn met de nieuwe zomersingle. Die komt eraan na het nieuws van 8.
5: Vakantiegelddeals bij Corendon. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel €600. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendon.
6: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
6: En dan met een promo die kan tellen.
7: Tegen de honger die komt.
6: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
0: Goedemorgen, nieuws van 8 krijg je van Delphine.
8: Goedemorgen. Kroonprinses Elisabeth heeft een eerste groot interview gegeven in de VS, waar ze vandaag afstudeert aan de Unif van Harvard. Collega Wim de Handschutter mocht haar 16 vragen stellen over de kansen en opofferingen als kroonprinses, over haar band met haar familie en over haar studentenleven.
9: Ik ben ervan overtuigd dat ze er echt van genoten heeft om ver weg van huis te zijn. Want ze heeft mezelf gezegd, het was zalig om niet herkend te worden op straat. Dat bracht de spontaniteit in mijn leven. En ze gaf me wel de indruk dat ze iemand is die heel zelfbewust is. Zo zei ze bijvoorbeeld, en ze vindt het een geruststellende gedachte, dat ze weet van ja, mijn toekomst ligt helemaal vast. Ik ben geboren om ooit koningin te worden.
8: Elisabeth is nu 24 jaar. Met haar master openbaar beleid op zak neemt ze nu een sabbatjaar. Minder dan 1 op de 3 Belgen steunt de centenindex. Dat blijkt uit onderzoek van de Standaard. De federale regering zat tot na middernacht samen over de pensioenhervorming en ook over die centenindex. Die worden normaal vandaag allebei goedgekeurd, zegt collega Timmy van Diepen.
10: Dat betekent dat mensen die wat meer dus boven de €4.000 bruto, dat die boven dat bedrag geen volledige indexering meer van hun loon zouden krijgen. Dus vanaf de volgende keer dat de index opnieuw omhoog gaat en dat er eigenlijk een automatische verhoging van die loon komt, dan wordt dat met 2% verminderd. Toch zeker de mensen die wat meer verdienen gaan het voelen in hun portefeuille.
8: Om 9:00 vergaderen ze verder. De autopsie op het lichaam van de bestuurder van het dodelijke ongeval in Buggenhout dinsdag heeft niets opgeleverd. Dus het blijft onduidelijk waarom de man met de minibusje door een gesloten overweg reed. Het onderzoekt dat nu verder met getuigen en camerabeelden. En het is ook nog wachten op het resultaat van het toxicologisch onderzoek. Bij dat ongeval zijn 4 mensen overleden. De bestuurder zelf, een begeleider en 2 kinderen. De internationale olieprijzen zijn opnieuw stevig gestegen vanmorgen na de aanvallen in het Midden-Oosten vannacht. De prijs voor een vat steeg bijna meteen met 4%. Aanleiding zijn de Iraanse en Amerikaanse aanvallen. De VS bombardeerde eerst een belangrijke haven in de zeestraat van Hormuz. En als reactie viseert Iran een Amerikaanse luchtmachtbasis. En dan nog sport. In het voetbal heeft het Engelse Crystal Palace zijn eerste Europese trofee gewonnen. In de finale van de Conference League versloeg het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Opvallend, want ze werden pas 15e in de Premier League. Ze pakken wel 3 bekers in 1 jaar tijd, dus ook de FA Cup en het Community Shield. Vandaag veel zon en tot 30 graden. En morgen nog een laatste tropische dag. Het wordt dan nog een paar graden warmer.
11: En 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. De langste file staat op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Moet je 35 minuten extra rekenen. Op de buitenring ter hoogte van Mont-Saint-Jean 20 minuten erbij tellen. Richting Antwerpen enige 10 tussen Brecht en Antwerpen Noord een half

0: Harris en zijn blessings, 6 over 8.
1: Het is donderdag 28 mei.
2: Met Gert Verhulst en James Cook op bezoek, samen even door de krant te gaan.
0: Gisteren hadden we het nog over je speelt beter niet zelf voor advocaat met AI. Vandaag gaan we kersvers rode duivel Matthias Fernandez Pardo horen. Hij switcht van de Spaanse naar de Belgische voetbalnationaliteit. Normaal gezien zou die persconferentie afgelopen dinsdag zijn, maar door de brand in Tubeke is die dus verplaatst naar vandaag. Zou hij AI gebruiken om Nederlands te spreken?
2: Of om zijn persconferentie voor te bereiden, vermoedelijk wel, hè?
0: Ik heb geen idee. Ik weet daar niks van die jongen. Ik weet alleen dat hij niet met Spanje mocht meedoen en dan... Maar dacht, ja, dan zou ik wel met België meedoen.
3: Ja, we zijn een beetje tweede keuze. Ja. Dan moet het zeggen.
2: Wat verwachten jullie van de nieuwe duivel? Want allee, ja, de verwachtingen zijn op zich wel hoog.
3: James,
2: hè?
3: Wat verwacht je ervan?
4: Ja, kijk, ik heb daar natuurlijk een uitgebreide analyse over.
0: Hij heeft ook bij Gent gespeeld, dus vermoedelijk.
4: Ja, voilà. Kijk, als je bij Gent bent geweest, dan komt het altijd goed, zeg ik. Ik kom ook van Gent, hè, mannen?
0: Ja, ja.
3: Kun je dat niet horen?
4: Ja, de vijand van Gent. Dan zeg ik het altijd. En wie ben jij? Dan zeg ik, mijn naam is James, ik ben de vijand van Gent. Ik heb een appartement. Of ik zeg altijd, ik schrijf in mijn schrift op school.
3: Prachtig.
4: Ik kan de schu niet uitspreken, hè, mama.
2: De wat kan je niet? De schu.
4: Ja, ik schrijf in mijn schrift op school, zeiden we altijd.
2: Maar nu kan je toch wel, hè?
4: Nu kan ik
2: school?
4: Het wel. School.
2: School.
4: School.
2: Vandaag neemt prinses Elisabeth haar diploma in ontvangst.
3: Ja,
2: dat is mooi, hè?
3: Ja.
2: Philippe en Mathilde die zijn daarbij en ook royalty-journalist Wim de Hanschutter. En hij houdt ook de traanklieren van mama en papa nauwlettend in de gaten.
5: Maar ik denk als er een traan gaat rollen, dat toch vooral bij koningin Mathilde gaat zijn. Ik heb ook op nationale feestdagen gezien, als Elisabeth toen deelnam aan het militaire defilé, dat vooral Mathilde zichtbaar ontroerd was met een traantje. Dus ik verwacht het vooral bij haar.
2: Ja, Gert, is dat herkenbaar voor jou? Zo de trots als kinderen afstuderen?
3: Ik heb dat nooit meegemaakt.
2: Ja, maar ze zijn toch ergens iets afgestudeerd?
3: Nee.
2: De kleuterschool of en de lagere school?
3: Mag ik de kleuterschool? Mag ik de royalty-journalist even verbeteren? Ik denk dat de koning Philip veel emotioneler en gevoeliger is.
2: Voilà. Ja,
3: de eerste traan zal over zijn wangen rollen.

0: Ah, wel, want ik snap wel wat je bedoelt, maar ik weet niet of je het altijd ziet bij Filip. Ja, toont hij die emotie?
1: Hij zal het niet kunnen laten. Hij zal het niet kunnen laten. Dus we gaan het zien.
2: Je huilt ook sneller met ouder worden, hè? Dat is zo.
0: Is dat zo?
2: Ik denk dat wel.
1: Ja.
2: Laat je de emoties meer.
1: Zeker, ja. Dat pakt me dus.
0: Nee, maar ja, of zo een beetje, zo wat melancholischer worden.
3: Jij zo een emotionele man.
1: Ja, als de Sound of Music begint en ze stort aan het begin op die berg. Hills, come alive.
3: Sound of Music, Gaston en Leo, Slice en César. Sorry, Slice en César.
0: Moet je dan wenen, want dan eigenlijk komt te lachen, hè, Slice en César. Nee, maar ja.
1: Stop. With the sound of music. Dan krijg ik en dan stossen er in die, op die bergen daar aan.
3: Maar kijk, jij doet nu al zo, maar als je nu elke keer verder vertellen over die film, ik heb het over 10 zinnen, dan begin het al.
1: Ja, allez, zet het af.
3: Heb je gezien het?
0: Dat is ook mooi, hè?
3: Ja,
0: heeft de emotie.
3: Dat echt, hè? Zegt, hè? Die Sound of Music doet iets met hem, hè? Ik vind dat dus gewoon.
4: Dat is mooi.
2: Allee, ja, dat is goed. Mooi. Ja, het is echt, hè?
0: Ja, oké. Okay. Ja, en groot in het laatste nieuws vanochtend. Het is de laatste aflevering van de tafel van Gert.
1: Ja.
0: Tot en met september. Dus is er nu een round-up gemaakt van de kijkcijfers. En de tafel van Gert haalt dagelijks meer kijkers dan de afspraak. De tegenhanger op VRT Canvas. 230.000 ten opzichte van een slordige 160.000.
3: Dat verdient toch ook een even gezegd.
0: Ja,
2: proficiat,
0: toch?
2: Dankjewel. Dankjewel.
0: Ja, nee, ik wou je even opbeuren na de triestige Sound of Music.
1: Ja.
0: Maar ja,
2: allee,
0: dat is toch,
2: Gert, wat
0: is
2: dan, echt geen machine, ça va?
1: Ja, ja, maar dat is nu van de cijfers van de tafel. Dat schiet ik vol. Hè.
2: Ja, ja, ja.
0: Maar wat is dan het geheim van de tafel van Gert? Want de afspraak is ook wel een instituut. Hè?
1: Oh ja, nee, absoluut. Ik weet het niet. We doen elke dag ons best om leuke gasten aan de tafel te hebben. Om een lach en een traan bij de mensen te brengen. En ik denk dat vooral die lach dat ook geapprecieerd wordt door de mensen. Want er is al zoveel miserie in de wereld. En als je dan een uur alleen maar kommer en kwel en serieuze dingen brengt, dat is voor de mensen.
0: Ja, maar wij ook. De recept werkt niet.
2: Nee, maar ik denk dat er ook heel veel zit in die elke dag.
3: De vaste afspraak.
1: Ja, ja, nee, we zijn ondertussen 3 jaar bezig. Hè.
2: Het was niet gemakkelijk in het begin. Hè?
1: In het begin keek
2: veel kritiek.
1: Alleen ons moeder, maar die is al 5 jaar.
2: Nee, maar de cijfers waren niet goed. Er kwam veel kritiek, maar ja, gewoon bouwen.
1: Blijven doen. Kijk, volhouden. Dat is mijn raad aan jullie ook. Hou vol, misschien dat ooit nog iets wordt. Volhouden. Kom aan, maat. Kom aan, Dorothy. Volhouden.
0: Deze zomer, dan gaan jullie opnieuw samen een zomershow doen. Wat zijn de plannen?
3: Wat je zegt, hè, een zomershow. Dus wij doen dat nu al 3 jaar.
1: Ja.
0: Ook goed aan het volhouden, hè?
3: Ja, ook goed aan het volhouden. We willen er echt een traditie van maken. Wij zijn graag bij elkaar in de zomer. Dat voelt ook totaal niet als werken. Dus het is echt een beetje vakantie aan de zee. En we vertellen daar eigenlijk over het afgelopen jaar wat er ons allemaal is overgekomen. Maar dat wordt dan natuurlijk een klein beetje uitvergroot. En met onze eigen nummers. En daarom zijn we hier vandaag. We komen hier een nieuw nummer voorstellen. Ja. Want het is natuurlijk een klein beetje als promo voor onze zomershow. Hè.
0: Ja, Ma Di Wo Do, hè. Dat is de titel van de zomersingle.
1: Ma Maarten Di Wo Do, Dorothee.
0: Do? Voilà. Ja.
1: Is het op je lijf geschreven?
0: Ja, eigenlijk wel. Wie heeft de single bedacht, geschreven?
3: De master himself weer, hè. Ja, fantastisch, hè. Ik kan dat niet.
1: Met jullie in mijn gedachten natuurlijk. Hè.
2: Maar je zegt u... Nee, maar guys, jullie noemen het nu promo.
3: Ja.
2: Maar zouden het niet draaien als we niet het gevoel hebben van... Dit maakt het leven van de luisteraar vanochtend beter.
3: Als je
2: beter.
3: Dat echt vindt, dan zet je het misschien ook in jullie vaste nummers die terugkomen.
2: Ja, dat weet ik niet. Daar beslis ik niet over, maar ik weet wel, we gaan het niet gewoon draaien voor de promo. We gaan het ook draaien omdat we het leuk vinden.
1: Dat is leuk. De mensen worden zot.
2: Voilà, omdat mensen dat tof gaan vinden. De zon schijnt. Gewoon een leuke sfeer.
1: Even een waarschuwing. Ja. Als je in een auto zit, voorzichtig. Want
3: zet je even langs de kant.
1: Ja, allemaal. Ja.
3: Zet je even langs de kant. Mogen we trouwens ook even nog iets zeggen? Of moeten we door? Want zie je weer kijken? Jij kunt soms zo kijken. Wacht, is dat dit al gepland of dit al gepland?
0: Dus, ik ben vol echt...
2: Dat is alleen
0: dat
2: jij hier bent eigenlijk.
0: Zo belangrijk is om hier nog aan toe te voegen.
3: Er is een kleine wedstrijd. En dat is even een belangrijke voor jullie luisteraars. De wedstrijd is als volgt.
1: Bedenk een choreo op onze prachtige nummer. Hè. Ja. Zet dat op TikTok of op Instagram. En het beste dansje krijgt een geweldige prijs.
3: En de prijs is?
1: Ja, je moet naar onze show komen verdiend.
2: En op het park en blijven slapen in het hotel.
3: Voilà, dat is wel een schone prijs. Dus maak een dansje. We hadden ook gevraagd aan jullie. Jullie wouden niet. Maar goed, we hopen dat jullie luisteraars dat wel zien zitten.
0: Er is ergens één grens die wij trekken. En elke keer als iemand vraagt, oh, maar even dansen voor TikTok. Het is echt, het is de hel op aarde. Het ziet er niet uit. Het is vreselijk.
2: We hebben weer gebroken met onze grens vorige week. voor de Voice en het zag er... Het is
0: triestig.
2: Dat dacht, verdorie,
0: dus wij willen gewoon de natie dat niet aandoen. En ik ben ervan overtuigd dat er in Vlaanderen veel betere dansers zijn dan Maarten en ik. Die echt een topdansje...
3: Het gaat om elkaar een beetje steunen. We hebben elkaar nodig in deze wereld.
2: Maar wat moet er dan gebeuren?
3: Ze gaat er nog uit.
0: Er
3: komt een dansje aan van Maarten en Do. Kom aan.
2: Nee, Dorothee
1: van
2: gaat
1: Maarten.
2: Niet plooien.
1: Maar jij mag er gewoon bij staan.
0: Ja.
3: Oké, dat is afgesproken. Dank u wel.
2: Allee, wilt er iemand op play duwen?
3: Ah ja, waar is dat?
2: Hier?
0: Ginter, lang blijven doorlopen. Ja. Niet meer kunt.
2: En vraag het daar nog.
0: En dat je denkt, ben ik nu niet te ver, blijven wandelen.
3: Zo, ik ben niet op play duwen.
2: Hier, op deze knop.
3: Op die?
2: Ja.
3: Van boven?
2: Ja.
3: Ik ga duwen, hè. Ja. 1, dat zijn we samen af. 3, 2, 1.
2: Allee, we zijn
3: voilà.
2: Yep.

0: Quasimodo, Gert en James. En de videoclip, ja. We hebben daar straks gekeken, het is om 9 uur dat die...
1: Sorry. Om 9 uur, première van de videoclip.
0: YouTube.com.
1: Ja, inderdaad.
0: 43 minuten.
1: Nog even doorzetten.
0: Stress, wat een feest.
1: Het schijnt dat ik niet mag vragen, wat vond je van het nummer?
2: Ah, van wie mag dat niet?
1: Van Gert.
3: Ja, nee, als je dat vraagt aan iemand, dan kun je ook niet verwachten dat iemand eerlijk antwoordt. Mensen zullen altijd zeggen, oh, ik vind het goed, of... Oh.
1: Ik zou altijd eerlijk antwoorden. Ik meen dat, ik zou echt eerlijk antwoorden.
3: Ja, maar daarom vraag ik nooit aan u hoe dat je iets vond.
0: Dan komen instant zomergevoel, dit moet de zomerhit worden, topnummer, Fout of Party Vibes,
1: ja, voilà.
0: Toppers.
1: Oh, leuk.
0: Ambiance.
1: Oh, dat is toch altijd spannend, zoiets, ja. Mannen.
3: Ja, het is een beetje je ziel blootgeven, hè. Op
0: zo is dat.
2: Zo diep is de song inderdaad.
1: Ja,
2: je hele leven zit erin. Ja.
0: Afgelopen jaar hebben jullie samen een Mia gewonnen. Maar gaan we dan opnieuw voor de Mia? Of de zomerhit?
3: Maar we gaan voor niks.
1: Wij gaan vooral voor een fantastische leuke zomershow in Plopsaland. En voor echt een leuke zomer. Komt een keer af. Daarna gaan we nog iets drinken, een beachbarretje doen.
2: Een pla.
1: Ja, maar ja.
3: En een appetje.
2: Ja, goed. Gasten in de show hier, die bieden zich sinds kort vrijwillig aan. Die willen graag testen hoeveel mensen hun gsm-nummer hebben. James, jij hebt dat hier al eens gedaan.
1: Ja.
2: Jouw nummer, dat was toen duidelijk, ligt echt op straat.
1: Overal.
2: Hè? Iedereen belde.
1: Weet je dat ik soms 's nachts word gebeld door een student?
0: Ja, maar ja, zet dat maandje dan op Jay.
1: Ik word dan wakker gebeld en zo... Hallo. Hey, Jay! Hey, Jay!
3: En dan zeggen dan, hebben jullie bijles?
1: Als studenten,
2: maar,
1: ja.
2: James, wat denk je over Gert zijn gsm-nummer? Zouden veel mensen... Het hebben?
3: Te veel al.
0: Ik denk veel.
1: Ik denk inderdaad, ten tijde van Gert Late Night, we hebben echt aan heel veel...
3: Je houdt dat geheim, maar dan heeft een journalista, en dan beginnen ze dat door te geven.
1: Je had ook een gegeerd telefoonnummer.
0: En zit jij veel in WhatsApp-groepen?
3: Dat vind ik vervelend.
0: Daar kan het soms ook mislopen, hè?
3: Ja. Nee,
0: ik toegevoegd veel, wordt.
1: Ja, ja, ja. Okay, ja, ik snap wat je wil zeggen met zo'n 50 leden. Dat ik denk, alleen mannen.
0: Ja, die hebben dan allemaal hun nummer. Ja.
1: Allee, kom, laat dat hier een keer gebeuren.
0: Ben, of ken jij iemand met de telefoonnummer van Gert Verhulst? Hou je klaar om zo meteen te bellen?
1: Pak nu.
4: Oh, wauw. Oh.
5: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers.
4: Oh.
5: Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
4: Wow.
5: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
4: Oh.
5: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
4: Yuzu.
5: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
7: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
8: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
9: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
10: Wel, meneer, 5317.
9: Ja, mijn naam is...
10: Ja, 5317, ik weet het.
9: Oké.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
10: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
8: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
11: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
12: Knock.
11: Who's there?
12: Justin.
11: Justin who?
12: Just in time to start investing.
11: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
12: Just in time, Adam.
11: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
13: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be. Krevel.
14: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
15: Krevel. Leef beter. Lotto is op zoek naar Een maag.
16: Een maag?
15: Met een baksteen erin.
16: Ah, zo.
15: Om je droomwoning te bouwen.
16: Ik zie graag een strakke fermette.
15: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
16: Hoe dan?
17: C'est si bon.
15: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
18: Je dag is goed.

0: keypti telefonnummer van Geert Verhulst.
1: Iedereen kent Geert Verhulst, mag ik toch wel zeggen, denk ik. Ja. Hè, toch? Maar hebben ook evenveel mensen zijn telefoonnummer? Of is dat dan toch een goed bewaard geheim? Dat gaan we nu ontdekken. Jouw telefoon is ondertussen verbonden met de studio, Geert.
2: Er is er al een die je zeker niet kan bellen, want die zit hier naast mij. Dus ja, dat is al goed. Dat is al goed.
3: Ja,
2: dus
3: normaal zou ik dan bellen. Hè.
1: Nu bellen als je het nummer van Geert Verhulst hebt.
2: Een onbekend nummer neem ik niet op.
1: Oké, maar mijn vermoeden is een beetje dat niemand... toch?
2: Jawel, het was al.
3: Een onbekend nummer.
2: Onbekend nummer.
3: Moet ik even oppakken?
4: Allee, neem op en dan kunnen we het afleggen.
3: Allee, moet ik even oppakken?
2: Pak dat jij op.
3: Ja, ik ga zo
2: ja, die horen dat, hè.
1: Ja, we gaan het allemaal horen.
4: Hallo. De studio, hè. Is het,
3: hallo.
4: Ja. Hallo.
5: Hallo, goedemorgen.
3: Ah, sorry, met wie spreek ik alsjeblieft?
5: Met Inge.
3: Met Inge?
5: Nou, je gaat me meer kennen als de mama van Bouwen.
3: De mama van Bouwen.
4: Is het een schoolvriend van een van de kinderen?
5: Nee, hij is gekomen slapen op de Evanna op de boot.
2: Ah, oh joh, jammer, ja. Maar
5: met de
2: jongens,
3: dat is, ja.
2: Dat is 8 jaar geleden of zo.
3: Ik weet het niet.
5: Klopt, ja. In januari 8 geworden.
2: Dan hebben we gebabysit en dan hebben we de nummers aan die mama's gegeven. Als er een probleem is, kunnen we
3: het wel. Ah, dan kan het wel.
2: Jongens toch.
3: Allee, goed.
5: Ja, dat klopt.
2: En hoe is dat met die bouwen? Je zit op de universiteit ondertussen of wat?
5: Nee, in tweede leerjaar.
3: Oké, okay, jongens. Dus de groetjes van ons.
2: Mooi,
3: en als je nog een babysit nodig hebt,
5: doen.
3: Welkom, hè. Dank u wel om die nummer zo niet te verspreiden, mijn Inge. Salutjes,
1: hè. Ja, dat weten we niet. Dag.
2: Dag.
1: Wel,
2: dat is een verrassing.
1: Of Inge het nummer verder heeft verspreid of niet, of er nog iemand belt.
3: Jawel.
1: Als je het nummer hebt van Geert Verhulst, dan mag je nu nog even bellen.
4: Allee, voorlopig niemand.
2: Nee, goed, hè.
1: Ja, dat gaat er wel door je lichaam, Geert. Zodat iedereen zomaar ineens kan bellen.
2: Ja, ça va.
1: Spannend, of?
2: Ik ben heel populair, je ziet dat, hè. Belt niemand.
1: Is mij, ja. Dat is wel straf, ja.
3: Nee, stop, ik denk, het is er al iemand.
1: Oh.
2: Ben een onbekend nummer, of wat?
3: Ja, nee, dat was een berichtje. Sorry, ik heb het gelezen.
1: Van wie was het?
3: Van Ellentje.
2: Oh. Is het iets intiem of wat?
3: Nee, niet intiem. Je gaat gewoon niet al die privé dingen op voorlezen. Dat gaat toch niet?
2: Nee, ja. Dat doen we
1: Het is een beetje wat ik had verwacht. Ik denk niet dat heel veel mensen het nummer van Geert hebben.
3: Nee, ik denk vooral dat vele mensen ook niet durven bellen. Dat ze denken van, straks weet hij dat ik zijn nummer heb. Snap je wat ik wil zeggen?
1: Ja.
2: Op die manier.
3: Wacht. Kijk, misschien werkt het zo. Als u nu belt... binnen de 30 seconden, dan krijg je 2 VIP-tickets voor de zomershow van Geert en James.
1: Ja.
2: En er zijn al 20 seconden voorbij.
3: Niemand belt naar het nummer van Geert Verhulst.
1: Wordt verhoogd. Ah. Dat is een prachtige prijs. 2 tickets voor de zomershow.
3: Als
1: je nu belt.
3: Ik pomp er nog vlug even een overnachtingske bij in het hotel. Nog 20 seconden.
2: Nog 20 seconden niet meer.
3: Nog 14 seconden.
2: Nee.
3: We pompen er nog een lekker etentje bij. Jawel.
2: Nee. Voilà. De tijd is om. Niemand.
3: 9.
2: Nee.
3: 8. 7. 6. Niemand wil onze show. 5.
1: Nee, dat is het mensen.
3: Bart Tommelin.
4: Nee, dat is niet waar.
2: Hallo.
6: Hallo.
2: Is dat nou echt voor die gratis kaarten dat jij belt?
6: Ja, dat ben
3: ik. Ik ga dat zeggen wat dat is met die Bart. Omdat er in één keer bij kan en nog een lekker etentje kreppen is.
6: Ja, met alles erop en eraan. Hè.
2: Dat geloofde je toch niet?
3: Hey, Bart, op de valreep. Jij had nog 3 seconden, zeg. Fantastisch.
2: Dus je ging niet bellen en toen hoorde van een etentje en dan belde mij op, of wat?
6: Ja, voilà. Sowieso.
3: Maar we moeten weten, Bart Tommelin en wij gaan af en toe nog een keer samen heen, want we kennen hem van de boot, van Gert Late Night. En wij zijn blijven contact houden al 8 jaar lang.
1: Maar blijkbaar moet er toch iets tegenover staan.
4: Ja, duidelijk.
6: Niks voor niks, hè.
1: Ja.
4: Goed, Bart Tommelin, fijn u nog eens te horen. Hoe gaat het? Wat brengt de dag vandaag voor u?
6: Ik ben in Antwerpen, dus dat wordt een drukke dag vandaag, hè, in de auto.
3: Zit jij in Antwerpen?
4: Allee, tof.
6: Ja.
2: Wij zijn er niet, hè.
4: Goed, maak nog een heel fijne ochtend van de profiel.

0: Marcus Gray en Rumors. Delphine, wij moeten de mentale gezondheid van ouderen beter checken.
1: Ja, een nieuw advies van de Hoge Gezondheidsraad raadt aan om nieuwe bewoners van woonzorgcentra mentaal te checken. Voorlopig gebeurt er enkel een structureel onderzoek naar hun fysieke gezondheid. Maar 1 op de 5 bewoners heeft ook psychologische zorgen, zoals een depressie of een angststoornis. En dat moet dus beter opgevolgd worden om te vermijden dat de levenskwaliteit van bewoners lager wordt en ook om het risico te verlagen op burn-outs bij zorgverleners. En dan iets anders. Vandaag is TikTok Shop gelanceerd in ons land. Vanaf 1 juni kunnen TikTokkers producten kopen via TikTok zelf. Dus iets dat je via een influencer aangeprezen ziet bijvoorbeeld. Je moet er de app zelfs niet voor verlaten. TikTok belooft wel om kwaliteitscontroles te doen en zegt ook dat het de Europese regels gaat volgen. Maar experts bij ons vrezen voor zware gevolgen, vooral voor kwetsbare mensen, voor jongeren
2: ramp,
1: ook.
2: Hè? De ramp, mijn Dorian.
3: Oh, James, je kunt niet in het nieuws inbreken.
2: Ah,
3: dat
2: is het
3: niet.
2: Het nieuws? Sorry, maar ja. Sorry, ik wist niet dat het nieuws was.
0: Nee, nee, maar het is oké.
2: Gaat u rustig verder, sorry.
0: Dit is een beetje duiding, hè.
3: Allee, ja. Even over de toestand in Iran, wat ook kunnen we zeggen?
2: Nee, kan ik zwijgen? Sorry, mevrouw, sorry.
1: Mevrouw.
0: Je mocht gewoon Delphine
1: is oké. Okay.
2: Sorry, Delphine.
1: Maar het is wel waar wat je zegt, want het zou vooral zorgen voor impulsaankopen. Veel mensen zijn daar vatbaar voor. En dat komt vooral omdat je niet echt voelt dat je geld uitgeeft.
0: We hebben het einde nog niet gezien van influencers, hè?
2: Ah, oe, nu, ik mogen we wel praten tussen het nieuws.
0: Het is gedaan nu, hè?
2: Ah, oké, okay, goed. Sorry.
0: Nee, maar ja, dat is. Allez, bedoel. Ja, maar ja, dat wordt de toekomst, hè? Dat je gewoon waarschijnlijk van die live shows ziet zoals vroeger, hè? Zo, je wint een wasmachine, maar dan je kan een wasmachine kopen.
2: Ja.
1: Voilà, direct in je mandje, huppen, betaald, want het is al gekoppeld aan je kaart. Hè.
2: Elke dag opnieuw staat er bij ons een pakje voor de deur.
0: Oei.
2: Ik heb een verslaafde man.
3: Ja, zeg, mag ik eens iets zeggen? Er zijn mensen die mij nu nog opbellen, dat is te laat, hè. Ja.
2: Mag ik wel een keer weten?
3: Nee.
2: Ik geef dat toe. Hè.
3: Onbekend.
2: De persoon die net belde, belt u even terug?
3: Nee,
2: als je
3: het is te laat. Te laat.
2: Ja,
3: die denken ook allemaal eten en slapen bij mij, dat gaat niet. Maar ik geef dan allemaal prijzen weg, dat gaat toch niet?
0: Frank de Bocage, ja. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Frank, het weer vandaag.
1: Ja. Dit is het weer, hè, James. Maar je mag onderbreken.
2: Nee, nu zwijg ik. Ik durf niet meer.
1: Ja, het weer, Frank.
4: Ja, prachtige dag alweer vandaag. Hè,
2: allee, vertel een keer.
4: Het was 27 tot 30 graden. De zon die van de partij is, ja, alweer genieten wordt dat sowieso. Nu, morgen is het wel echt warm. Hè. 30 tot 32 graden kan het worden. Eerst is het nog wel zonnig, maar na de middag dan gaan we toch een paar warmteonweers krijgen. Vooral dan toch in het oosten van het land. En het weekend wordt het stilaan toch wat minder. Op zaterdag nog wel warm.
3: Ah, want we zitten aan de zee, Frank, James en ik. Zaterdag.
2: Oosteunkerke, wat gaat dat geven?
4: Maar dat zit er toch aan te komen dat het wat frisser zal zijn daar. Ja, een beetje zeebriesje daar. Maar enfin, voor de rest denk ik dat de meeste onweersbuien dat die toch voor binnenland gaan zijn. Ah. Dus wat Oost-Duinkerk betreft. Hoef je daar niet veel zorgen over te maken. En zondag wordt het dan overal frisser. Hè? 22 graden nog maar. En voornamelijk in het oosten toch nog een paar felle buien. In het westen, dus ook de kustregio bijvoorbeeld. Daar gaat het wel droog blijven.
0: Oké. Okay. Ah. Dankjewel, Frank. Hallo.
4: Gelukkig, hè.
1: Yo. Zes viel het. Mooie stem, hè, Frank?
2: Ik vind een mooie stem.
1: Ah, zeker.
0: Gentse roots, hè, Frank.
2: Is het waar?
4: Ja, zeker en vast.
2: Getogen. En waar ergens in Gent?
4: Nou. Ik heb in het centrum gewoond, dan aan Mellevruis. En uiteindelijk hebben mijn ouders wonen in Ekenazeret.
2: Oh, wat zei Ekenazeret? Ik heb vroeger nog in Gaveren gewoond.
4: Ja. Ah, dat is heel dichtbij. Hè?
2: Ja. We zien elkaar nog, Frank. Bye-bye.
4: Ja, ongetwijfeld.
1: Zes files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest richting Antwerpen. E19 tussen Brecht en Antwerpen Noord. 40 minuten extra rekenen. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen Oost. Een half uur extra. E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg ook een half uur erbij tellen. Richting Brussel gaat het traag op de E40. Tussen Bertem en Sint-Stevens-Woluwe 25 minuten extra. E19 tussen Zemst en Machelen ook 25 minuten erbij tellen. En op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde 25 minuten extra.
5: Gent, klaar voor Peter Hintzen, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
6: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
7: Dorothee's Doordenker.
1: Stilstaan is achteruit gaan, tenzij je op een roltrap staat.

0: sides of 'Cause It's Getting Late. Tuesday, Jack, Sal en John. Maar ik spreek het verkeerd uit, want het is eigenlijk op zijn Noors, denk ik. Tuesday, maar goed.
1: Maar ja, eigenlijk is niemand geïnteresseerd.
0: Nee, man.
2: Je Noors is ook niet meer wat geweest.
3: Nee, nee, nee.
2: Zwaar.
4: Zeg, even, jij weet niet wat dat aioli is? Ja, maar aioli. Ik zei hier net, ik heb een beetje te veel aioli gegeten. En Maarten zegt,
2: zeg
4: wat?
2: Aioli?
4: Dat is toch aioli, hè?
1: Ja.
4: Ah, hoe spreekt het anders uit?
1: Nee, nee, zo.
4: Aioli.
1: Ja.
0: Maar ik leer elke dag bij. En dat kende ik niet, dus ja, bij deze.
4: Allee, heel lekker, hè?
1: Zo'n lookmayonaise.
4: Oké.
2: Okay. Ik het al heel de morgen tot hier, dus ja. Sorry daarvoor.
0: Twee mannen die meer tijd samen doorbrengen dan het gemiddelde getrouwde koppel Gert Verhulst en James Cook in de show. Halen zij de zomershow die ze hebben gepland of strandt hun vriendschap hier vanochtend? In onze felbegeerde irritatie-challenge.
5: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
7: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Kip Buckets. 2 voor maar €8. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
9: Nu BTW weg ermee bij XWO. Dat betekent dag BTW, hallo Droombadkamer. XWO Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.
5: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
6: Tegels.

0: 8 uur 43. Never gonna not dance again. Apart hebben ze al veel cute opschijven geleverd. En nu hebben ze er ook eentje samen. Martin Garrix en Ed Sheeran staan klaar.
1: Ga samen met Maarten en Dorothee naar Disneyland Parijs.
0: Zaterdag 13 en zondag 14 juni, dan gaan we samen de Disney Adventure World ontdekken met het nieuwe Frozen deel.
2: Vanaf volgende week vrijdag dan ontvangen wij elke ochtend een gast die zijn of haar favoriete Disneylied zingt. En als jij kan raden wie aan het zingen is, dan maak je dus kans om mee te gaan naar Disneyland Parijs. We hebben hier natuurlijk een pretparkbezitter bij ons in de show. Gert, je hebt meerdere pretparks. Heb je ooit dan inspiratie ook opgedaan in andere pretparken?
3: Zeg, wacht,
2: zoals in
3: het,
2: Disneyland bijvoorbeeld.
3: Is het meervoud van parken? Parks?
2: Parkparken.
3: Nee, ik
0: weet het. De tweede keer zijn ze het goed.
3: Ja, maar je keek me, Maarten keek mij direct aan.
0: Dat is niet waar.
3: Jawel, jawel. Goh, wat
2: zegt ze nu? Smijt maar onder de bus.
4: Pretparks.
2: Pretparks?
3: Pretparks. Nee, ik heb al zeer veel pretparks bezocht.
2: Ja.
3: In het buitenland. Nee, toen wij Plopsaland net hadden, dan dachten we moeten inspiratie gaan opdoen. En dan ben ik een keer met de kinderen naar, en mijn vrouw naar Orlando gevlogen. En daar zijn alle pretparken op een hoop. En dan gingen we elke dag een pretpark bezoeken. En na de vierde dag zei mijn kinderen, oh, papa, blijf morgen nu eens niet gewoon in het hotel.
2: Maar ja, hoe oud waren ze toen?
3: Ja, vijf, zes jaar, zeven jaar. Die hadden echt een overdosis pretparken. En als er dan zo'n figuur naar hun kwam gelopen, dan draaide die hun om. Die
2: hebben we al genoeg gezien.
3: Volledig overprikkeld. Maar ja, bo. Daarna zijn we nooit meer naar een pretpark moeten gaan.
2: Dan heb je er gewoon,
3: Dan doen we er zelf heen. Nee. Uiteraard, we bezoeken vaak pretparken. Ook in Duitsland of in... er zijn heel veel mooie parken in Europa.
2: Ja.
3: Maar
2: ja,
3: Disney is natuurlijk het summum.
4: Ja. Maar je zit wel heel erg trots op je pretparks.
3: Zeker.
4: Ja.
3: Zeker.
4: Want ik weet dat, want ik zal u iets vertellen. Even heel kort. In één keer vraagt hij vorig jaar aan mij, Jameske, zo rond 11, 12 uur s'avonds, ga je al een keer rondkloppen in hier op Popsaland, want we waren er voor de zomershow. En ik zei, dat is eigenlijk al 6-7 jaar tal geleden dat ik hier nog een keer rond, want ik ben er heel veel,
0: maar
4: ik moet naar pretpark.
0: Backstage en zo.
4: En dan vond ik dat kei lief. Dan zei hij, ik zal het je een keer tonen. En die pakte zijn gsm, gelijk een echte Walt Disney, en die zei, tukketukketjop. En die belt en die zegt, koop zeg maar een naam, Michel, kun je een keer alle lichtjes aansteken? Want ik ga een keer met James door het park. En dat vond ik eigenlijk echt heel tof. We hebben toen een nachtwandeling door het park gemaakt. Een
3: intieme wandeling.
4: Nee, maar nee, ik vond dat wel tof.
3: Ja,
4: want ik heb toen echt zo herkennen, een gesloten park dat toch een beetje open is door alle lampjes en zo. Ik vond dat magisch.
0: Dat is het woord magisch.
4: Ja.
0: Deze zomer gaan jullie extra veel samen zijn. Een nieuwe zomershow in het Plopsa Theater. En daar hoort ook een nieuwe single van jullie bij.
5: Wow! Ja, de week is weer voorbij. En nog vrijdag.
0: Wow!
5: Brult die tijger diep in mij.
0: Ja, in Madiwodo tellen jullie inderdaad af naar het weekend. Maar ik tel ook vaak af naar Do. Want dan is er een nieuwe aflevering van Vic en Gert. In de vorige aflevering ging het over Victor die zijn levensstijl wat aanpast. Minder alcohol drinken, James. Kan inspirerend zijn.
4: Ja, het kan inspirerend zijn. Moet ik eens aan luisteren.
3: Even een rechtzetting, want er is dan geschreven dat hem nooit meer zou drinken of zo. Dat is nooit gezegd.
2: Dat is wel een belangrijke rechtzetting. Vic gaat nog drinken.
4: Ja, weet je waarom? Vooral Do. Die gaat dan dus naar een bar, die bestelt een pintje. En wat kijkt hij naar te horen?
3: Hey, Vicky, je drinkt toch niet meer? Dus dat is niet waar. Hij had een pauzeke ingebouwd, zoals hij dat vaak doet.
0: Dat zijn de mensen die alleen de titels lezen.
3: Voilà.
2: Dat is ook wel gewoon slim en gezond, hè?
3: Dus een horeca mag gerustgesteld zijn.
4: Hij komt nog langs.
3: Ja, maar goed.
0: Goed, jongens, jullie zijn goede collega's. Ja. Samen een zomershow, muziek maken, tv-programma's presenteren. Vrienden voor het leven. We gaan zo meteen testen of dat zo blijft. Of stopt de vriendschap hier?
1: Dit is deze week de Q-topschijf.

0: Twee goede vrienden die samen muziek maken.
1: Ja, dat zijn wij.
0: Martin Garrix en Ed Sheeran. Morgen de finale van The Voice van Vlaanderen. Je staat morgen vroeg op met Joren Linssen. En ondertussen zorgen wij ook voor een unieke blik achter de schermen van The Voice in de ochtendshow. Gert en James, zijn jullie het een klein beetje aan het volgen, The Voice? Of een klein beetje veel?
1: Jullie doen dat fantastisch.
2: Nee, dus je hebt duidelijk nog nooit gekeken.
3: Ik ga een keer wat zeggen. Ik heb gekeken, en dat is nu niet om hier te slijmen, maar ik heb gekeken om even jullie te zien. Ik wist dat jullie... jullie zitten daar helemaal van boven. En ik wou daar een keer zien van hoe wordt dat gedaan, want jullie moeten naar achteruit kijken en dan wordt daar beneden. Ja. En ik wou jullie samen eens bezig zien. Dus ik heb wel gekeken om even te kijken naar jullie. En ik heb vroeger nog gewerkt voor The Voice, hè, dus ik kijk daar wel af en toe graag naar.
1: En James stuurde, wauw.
3: Ja, nee, maar ik meen
1: Maarten
3: het.
1: Maarten en Dorothee, het is...
2: Ja, dat is niet waar.
1: Ongezien.
2: Je hebt daar geen bericht over.
4: Dat is niet waar, hè.
3: En
1: ik zou het kunnen laten zien.
2: Ja, maar
3: ik heb dat wel gezegd. Ik vind dat jullie echt heel goed doen.
0: Oh, dat is lief.
2: Dat is heel lief.
3: En die jongen die er nu nog in zit, die...
2: Finn.
3: Ja, die doet de pakken. Mag dat gezegd worden? Ja, toch.
2: Maar het is finale, hè.
3: Ah ja, dat hij achter de schermen werkt bij...
2: Maar de Maas Singer, dat is Joris, die zit in Team Laura.
3: Ja.
2: Ja, dus jij kent die ook van toen je giraf was.
3: Ja, inderdaad.
1: Van toen je giraf was.
0: Ja, maar het is waar, Gert.
3: Ah, ja. Ik was giraf, hè.
1: Ja, jij kwam op. En iedereen wist het. Oh, wie zou het zijn?
2: Ah, ja?
1: En dan zelf overal ook zo. Ik ken net een beetje dat sturen.
3: Mijn telefoon ontploft.
1: Ah, ja.
3: Maar
1: ja,
3: wat een verrassing. Ik zei tegen Doran, spannend, hè, zou iemand het weten? Ik zeg zo, ik stond maar mijn eerste noot. Bam, bam, bam, bam, bam, bam.
1: Ik heb nog nooit zo'n giraf met zo'n kromme rug gezien.
0: Goed.
2: Ja.
0: Jullie zijn heel veel samen. Dus het is tijd om de irritatie-challenge
1: eindelijk.
0: Vallen er woorden die de breuk van James Cook en Gert Verhulst betekenen? Dat is de vraag. Je mag je grootste irritaties over elkaar nu uitspreken. De andere moet zwijgen, mag zichzelf niet verdedigen. En ik zei het al, jullie zijn veel samen, dus inspiratie genoeg. James, jij mag beginnen.
3: Oké. Je mag niet zeggen, hè, Gerda?
1: Zeg niks.
3: Oh, kijk, zeg wel iets, maar ja. Bij mij is het als volgt. Als ik beslis om eens een lange periode, want ik kan dat, zo'n keer een 100 dagen of zo'n keer een paar maanden, geen druppeltje alcohol meer te drinken, dan ben ik saai, dan ben ik niet leuk, dan ben ik... Maar als hij beslist om even geen alcohol te drinken, en ik zeg, allee, kom aan, drink het. Hij snapt het niet als iemand niet wil drinken wanneer hij het wel wil. Voilà.
2: Ja, maar wij moeten wel meegaan in zijn. Stop.
3: Altijd. Hetzelfde met eten ook. Hè. En dan zeg ik, nee, kan ik op mijn lijn letten of zo? En dan... Nee, verschrikkelijk. Maar wat voor de vriend. Maar als hij op zijn lijntje let, hoi, dan moet iedereen mee. Hè. Zitten we allemaal aan de watermeloen. Hè. Maar goed.
2: Ik zie toch licht... Vuur oprakelen in Gert zijn ogen.
3: Weet waarom? Omdat ik het zo erg wil maken, omdat hij toch iets zou zeggen. Maar het lukt niet, hè?
0: Hij blijft stoïcijns het dan horen.
2: Hij mag inderdaad niet reageren, maar Gert, jij mag nu wel je grootste irritatie over James uitspreken.
1: Wel, we zitten hier met de grootste drama queen van Vlaanderen eigenlijk. Hè. Kijk, bijvoorbeeld, je hebt het nu aan de lijve kunnen ondervinden. Hij heeft gisteren een glaasje te veel gedronken, hij is een beetje moe. Bon, de normale mens zegt, oh, ik ben een beetje moe. Maar bij hem is dat al vanaf dat ik in die auto gestapt ben, om 6 uur. Om 6 uur zaten we samen in de auto.
0: Het domineert de ochtend.
1: Het is een gezaak over. En het wordt erger en erger. Het is precies of we zitten hier met een coma-patiënt. Ja, maar nee, je mag niks zeggen.
2: Nee.
1: Het is zeer erg. Hij maakt van een mug een olifant.
2: En dat is dus vaker het geval.
1: Ah, van een scheten
2: bonderslag. Wanneer doet hij dat nogal, James?
1: Altijd. Over alles. Over alles. Over alles. Dit en wat was nog? Op zijn ochtend. Ik kan het niet uitleggen. Het is over alles. En alles in de overtreffende trap. Hij is nooit gewoon moe, maar nog nooit zo moe geweest in heel zijn leven. En ik denk, hij komt veel in contact met Karen Dame. Die heeft dat ook een beetje. Ik denk dat hij dat daarvan overgekregen heeft.
3: Ik denk dat hij heel meer contact hebt gehad met Karen Dame. Nee, nee, nee, nee, nee.
1: Dat mag niet, hè.
0: Dat mag niet.
1: En nu strafpunten.
3: Dat was gedaan.
1: Dat zit bovenop, dus dat stopt recht. Maar hoe zit jij hier nu?
2: Ja, de drama queen, hè.
1: Ah, voilà. Kijk, dat bedoel ik.
3: Mag je daar nu wel iets op zeggen?
1: Nee, dat mag niet.
3: Achteraf
2: ook niet? Nee, ook niet. Er zijn mensen die graag naar de zomershow willen komen kijken van jullie die zich nu zorgen maken. Gaat het nog wel door na dit
1: intermezzo? Ja, dat vraag ik mij ook af.
3: Zeker gaat het door. En ze kunnen ticketjes bestellen op zomershow.live. Voilà, zeg.
2: Ja.
0: Allee, en binnen 4 minuten en 30 seconden de videoclip. Dus mooie vooruitzichten. Spannend. En het foute uur komt er nog aan. Mogen wij jullie bedanken om hier aanwezig te zijn.
1: Heel graag gedaan. En mogen wij jullie bedanken voor de uitnodiging, want het is altijd dolle pret.
4: Dat is wel waar. En ik voel mij zo fris als een hondje trouwens.
1: En vroeger waren er nog appeltjes, maar die zijn er niet meer precies.
2: Zal ik een bitterballetje inleggen?
1: Ah, graag.

0: Dus.
1: Ja, alleen maar.
0: Zalige verjaardagspies.
1: Oh, merci. En wel, dan kunnen we dan beginnen, ik alle sweet chili.
0: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
1: Hé, hey, hoe dat?
0: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue.
1: Oh.
0: Ja!
1: Lemmes.
0: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
1: Dat is
2: de Vos Lemmes. Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello. Samen er iets moois van bakken? Dat is van Bibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Bibra.
3: Goedemorgen, Nissan 9 krijg je van Delphine.
4: Goedemorgen. Er is te weinig aandacht voor mentaal welzijn in rusthuizen. De Hoge Gezondheidsraad pleit voor extra controles daar. Want nu focussen zorgverleners alleen op lichamelijke zorg, terwijl bijna 1 op de 5 rusthuisbewoners een psychiatrische aandoening heeft. Geriater Mirko Petrovic.
5: Iets meer bewoners van woonzorgcentra hebben complexe zorg nodig met onder meer psychiatrische kwetsbaarheden, zoals dementie, depressie, chronische angst. En de Hoge Gezondheidsraad pleit daarom voor een systematische screening ook van geestelijke gezondheid, al bij de opname.
4: Want dat verhoogt de levenskwaliteit en vermindert ook het risico op burn-outs bij zorgverleners. Vanaf vandaag is TikTok Shop beschikbaar in ons land. Vanaf 15 juni kan je rechtstreeks op TikTok producten kopen van influencers, zonder dat je de app moet verlaten. En consumentenorganisatie Test & Koop maakt zich daar zorgen over.
6: Er zijn jongeren die nog niet weten hoe ze budgetten moeten beheren en hoe ze moeten omgaan met geld. En dan maakt die app het wel enorm gemakkelijk om je diep in de kosten te steken. En misschien kosten die je ook niet meteen kan dragen. Het werkt zo drempelverlagend.
4: Netbeheerder Fluvius heeft haar problemen met geblokkeerde energiefacturen onder controle, zegt het. Door een nieuw softwareplatform kregen duizenden gezinnen de voorbije jaren geen voorschotfactuur en daarna een hele hoge afrekening. Fluvius betaalde al 500.000 euro aan compensaties en boetes. Vandaag weer zonnig en warm, lokaal 30 graden. Morgen nog een laatste tropische dag, 32 graden. Dan 's avonds met mogelijk een warmteonweer.
7: En 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. De langste file staat op de Brusselse buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Groenendaal. Moet je 3 kwartier extra rekenen. Binnenring tussen Expo en Machelen 1/2 uur extra. Richting Brussel E40 tussen Bertem en Sint-Stevens-Woluwe 1/2 uur erbij tellen. E19 tussen Zemst en Machelen 25 minuten extra rekenen. Richting Antwerpen dan E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 1/2 uur extra. En op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost ook 1/2 uur extra.
3: Een heerlijke zonnige ochtend net het foute uur. I say yes. Yeah. Zeker als we kunnen beginnen met Westlife, een beetje meezingen met Uptown Girl en Accession.

0: good. If I'm pump it up. Not proud to be fout.
1: De Foute Ticketweek.
0: Martijn uit Rumbeek, goedemorgen.
2: Goedemorgen Maarten en Dorothee. Goedemorgen.
0: Denzel komt naar de Foute Party, dat heb je goed onthouden. Want als je een artiest hoort die op dat fiche staat, dan maak je kans op tickets. Dus wij kunnen nu wel officieel stellen, je bent erbij.
2: Toppie.
0: Maar ik ben zo hyped helemaal.
3: Ja, waarom wil je er zo graag bij zijn bij de Foute Party?
2: Ja, ik moet zeggen, ik heb er toch al een paar keer in geweest en het is echt altijd de max, hè. Dat is echt zwin door de biet niet aan, like dat ze zeggen in West-Vlaanderen.
0: Ik heb gewoon gehoord, zoals in West-Vlaanderen
3: het
0: altijd
3: de
0: zeggen.
3: Bieten, ja, het zwijn door de bieten jagen,
0: oh,
3: zoiets.
0: Ja.
2: Ja, dat zeggen we hier toch op echt een keer echt het volledig losgaan.
3: Ja, okay. Zoals de Romeo's zouden zeggen, we zijn er weer bij, we gaan weer totaal los. Eigenlijk ja. Zoiets.
2: Voilà, op die manier.
0: En naar welke bieten kijk je het meest uit op de line-up?
2: De rode bieten.
3: Ja, we zien je op 26 juni in Flanders Expo. Geniet ervan. Als we zo iemand met het riekerend publiek zien en een zak patatten, dan weten we, Martijn is er geraakt uit het verre Rumbeke. Tot dan, hè.
0: Tot dan, hè.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
2: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
1: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
3: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
4: Goedemorgen, het is 9:30 en er staan 6 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat op dit moment op de Brusselse Buitenring. Ter hoogte van Groenendaal moet je een uur extra rekenen. Op de binnenring gaat het traag tussen Expo en Machelen 20 minuten extra. Richting Antwerpen E313 tussen Massenover en Antwerpen-Oost 25 minuten extra. E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord ook 20 minuten erbij tellen. Richting Brussel E19 tussen Zemst en Machelen 20 minuten extra rekenen. En op de E19 tussen Bertum en Sint-Stevens-Woluwe ook 20 minuten extra.
5: 10 vragen, 60 seconden. Verdubbel je loon.
6: We spelen met Remco uit Heulen. Goedemorgen.
7: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
6: Hallo. Wat doe je van werk?
7: Ik ben een problemsolver. Ja, ik werk eigenlijk in een volledig geautomatiseerd magazijn. En als er daar storingen of problemen op komen, dan krijg ik daar melding van. En dan kijk ik voor die problemen op te lossen.
6: Wauw. Maar ben je dan de enige werknemer?
7: Nee. We zijn eigenlijk met een team met ongeveer 20 mensen. Dus we zijn wel met veel mensen die actief fouten aan het opsporen zijn.
4: En zit dat dan ook in je dagelijks leven verwerkt? Ben je dan zo heel oplossingsgericht?
7: Oh, het is te zien voor wat. Het ene, ik ben niet zo handig, dus ik geef het graag uit handen ook.
4: Maar stel nu de kraan lekt, dan heb jij wel zoiets van actie ondernemen. Loodgieter bellen, dan moet hier aangepakt worden.
7: Ja, dan ga ik er wel naar kijken. Ja, dan ga ik wel mijn best doen om het probleem aan te pakken. Ja.
4: Zo handig, ja? Tof.
6: Ja, nee, net niet handig.
4: Ja, niet handig, maar wel een handige eigenschap, dat wel. Ja? Ja.
6: Zeg, we hebben hier ook een probleem dat gesolved moet worden. 10 vragen moeten juist beantwoord worden in 60 seconden. Zie je dat probleem zitten? Ga je dat aanpakken?
7: Ik ga mijn best doen.
6: Misschien nog even je loon. Hoeveel verdien je elke maand netto?
7: €3.079,72.
4: Remco, als je onze 10 vragen juist beantwoordt, dan verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijg je dan op het einde een tweede en laatste keer. Bij een fout antwoord, dan is het afgelopen. Klaar voor?
7: Ja, ik ben klaar.
6: Oké, wij ook. Ik wens je heel veel succes. Ik tel af.
7: Bedankt.
6: 3, 2, 1, go.
4: Wat is de Europese tegenhanger van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA?
7: Pas.
4: In welke filmreeks woont het fictieve volk Navi op de maan Pandora?
7: Pas.
4: Wat is geen buurland van Duitsland, Tsjechië of Hongarije?
7: Hongarije.
4: Wie is de huidige bondscoach van de Rode Duivels?
7: Rudy Garcia.
4: Uit welk land komt de manga-stijl voor strips oorspronkelijk?
7: Japan.
4: Van welke politieke partij is minister voor asiel en migratie Annelien van Bossuyt lid?
7: Pas.
4: Aan welke universiteit studeert kroonprinses Elisabeth vandaag af?
7: Harvard.
4: Wat is de volledige artiestennaam van de DJ-broers Dimitri en Michael Tivajos?
7: Dimitri Vegas en Light Mike.
4: Welke Jade gaat binnenkort het programma Jade en de Belgen presenteren?
7: Jade Mintjes.
4: Hoe zeg je broer in het Frans?
7: Traer.
4: Wat is de Europese tegenhanger van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA?
7: ESA.
4: In welke filmreeks woont het fictieve volk Navi op de maan Pandora?
6: Man. Kom aan.
7: Geen idee.
6: Avatar.
7: Oh. Doe me.
6: En dan had je nog NVA nodig.
7: Jammer. Spijt, hè.
4: We waren er bijna, Remco.
7: Ja, dat is jammer.
4: Maar ja, goed.
7: Ja, het is niets aan te doen, hè.
4: Nee, voilà. Je hebt goed gespeeld, hoor, want er...
6: Ah.
4: Ja, je hebt 8 juiste antwoorden binnen de tijd gegeven. Die antwoorden kwamen echt vlot. Inderdaad. Enkel die laatste 2 nog. Avatar en NVA hadden we nog nodig.
6: Verdorie.
7: Ja, maar ja, toch. Ik ben toch blij met hetgene dat ik heb. Dus,
4: €80 is ook mooi, hè.
7: Ja, het is dat. Het is mooi meegenomen, hè.
6: Ja, je mag 4 zijn. Je hebt dat goed gedaan.
7: Ja, merci.
6: Maak er nog een hele fijne ochtend van, hè. Salut, hè.
7: Ja, bedankt.
5: Bedankt.

0: Gates in het foute uur. Met zijn kleine vergissing. Het is 11:50 morgenavond, finale van The Voice van Vlaanderen. Het gaat onweren, dus dat is meteen handig om gewoon binnen tv te kijken, het huis een beetje te laten verluchten.
1: Maar ook hier bij Q zal je de finale kunnen volgen. Ulrike en Bert, die zijn voor één keer geen vrienden van de vrijdag, maar vrienden van The Voice. Morgenavond tussen 7 en middernacht.
0: En zometeen het zonnetje van Q.

0: maar niet genoeg van het Foute Uur? Luister naar Q Foute Radio op DAB+, qmusic.be en in de Q-app. Proud to be fout. Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Justin, time to start investing.
1: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, Adam.
1: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: En daar is Delphine met het nieuws van 10.
5: Goedemorgen. AI maakt sollicitaties veel moeilijker. Bijna de helft van de werkgevers kan de motivatie van sollicitanten niet meer inschatten, omdat veel motivatiebrieven door AI zijn geschreven. Dat heeft HR-bedrijf Partena Professional bevraagd. Professor arbeidseconomie Stijn Baert legt uit.
6: Gewoon een motivatiebrief laten opladen bij het cv lijkt niet langer een goed idee. Veel beter is het om te werken met vraag en antwoord. Bijvoorbeeld, als je een kandidaat nodig hebt die heel goed op zichzelf kan werken, vraag dan naar cases uit de eerdere carrière. Dat kan een machine niet voor jou verzinnen.
5: De Hoge Gezondheidsraad vraagt meer aandacht voor mentaal welzijn in rusthuizen. Zorgverleners focussen nu alleen op lichamelijke zorg, terwijl bijna 1 op de 5 rusthuisbewoners een psychiatrische aandoening heeft. Geriater Mirko Petrovic.
7: Steeds meer bewoners van woonzorgcentra hebben complexe zorg nodig met onder meer psychiatrische kwetsbaarheden, zoals dementie, depressie, chronische angst. En de Hoge Gezondheidsraad pleit daarom voor een systematische screening ook van geestelijke gezondheid al bij de opname.
5: Want dat verhoogt de levenskwaliteit en vermindert ook het risico op burn-out bij zorgverleners. En door de hitte wordt elektriciteit vanavond peperduur, omdat we 's avonds massaal airco's aanzetten, terwijl zonnepanelen dan al minder energie produceren. Energieleveranciers verwachten rond 8:30 vanavond een piek van meer dan €445 per kilowattuur. Vandaag weer zonnig en warm, 30 graden. Morgen zelfs 32 graden, dan is er 's avonds wel kans op warmteonweer.
4: Ondertussen staan er 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen bij de langste file. Die staat op de Brusselse buitenring tussen Breine en La Hulpe. Je verliest daar 40 minuten. Ook op de binnenring vertraag je tussen Expo en Machelen een kwartier daar. Richting Antwerpen dan vertraag je op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 16 minuten. De E19 tussen Sint-Joop en Goor en Antwerpen-Noord 13. Dan op de Antwerpse ring richting Gent vertraag je tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout een kwartier ook daar. Richting Brussel op de E40 tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe 12 minuten. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 10 minuten op dit moment.
0: Dit is de Foute Ticketweek. Parallel. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan. Ik ben proud to be fout in de Q-app.
8: Music.
0: Matthias van den Bulke.
4: Let's pop some champagne, want donderdag, dat klinkt in mijn oren als bijna weekend.

Yes, I'm very good. Thank you, Jelly Roll. Ik hoop dat jij ook oké bent vandaag. Dat je nog niet gesmolten bent. De kans bestaat natuurlijk. Want vandaag en morgen nog altijd hittegolf. Lappe, ik probeer dat West-Vlaams altijd weg te steken. Maar bij een woord als hittegolf is dat soms niet gemakkelijk. Het is vandaag donderdag 28 mei. Een hele goede morgen. Wederom een warme dag. Iedereen blij behalve sommige mama's. Die zeiden vorige week nog, oh, het is toch heerlijk, die zomerse temperaturen. En nu zeggen ze waarschijnlijk allemaal, ja, het mag dan bijna gedaan zijn, het is te warm. Altijd een beetje bittersweet als de zon schijnt in België. We willen het allemaal en als het er dan is, dan hebben we het gat precies op de een of andere

0: samen met Laura Tesoro. 9:15, een hele goede morgen. Niet alle mama's klagen dat het te warm is nu. Sylvia uit Genk bijvoorbeeld is een mama van 4 en klaagt niet. Ze stuurt een berichtje, laat die zon maar schijnen, Matthias. Ah, wel ja. Give me the silent treatment. Wat een debuut voor Freya Sky op Q-Music deze week. Haar Silent Treatment deed het heel goed in Repeat of Niet. Ze scoorde gisteren 10 op 10. En je mag er zeker van zijn, we gaan er nog van horen. Onthoud haar naam, Freya Sky. Nieuwe muziek dus zo meteen in Repeat of Niet. En ik ga een cliché gebruiken dat we normaal gezien niet te veel mogen gebruiken, maar ik ga het toch doen. Het is echt waar een hitmachine en het bewijs krijg je zo meteen.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Yeah! Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
2: Oh, amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè?
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt niet.
2: Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk. Kate, je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
6: Lotto is op zoek naar een maag.
7: Een maag?
6: Met een baksteen erin.
7: Ah, zo.
6: Om je droomwoning te bouwen.
7: Ik zie graag een strakke fermette.
6: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
7: Hoe dan?
8: C'est si bon.
6: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
9: Het is Bol10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Braun en Philips Lumea tot 75 euro korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Ga dus snel naar Bol.
10: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
11: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
11: Immos Koopman.
13: Q Music. Q sounds better with you.

0: eerste grote hit van Teddy Swims, Lose Control.
1: Repeat of niet?
0: Ja, gisteren dus 10 op 10 voor Freya Sky. Dat betekent een nieuwe artiest die zijn kansen mag wagen in Repeat of niet. En dit keer is het iemand die je sowieso wel kent. Robin Schulz, een Duitse top-DJ. Hij is ondertussen 39 en hij scoorde zijn eerste hit al in 2014. Een remix toen van Waves met Mr. Props. En daarna volgde nog een hit. Prayer in C, daarna nog een hit. En dan nog een hit. En dan nog een hit. Ja, en ik kan zo echt blijven doorgaan. Dus bij deze man, Robin Schulz, kunnen we zeker spreken van een hitmachine. Zijn nieuwe single heet Better Times, spreekt voor zich. Hij hoopt op betere tijden. Maar ben jij fan? Ja of nee? Je mag je mening sturen. Repeat of niet?

0: eerste keer op Q-Music. En we gaan meteen eens horen hoe Robin Schulz het gesteld heeft. Repeat of niet? Anne uit Wevelgem heeft alvast een repeat gestuurd. Ze zegt toffe, heese stem. Ja, dat is de stem van Barbs, een hele goede zangeres. Je moet ze ook maar eens opzoeken op Spotify of ergens anders. Ze vindt het ook een happy melodie, past perfect bij het weertje. Amber uit Antwerpen heeft ook een repeat gestuurd, net zoals Caroline uit Mazeik. Maar het zijn allemaal positieve berichtjes bijna. Kevin uit Mechelen ook, goede zomerse vibe. Mark uit Antwerpen stuurt, ja, dat is typische Robin Schulz vibe. Hè. Dat is altijd goed. En ook Bart uit Waterloo, die vindt het een lekkere vibe met dat zonneke. Veel mensen die het woord vibe gebruiken. Ik vibe daar wel op, dat is goed. Maar voor alle duidelijkheid, het is positief, hè. Repeat of niet. Robin Schulz en Barbs, die gaan dus door naar Vincent Live. Dan hoor je ze nog een keer.
1: Q sounds better with you.
2: Hey Matthias, wat is uit Tielt? Super blij met het mooie weer, want we gaan vandaag op teambuilding met ons werk. Dus het kan niet beter. Dus als mama ben ik super blij met het zonnige weer en de nodige ontspanning. Bye bye!

0: van de allermooiste liedjes aller tijden. Viva la vida van Coldplay. Ondertussen is het 10:30. Een hele goede morgen. Er staan 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file die staat op de Brusselse binnenring. Tussen Expo en Vilvoorde moet je een kwartier bijtellen. Ook op de buitenring vertraag je tussen Waterloo en Groenendaal 11 minuten daar. Dan richting Antwerpen op de E19, 12 minuten extra vanaf Sint-Joop-en-t-Goor tot Antwerpen-Noord. Op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 12 minuten ook. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 11 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 10 minuten bij. Op andere plaatsen gaat het beter, daar verlies je sowieso minder dan 10 minuten.
1: Matthias van den Bult.

0: van Becky Hill en David Guetta.
1: Dit is de Foute Ticket Week.
2: Y'all ready for this?
1: Win de hele week, tickets voor de Foute Party.
0: En daarmee is alles meteen gezegd. De hele week ga je dus tickets winnen voor de Foute Party op 26 juni in Vlaanders Expo Gent. Hoe je dat moet doen, dat gaat Fanny nu demonstreren. Je moet iets roepen via de Q-app, hetgeen Fanny nu gaat scanderen. Ik zeg wel degelijk scanderen, want hou je vast.
3: Ik ben proud to be found.
0: Ja, als er dus een artiest passeert van op de line-up van de Foute Party dit jaar, dan moet je dat roepen via onze app. En alleen dan maak je kans op zo'n dual ticket.
1: Welk dier zie je hier voor je?
4: Maar Maarten, maar jij kunt toch veel, hè?
5: Ja, wat kan ik zeggen, ja.
1: Krijg je nog steeds kippenvel als je dit hoort?
6: Let it go, let it go.
5: Oeh, amai, tranen in mijn ogen.
4: Och, jong.
1: En wat voel je in je buik bij dit geluid? Zie, hoor en voel Disneyland Parijs in een onvergetelijk weekend samen met Maarten en Dorothee. Luister volgende week naar Q. En win een magische trip naar Disneyland Parijs.
7: Remember me.
8: Zo, Q Music.
1: Q.
8: Sound better with you.
9: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja. Carrefour.
10: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
11: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
12: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting.
1: Relax. Het is Toyota.
12: Info en voorwaarden op toyota.be.
13: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
1: Check de promo.
13: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
14: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Zeg, Karen hier, hè. Ik ben bij Maurice voor een nieuwe lamp.
17: Ja, Karen, zo begint het toch altijd.
16: Oh, en die zetel.
17: Ja.
16: En die tafel.
17: Ja.
16: Oh, die kast is ook wel heel mooi, hè.
17: En voor je het weet...
16: is heel mijn huis opnieuw ingericht.
17: Ja, gelukkig is er het woontegoed van Maurice.
16: Wat is dat?
17: Dat zijn woontegoedbonnen die je tot wel €750 korting geven.
16: Dat is keigoed.
17: Kom naar Maurice in Hulst en shop meubels en accessoires met woontegoed.
16: Ja, dan neem ik de lamp en de zetel. En de kast.
17: Maurice in Hulst.
16: En de tafel.
17: Verrassend veel woon- en droomplezier.
18: Goedemorgen allemaal!
19: Q Music.
5: Watch

0: Dag Kevin, wie hebben we zo net gehoord op de radio? Kevin? Hallo Kevin? Hij is er niet? Kevin? Hij hangt nogthans. Dat is raar. Oké. Okay.
1: De Foute Ticketweek.
0: Kevin, neem even op. Hallo Kevin. Nee, voorlopig geen Kevin. In elk geval, Kevin die stuurde daarnet via de Q-app Ik ben proud to be fout, dus dat betekent dat Kevin een dual ticket wint voor de Foute Party. Want als er een artiest passeert van op de line-up, zoals Natalia net heeft gedaan, dan maak je dus kans op tickets voor de Foute Party. Als je zelf ook wil meespelen, doe gerust. Ik zou zeggen, blijf vooral luisteren naar de radio. En we zullen sowieso wel nog heel veel artiesten draaien van op de line-up van de Foute Party. Blijf zeker dus bij Q. Nu de beste dance track van dit moment.

enkel nummer staat op dit moment langer in de Q-top 40 dan deze. Al 34 weken maakt het mooie weer in jouw hitlijst. Olivia Dean en Man I Need. Ondertussen 4 voor 11. De ladies die gaan heel blij zijn en de mannen misschien ook wel, kan natuurlijk ook. Want na het nieuws van 11 draai ik het mooiste liedje van Clouseau, van Koen en Chris. En het is een echte classic. Eerst nog Mojo.

0: besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
2: Tegen de honger die komt.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
3: Samen knoeien tot het perfect is? Dat's
4: wow!
3: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
5: Goedemorgen, nieuws van 11 krijg je nu van Delphine.
6: Goedemorgen. Er zijn minder gedwongen opnames in de psychiatrie. Het ging vorig jaar om 5000 mensen, 200 minder dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van Zorgnet Icuro. Mogelijk door een verandering in de wet.
7: Men wil de vrijwilligheid van opnames stimuleren, daar waar het vroeger verplicht werd. En je kan ook 48 uur een observatie doen van iemand om te kijken of die de psychiatrische stoornis heeft, waarbij die nood heeft aan zo'n gedwongen opname.
6: De gedwongen opnames bij jongeren en kinderen bleven stabiel. Goed nieuws van aan de pomp. Diesel of benzine tanken wordt weer goedkoper. Voor een liter benzine 95 daalt de prijs met 12 cent tot 1,86 euro maximaal. Voor benzine 98 betaal je tot 1,94 euro per liter, dat is min 11 cent. En voor diesel daalt de prijs met zo'n 10 cent tot maximaal 2 euro. En AI maakt solliciteren moeilijker. Bijna de helft van de werkgevers kan de motivatie van sollicitanten niet meer inschatten, omdat veel motivatiebrieven door AI zijn geschreven. Dat heeft HR-bedrijf Partena Professional bevraagd en professor arbeidseconomie Stijn Baart legt het uit.
8: Gewoon een motivatiebrief laten opladen bij het cv lijkt niet langer een goed idee. Veel beter is het om te werken met vraag en antwoord. Bijvoorbeeld, als je een kandidaat nodig hebt die heel goed op zichzelf kan werken, vraag dan naar cases uit de eerdere carrière. Dat kan een machine niet voor jou verzinnen.
6: Het is weer zonnig en warm vandaag. 30 graden morgen tot 32 graden. 'S avonds is er dan wel kans op warmte onweer.
5: Alright. Maar dat zijn zorgen voor morgen. Ondertussen 5 files op onze snelweg waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen bij de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E19. Tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord moet je 16 minuten bijtellen. Ook op de E313 vertraag je tussen Massenhove en Antwerpen-Oost 12 minuten. Brusselse buitering dan vanaf Waterloo tot Groenendaal een kwartier extra rekenen. De Antwerpse ring richting Nederland 12 minuten bij vanaf Sint-Anna-Linkeroever. Dan nog richting Gent. Een file tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. 11 minuten doe je daar langer. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 10 minuten. Ondertussen stuurt Marijke. Ik kan niet wachten op Clouseau, Matthias. Nog een beetje geduld, Marijke. Nog een minuutje of 6.
0: Dit is de Foute Ticketweek. Parallel. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan. Ik ben proud to be fout in de Q-app.
2: Q-music.
0: Matthias van den Bulke.
5: Zometeen ook een first time AMA winner. En hij won er meteen 3 na Dua Lipa Illusion.

Daarom begint deze week zijn allereerste AMA, American Music Awards. Wat zeg ik? Hij won er meteen 3 in 1 keer met zijn debuut, Somber and Homewrecker. Hij staat ook heel mooi op nummer 2 in jouw Q-top 40. Q. Het is ondertussen donderdag voormiddag. Dat is weer bijna weekend. Ik weet niet wat jij gaat doen morgenavond. Maar ik weet wel wat Koen Wouters gaat doen. Morgenavond is het namelijk de finale van The Voice van Vlaanderen. En Koen maakt nog altijd kans op de overwinning met zijn pupil Bas. Die zit bij de laatste 4. En hij is toch wel een van de topfavorieten, denk ik, om met de titel naar huis te gaan. Maar we gaan het morgenavond moeten meemaken in de finale van The Voice. Met

0: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
2: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
3: Oh, wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
3: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
4: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Vrouw Wies.
6: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
7: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
8: Bij Jumbo scoort je deze week Ben & Jerry's. 1+1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
10: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
9: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.

0: Imagine Dragons en Believer. En dat is meteen ook de nagel op de kop. We moeten believen dat onze Rode Duivels het WK kunnen winnen. Als ik erover bezig ben tegen mijn vrienden, dan zeggen die van ja, pff, misschien zo de achtste finales, kwartfinales, dat zou wel goed zijn. Meer zit er waarschijnlijk niet in. Maar dan denk ik, nee, je mag als sporter, je mag als sportnatie toch niet zo denken. Zelf al ben je nu Nieuw-Zeeland, met alle respect. Als je er niet in gelooft, dan gaat het zeker niet lukken. Dus bij deze, wij spelen dit jaar wereldkampioen samen, hè?
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Shakira die heeft sowieso het WK al gewonnen met haar

0: at the world.
1: Wereldkampioen worden is misschien net iets te optimistisch volgens Michel.
2: Ja, Michel, je moet erin geloven, hè. Ja.
1: Waarom ook niet? Ondertussen is het 11:30 en ik geef jou de plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. Het zijn er 3. De Brusselse buitenring tussen Argenteuil en Groenendaal verlies je op dit moment 21 minuten. Ook richting Antwerpen vertraag je E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Een kwartier daar. En dan nog op de Antwerpse ring richting Nederland. 13 minuten extra rekenen vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Op andere plaatsen verlies je minder dan 10 minuten. Had ik al goedemorgen gezegd? Nee? Jawel, hè? Jawel. En wel, maar nog een keer. Goedemorgen.
3: Q Music.
4: Wauw.
3: Matthias van den Bulke.
4: Amai zeg. Geweldig.

0: Zeer de Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Zie eens, ik heb de Andalous mee voor onze barbecue.
1: Schitterend, bij zo'n saus kan worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je je stekt liefst?
0: Doorbakken.
1: Zeker?
0: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmes. Lotto is op zoek naar een maag.
4: Een maag?
3: Met een baksteen erin.
4: Ah, zo.
3: Om je droomwoning te bouwen.
4: Ik zie graag een strakke fermette.
3: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
4: Hoe dan?
5: C'est bon.
3: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
6: Samen bakken na school? Dat is
7: wow.
6: Van Vibra. Van muffin magie tot blinkende oogjes.
8: Maak ik dit vanaf nu elke dag, papa?
6: Dat is toch echt wel
7: wow.
6: Haal alles in huis voor een klein feestje bij Vibra. Nu 120 mini cupcake vormpjes voor maar €1,39. Dat is
8: wow.
6: Van Vibra.
9: Oh, een nieuw toestel. Onze oude was toch goed?
10: Sorry, parties WK.
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
12: 3, 2, 1.
13: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
14: Sorteren kan je zo meteen.
15: Het is Bol10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Braun en Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Ga dus snel naar Bol.
16: Een sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
17: Q-Music.

halverwege van Suzanne en Freek. Wat draaien ze zo graag hier bij Q-Music. Nog voor 12 uur krijg je van mij hoe onze inzending voor het Songfestival dit jaar had moeten klinken. En Sila, maar een klein beetje anders. Maar eerst nog muziek van Tupac. Dit is Changes.

voor 12 uur nog twee winnaars van het Eurovisie Songfestival. Ja, zoals je weet ben ik een zeer grote fan van het Songfestival. Dus mijn feed op Instagram en een TikTok, dat is daar helemaal naar veranderd gezet, zeg maar. En nu zag ik op TikTok een remix van onze inzending van dit jaar. Essila, zoals je weet, eindigde 21ste in de grote finale. Maar luister eens naar deze remix van Jim Aves, denk ik.

Queen won in 2012 het Songfestival met Euphoria. Naar mijn mening is dat het beste Songfestivalnummer ooit. Dorien heeft een andere mening. Zij vindt deze de allerbeste. Alexander Rybak. Vind ik zeer goed ook, Dorien. Absoluut, absoluut. Ik deel je mening volledig. Måneskin won het Songfestival in 2021 met front.

0: promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 €. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Een hele goede middag. Nieuws van 12 krijg je van Delphine.
2: Goedemiddag. Het leven is weer duurder geworden. De inflatie voor mei ligt op 4,1%. Dat is een lichte stijging tegenover april. En daarmee blijft de inflatie hoog, zegt Stijn Baert van de Inflatiecommissie.
3: Dat is dubbel zo hoog als een inflatie die we goed vinden. In vergelijking met vorig jaar zitten we nog altijd op een zeer hoog niveau wat energiekosten betreft. Die zijn in vergelijking met vorige maand wel redelijk stabiel. Maar in vergelijking met een jaar geleden, en daar gaat de inflatie om, zijn die op een zeer hoog niveau.
2: De spilindex wordt niet overschreden. Er wordt verwacht dat dat in juni gebeurt. Dan stijgen onze lonen automatisch mee. Je stelt je tankbeurt best nog een dagje uit. Diesel of benzine tanken wordt morgen weer goedkoper. Voor een liter benzine 95 daalt de prijs met 12 cent. Je betaalt dan tot 1,86 euro. Voor benzine 98 is dat maximaal 1,94 euro per liter. Dat is min 11 cent. En voor diesel daalt de prijs met zo'n 10 cent per liter tot maximaal 2 euro. En dermatologen wereldwijd maken zich zorgen over jongeren die zich veel skincare-producten tegelijk aanmeten, dus bovenop elkaar gebruiken. Maskers, serums, crèmes. Op TikTok en Instagram zijn er veel filmpjes van influencers die wel 10 of meer verzorgingsproducten tegelijk gebruiken. Dermatologen zien daardoor meer huidproblemen, irritaties, eczeem en acne. Vanmiddag weer zomers. Veel zon en tot 30 graden. Morgen zelfs 32 graden, ook met veel zon en 's avonds kans op onweer.
1: Maar vent toch. Zalig. Ondertussen 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen bij de langste file. Die staat richting Antwerpen, E313. 20 minuten moet je bijtalen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Ook op de E19 vertraag je tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord 13 minuten. Brusselse buitering dan. Uitkijken voor een ongeval tussen Wezenbeek-Oppem en Zaventem. 16 minuten extra rekenen. Ook op de Antwerpse ring nog een paar files richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout een kwartier. En tussen Sint-Allanikeroever en Antwerpen-West 10 minuten.
4: Dit is de Foute Ticketweek. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan. Ik ben proud to be fout in de Q-app.
5: Music.
4: Matthias van den Bulke.
1: En de K van Kings of Leon en Cargo en Khalid. Die maken ook het mooie weer deze middag.

0: Ik weet niet hoe het zit bij jou met de airco op je werk, maar wij kunnen dat zelf niet aanpassen hier in de studio. En als ik u zeg, it's freezing, ja. Dus ik ga mijn suite hier nog een trui moeten pakken of zo, want het is echt, oh, het is hier zo koud, dat straks komt er buiten en komt die warmte helemaal op u. Maar bon, ik wil ook niet te veel klagen natuurlijk, want ik hou van dit mooie weer. Maar momenteel is het in de studio heel erg koud. Gewoon even ter verduidelijking. Kelsey uit Oostende, die won vorige zomer nog een weekendje Disneyland Parijs hier bij Q Music. Een driedaags arrangement voor vier personen. Niet mis, ze vertrekken morgen blijkbaar. En ze kijkt er enorm naar uit, laat ze weten via de Q-app. Dat snap ik, Kelsey. Geniet ervan, stuur ook af en toe een fotootje van hoe het daar is. En van heel de entourage ook, want met vier is altijd plezanter dan alleen. Pas op, de kans is nu groot dat je denkt, Matthias, ik wil ook graag naar Disneyland Parijs. Dat snap ik. En dat kan ook. Want volgende week kan jij met Maarten en Dorothee een weekendje Disneyland winnen. Ik zou zeggen, zeker luisteren volgende week naar Q.
1: Dit is deze week de Q Topschijf.

Q-topschef deze week. Ed Sheeran. This heart is bleeding. Samen met Martin Garrix. I love this feeling. So en repeat it. Vivian uit Hoeselt, die stuurt nog via de Q-app. Ik heb helemaal niks van airco op mijn werk, Matthias. Dus hier is het echt bakken en braden. Oké. Het kan dus blijkbaar nog veel erger. Sorry. Ik ga niet meer klagen, dat is beloofd. Nu Pink, back your music. This is What About Us.

0: Welk dier zie je hier voor je?
1: Maar Maarten, maar jij kunt toch veel, hè?
2: Ja, dat kan ik zeggen, ja.
0: Krijg je nog steeds kippenvel als je dit hoort?
3: Let it go, let it go.
2: Oeh, amai. Tranen in mijn ogen.
1: Och, jong.
0: En wat voel je in je buik bij dit geluid? Zie, hoor en voel Disneyland Parijs in een onvergetelijk weekend samen met Maarten en Dorothee. Luister volgende week naar Q. En win een magische trip naar Disneyland Parijs.
4: Remember me.
5: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
6: In Moskou!
7: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
6: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
5: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
1: Och, jongens.
5: Dat is wel een naald, hè.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoopman!
10: Keytrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
11: Want knock, knock.
10: Who's there?
11: Justin.
10: Justin who?
11: Just in time to start investing.
10: Nice, Justin. Want Keytrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
11: Just in time, Adam.
10: Keytrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
0: Hoogstraten aardbeien.
12: Hoogstraten.
13: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
5: Oei, wacht,
1: rustig,
5: is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
1: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
13: Prima, prettige avond.
5: Mooi, ik had dat wel gevonden.
1: Ja,
14: zeker dat.
9: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
15: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
16: Hello. Krevel.
17: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
16: Krevel. Leef beter.

nodig. Erco, op het werk heb je zeker nodig vandaag. En de komende dagen ook nog. Want de hittegolf is nog niet voorbij. Wout uit Nijlen heeft een berichtje gestuurd via de Q-app. Bij hem op het werk is er ook geen airco. Dus dat is pittig. Zijn collega Jaro zwemt op dit moment in zijn eigen zweet. Laat hij weten. Kijk, Wout, dit beeld was dan ook weer niet nodig. Sabrina Carpenter komt eraan zo meteen. Eerste handjes in de lucht. Summer Jam 2003.

0: Sabrina Carpenter, ze viel voor het eerst in de prijzen op de AMA's. Begin deze week zonder meteen 3. Album of the Year, Best Female Pop Artist en ook Beste Pop Album. En dat vinden wij bij Q heel terecht. Er was trouwens ook een reunie van je welste op de AMA's, zo zeg ik het juist.
1: Hi! What a moment. I want to thank all of the fans. Come here.
0: Herken je Fergie?
1: All of the fans for voting for this so that I could stand up here right now with my longtime friends and brothers, the Black Eyed Peas.
0: Zoals in. En ze kregen een staande ovatie. Fergie samen met haar drie mannelijke collega's van de Black Eyed Peas nog eens samen op een podium gezien. Dat was heel lang geleden, dus wie weet zit er wel een echte volledige reunie in. Ondertussen is het 1:01 en er zijn 10 files van 5 minuten of langer. Brusselse buitenring vertraag je serieus tussen Wezenbeek op een Mensaventem. Een kwartier daar en vanaf Stroombeek-Bever tot Jette ook 5 minuten. Antwerpse ring dan richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 13 minuten bijtellen. Vanaf Sint-Anne-Linkeroever tot Antwerpen-West 9. Richting Gent dan tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 10 minuten extra. Vanaf Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-Tunnel 5. Ook richting Antwerpen een file op de E19 van 8 minuten vanaf Sint-Job en Goor tot Antwerpen-Noord. Dan op de E313 tussen Rans en Antwerpen-Oost 8 minuten bij. Op de A12 tussen Aartselaar en de Kleidalaan 7 minuten extra. En dan nog 1 file richting Brussel. Op de E40 tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe 6 minuten bijtellen.
2: Matthias van den Bulke.

0: Eyed Peas uit 2003. Maar begin deze week, in mei 2026, stonden we dus terug samen op een podium, dat van de AMA's. Guess the song. Nu al een van de reunies van het jaar sowieso. Het wordt een moeilijke vandaag in Guess the Song. Zoals je weet krijg je zo meteen een stukje te horen van een bekende Q-hit. Het kan een recent nummer zijn, het kan ook een Q-classic zijn. Het is dan aan jou om te raden welke song we zoeken en van wie die komt. Vandaag echt een hele recente hit. Het is echt mega recent. Hij is echt nog maar net uit. Dus je gaat echt moeten een grote Q-luisteraar zijn om deze te kennen. Of natuurlijk een heel grote fan van de artiest in kwestie. Heel curieus wie hem gaat raden vandaag. Klaar voor? Oké, hier komt hij. I hate to see you struggling. Dat zong de man in kwestie. Wie zoeken we? Wie hoorden we? En met welke song? Ik wil het antwoord graag ingesproken via de Q-app.
1: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. Knak, durf twijfelen.
2: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
3: Mhm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
4: Amai, die zijn rap. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
5: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
6: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
5: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
7: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
8: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
7: En dan met een promo die kan tellen.
8: Tegen de honger die komt.
7: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
9: Oh, wauw. Oh.
10: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
9: Wow.
10: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
9: Yuzu.
10: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Beleef 1 groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
12: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
13: Ja, mocht dat niet misschien?
12: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
13: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
12: Oh, goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
14: B-Bad.
12: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
15: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: ook A7S en dan is het plaatje compleet. Guess the song. Elke middag zoeken we een Q-hit. Het is aan jou om die zo snel mogelijk te raden aan een zo kort mogelijk fragmentje. We gaan eens luisteren wat de Q-hit van vandaag was. Het is een zeer recent nummer, maar echt zeer recent. Voilà. Echt nog maar net uit. We luisteren naar Anouk.
1: De meest geweldige teleswims.
0: Nee, dat is verkeerd, Anouk. Maar ik snap het wel. Het is ook zeker voor de man in kwestie een compliment. Zoe, we gaan eens luisteren naar haar.
2: Yesterday, today, tomorrow van Berre.
0: Ja, is helemaal waar. Het is grappig hoe dat ze Berre zegt. Zo, ze is van Oostende, ze is ook van West-Vlaanderen. En ik heb dat ook vaak tussen de I en de E. Dat ik zo, ja, de E van Bert. Zo, Berre. Maar Berre, dat is iets anders. Goed, Anouk heeft ook haar antwoord doorgestuurd.
3: Berre. Yesterday, today, tomorrow. Woehoe! So if you need someone,
0: I can be someone you... Dat is helemaal juist, inderdaad. De gloednieuwe single van Berre. Deze hit is nieuw bij Q. Hier is Yesterday, Today, Tomorrow. En zijn European tournee is ook gestart.

De nieuwe single van Better. Yesterday, Today, Tomorrow. Yesterday, Today, Tomorrow. En heeft deze ook live gezongen. Yesterday, Today, Tomorrow. Tijdens het Q Liftoff concert in onze Q Luchtballon. En Axel was erbij. Dat is de luchtballon dat je hoort. Ja, natuurlijk. Ja. Maar je hoort hem ook zingen. Kwaliteit niet top, maar de sfeer zat wel helemaal goed, denk ik, ongetwijfeld. Zometeen Ulrike Douwer, want het is bijna 1 uur op Q. En in de rest van de wereld, allee, in België toch zeker ook. En Ulrike gaat sowieso artiesten dragen die op de line-up staan van de Foute Party. Dus daar kan je zeker tickets scoren. Ik heb nog Teddy Swims voor jou. En ook deze heel erg goede vraag van Hathaway. What is

0: promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 €. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Samen er iets moois van bakken? Dat is van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
2: Goedemiddag, het is 1 uur. Je krijgt het nieuws van Delphine.
3: Goedemiddag.
2: De inflatie stabiliseert. De inflatie voor mei komt uit op 4,1%. Dat is een lichte stijging tegenover april. En daarmee blijft de inflatie dus wel hoog, zegt Stijn Baert van de Inflatiecommissie.
4: Dat is dubbel zo hoog als een inflatie die we goed vinden. In vergelijking met vorig jaar zitten we nog altijd op een zeer hoog niveau wat energiekosten betreft. Die zijn in vergelijking met vorige maand wel redelijk stabiel. Maar in vergelijking met een jaar geleden, en daar gaat de inflatie om, zijn die op een zeer hoog niveau.
2: De spilindex wordt nog niet overschreden. Er wordt verwacht dat dat in juni gebeurt en dan stijgen onze lonen automatisch mee. In het onderzoek naar de vechtpartij op de kustram in De Haan afgelopen weekend heeft de vierde en laatste verdachte zichzelf aangegeven. Het is een man van 19 uit Brussel, dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. Eerder werden ook al twee verdachten van 18 en 19 aangehouden. Ze verschijnen morgen voor de onderzoeksrechter. Bij de vechtpartij raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. En de Europese Commissie geeft de Chinese webwinkel Temu een boete van €200 miljoen, omdat Temu illegale producten verkoopt. Dat is verboden in Europa. Het gaat dan bijvoorbeeld om opladers die niet veilig zijn, of babyspeelgoed dat gevaarlijke chemische stoffen bevat, of kleine onderdelen die makkelijk loskomen. Het is de hoogste boete die Europa ooit oplegde, omdat de digitale Europese wet overtreden wordt. Vanmiddag weer zomers, veel zon en 30 graden. Morgen zelfs 32 graden, ook met veel zon en 's avonds kans op onweer.
5: Op dit moment staan er 8 files op onze snelwegen van 10 minuten of meer richting Nederland. Op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 1 uur. En tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen-West 18 minuten. Richting Gent op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-Noord en Le Grellelaan, daar is het 20 minuten langer. Richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 13 minuten erbij. Op de A12 tussen Wilrijk-Vallaar en Antwerpen-Zuid 11 minuten. En op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West 10 minuten. Richting Brussel dan, op de E40, tussen Sterrebeek en Sint-Tevens-Woluwe, daar komen 12 minuten bij. En dan nog de Brusselse buitering, tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem, 11 minuten extra. Sta je dan toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten. Ik weet het, ik zie er een klein beetje anders uit vandaag.
0: Dit is de Foute Ticketweek. Parallel. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan "Ik ben proud to be fout" in de Q-app.
2: Q-music.
0: Ulrike Douwer.
5: Ziet er een beetje anders uit, hè? Als jij ziet wat het is, dan krijg je een shout-out straks naar

Zoo Oe Oe van Shakira. Een hele goede middag. Ik sta hier een beetje anders dan anders. Sophie uit Temse die zegt, ben je zwanger, Ulrike? Hell no. Nee. Wendy uit Antwerpen die zegt, heeft je haar een andere kleur? Nee, ook niet. Jorik uit Aardooien die zegt, je ziet er een klein beetje oranje uit. Met je bruinsel op. Ook Jessica, Gregory en Wendy die hadden het inderdaad gezien. Ik ben heel bruin vandaag, want ik ben vanmorgen gaan spraytannen. Vanmorgen om 8 uur was ik daar de eerste klant. Normaal ben ik heel wit, hè? Je weet dat. Hè? Maar nu ben ik dus ja, het tegenovergestelde. Het voelt zalig. Ik ben grote fan van spraytan. Want gisteren was ik nog melk en vandaag ben ik dan ja, melkchocolade, zoiets. Ik denk dat dat toch een kleine verslaving is in de zomer, dat spraytannen. Op een kwartiertje lijkt het precies alsof je 3 weken op Ibiza hebt gezeten of weet ik veel waar. Veel mensen vragen ook hoe lang blijft dat erop. Dat is het enige nadeel. Zo'n dag of 10. Dus binnen 10 dagen ga ik weer melk zijn. Of dan ga ik terug naar het salon. Dat kan ook natuurlijk.

0: En Nancy die ligt heerlijk te liggen in de tuin in Hemiksem. Een kleurtje pakken, zegt ze. Heb ik ook gedaan vanmorgen, maar dan anders. Goed, zometeen Katy Perry en de zomerhit van deze zomer. Ik ben daar zeker van. De Bausa, Magnetic.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl, Pearl, Pearl. Voorwaarden op pearl.be.

Deze ga je nog vaak horen op Q-Music. En ik veronderstel ook zo op de vakantievideo's van deze zomer. Zo onder de Instagram Reels en al. Ineens heb ik het gevoel dat het heel dichtbij komt. Het is echt nog maar een maand. Dan zit het schooljaar er ongeveer op. Dan verhuizen wij ook weer met Q naar Oostende, naar het Q Beach House. We hopen natuurlijk dat er zoals elk jaar heel veel volk passeert voor een hapje, voor een drankje. Een paar dingen gaan anders zijn dit jaar. Bijvoorbeeld de radiostudio, die gaat in het midden staan van het Q Beach House. Dus niet meer vooraan op de dijk, maar echt in het midden van het terras. En er zullen nog meer activiteiten zijn dan andere jaren. Dus dat is zeker iets om naar uit te kijken. Binnenkort komt er ook een kalender online, zodat je een beetje kan plannen, hè. Jouw tripje naar het Q Beach House. Het zou super tof zijn als je eens afkomt deze zomer. Dan ben ik ook gespraytent waarschijnlijk, hè. Dus dan moet je zoeken naar die ene heel bruine Q-DJ.

0: twice.
1: Renilde uit Oostende is net gepasseerd aan het Q Beach House, wat nu nog een werf is, maar ze ziet dat het heel mooi gaat worden.
0: Time flies, so don't blink twice.
1: Dankjewel, Renilde. Dat denken wij ook, dat het mooi gaat zijn. Maar leuk dat je af en toe eens langs gaat, mag je blijven doen. Ondertussen 6 files op onze snelwegen van 10 minuten of meer. Op de Antwerpse ring richting Nederland is het aanschuiven tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Je verliest daar 50 minuten. In de richting van Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel is het 10 minuten langer. En tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost ook 10 minuten. Richting Antwerpen dan, op de E17, tussen Haasdonk en Antwerpen-West verlies je 38 minuten. Op de A12 tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid 24. En op de E34 dan nog, tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever, daar is het 16 minuten langer. Sta je dan toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 10 minuten.
2: Ulrike Douwer.

Het is opnieuw een warme dag vandaag, dus... Dan kunnen we gaan voor wat Spaanse vibes. Cubaanse eigenlijk, want Camila Cabello, zij is van Cuba, señorita.

Shawn Mendes and Camila Cabello. Met Señorita. Deze Señorita komt naar de Foute Party op vrijdag 26 juni. In Gent. Dus als je een volledig nummer hoort van Belle Perez, dan mag je Ik ben proud to be fout roepen in de Q-app. Zo maak je kans op een duo-ticket voor de Foute Party. En ik kan al zeggen, Belle Perez is dichterbij dan je denkt. De Q-party

0: de Prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Vrouw Wies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: 3, 2, 1.
4: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
5: Sorteren kan je zo meteen.
6: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim. Q Music.

0: Katty, heb jij gedanst?
1: Hallo, ja.
2: De Foute Ticketweek.
0: El Mundo Bailando, was dat van wie, Katty?
1: Van Belle Perez.
0: Uiteraard, uiteraard. Dikke proficiat, jij krijgt van ons een duo-ticket voor de Foute Party.
1: Super tof, dankjewel.
0: Leuk. Wordt dat jouw eerste keer of niet?
1: Ja, dat wordt mijn allereerste keer. Ik had er al veel van gepraat en veel gezegd van ik ga een keer moeten gaan, maar ben nooit geraakt in feite.
0: Oh, heerlijk. En, ja. Dat is leuk. Wat vind je van de line-up dit jaar?
1: Ja, dat is super. Er zitten er veel tussen dat ik echt wel zo een keer wil zien. Zoals Maarten en Dorothy, Ingeborg, Natalia, ja, Belle Perez ook. Zijn eigenlijk allemaal mensen die ik wel een keer zien heb zien.
0: Maar je gaat ze allemaal zien.
1: Ik ga er een feestje van maken.
0: Natuurlijk,
1: ja,
0: natuurlijk. Katty, je gaat wel verkleed moeten komen. Ik weet niet of dat binnen de mogelijkheden valt.
1: Ja, ja, ik weet al hoe dat ik zou willen gaan ook.
0: Oh, wil je het al vertellen?
1: Ik zou graag als wolvin gaan.
0: Als wolvin? Pardon?
1: Ja,
0: waarom?
1: Ik ben zot van wolven. En, ik had al gezegd tegen mijn zoon ook, ik ga met mijn zoon en mijn vriend normaal zien.
0: Ja?
1: Dus ik kan een ticketje bijkopen.
0: Okay.
1: En ik had zoiets van, het is het ideale moment om een keer als wolvinnetje buiten te komen.
0: Zoek je dan nog een rood kapje?
1: Ja, nee.
0: Alleen maar de wolvenfamilie.
1: Ja.
0: Ja. Oké. Okay. En wat zou lekker fout zijn, hè? Jouw man als roodkapje en jij als de wolvin. Ja, ik zie daar wel iets
1: ook
0: in. Ja. Ik kan er nog een maandje over nadenken. Ik kan er nog even over nadenken, Katty. We zien elkaar in Gent, vrijdag 26 juni. Tot dan.
1: Ja, super. Kijk er naar uit. Tot dan.
0: Dit zijn David Guetta en Sia.

Cathy gaat erbij zijn op de foute party als wolvin. Veel mensen maken zich zorgen over de lichaamstemperatuur van Cathy. Ik was hier net nog de berichtjes aan het lezen. Cathy gaat afzien, dat is daar 25 graden daar binnen in Flanders Expo. Ja... Ja, ik ben ook eens. Er is een editie geweest dat ik als haai was en ik had amper een haaienpak aan en ik was superkort. Misschien een beetje te kort, maar toen zelfs had ik het warm. Dus inderdaad, Cathy, misschien moet je toch een stukje afscheren van je wolvinnenpak.

heb zelf geen duo-ticket meer voor de Foute Party. Vincent Live wel. Dus straks zeker luisteren vanaf 4 uur. Na het nieuws van 2 hoor je Breakfast at Tiffany's. Turn the Lights Off staat ook klaar. En de nieuwe van Camille. Dit is eerst nog Milo en You Don't Know.

0: besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
2: Tegen de honger gekocht.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
3: Een minuut over twee. Goedemiddag. Je krijgt het nieuws van Paulien.
4: Goedemiddag.
3: In Ukkel in Brussel is nipt een familiedrama vermeden. Dat gebeurde zaterdag. Drie kinderen werden in levensgevaar teruggevonden in hun appartement met snijwonden. Dat bevestigt het parket. Collega Nathalie Dijk.
5: Drie kinderen tussen 3 en 9 jaar oud. Ze zouden zwaar gewond zijn geweest. Het gaat om 2 jongetjes en een meisje. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Intussen zijn ze buiten levensgevaar. De moeder is opgepakt. Ze is ondertussen ook al voor de onderzoeksrechter verschenen.
3: Zij verschijnt morgen voor de raadkamer. Als je zelf ook nood hebt aan een gesprek, kan je bellen naar het nummer 106 of chatten via teleonthaal.be. Opnieuw een incident in de gevangenis van Gent. Daar is een zorgmedewerkster gewond geraakt nadat een gedetineerde haar had geslagen. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Het is al het derde incident op evenveel dagen. Gisteren had een gevangene nog zijn celgenoot gegijzeld. En dinsdag was er een vechtpartij. Volgens het gevangeniswezen komt het door de overbevolking en zorgt het warme weer voor heel wat spanningen. In het onderzoek naar de vechtpartij op de kusttram in De Haan heeft nu ook de vierde en laatste verdachte zich aangegeven. Het gaat om een man van 19 uit Brussel. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. Eerder werden ook al 2 verdachten van 18 en 1 van 19 aangehouden. Zij verschijnen morgen voor de onderzoeksrechter. Bij de vechtpartij raakten 5 werknemers van de lijn en 2 politieagenten gewond. En de Europese Commissie geeft de Chinese webwinkel Temu een boete van 200 miljoen euro omdat Temu illegale producten verkoopt en dat is verboden in Europa. Het gaat dan bijvoorbeeld om opladers die niet veilig zijn of babyspeelgoed dat gevaarlijke chemische stoffen bevat of kleine onderdelen die makkelijk loskomen. Het is de hoogste boete die Europa ooit oplegde omdat de digitale wet overtreden wordt. Het is vandaag zonnig en helder. Er staat ook nauwelijks wind bij maxima tot 30 graden. Morgen opnieuw zonnig, tropisch warm ook, maar 's avonds kans op onweer en 32 graden.
6: Op dit moment 6 files op onze snelwegen van 10 minuten of meer. De langste file staat op de E17 in de richting van Antwerpen. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Je verliest daar meer dan een uur. Op de A12 richting Antwerpen. Tussen Wilrijk en Antwerpen-Zuid 28 minuten erbij. En tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord een kwartier. Op de E34 ook nog tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. Daar doe je 22 minuten extra. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 38 minuten. En richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 10 minuten extra. Sta je dan toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je normaal minder dan 10 minuten.
0: Dit is de Foute Ticketweek. Pardon. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan Ik ben proud to be fout in de Q-app.
7: Music.
0: Ulrike Douwer.
6: Cameron Whitcomb, die durft ook al eens roepen. Het is zingen, het is mooi, maar het is ook wel een beetje roepen. Dit is Medusa bij Q.

0: Deze donderdag is fantastisch begonnen vanmorgen met dit nieuws.
1: Ga samen met Maarten en Dorothee naar Disneyland Parijs.
0: Ja. Maarten en Dorothee gaan naar Disneyland en jij kan meegaan. Een droomweekend voor 4 personen. Dus jij plus 3 mensen, 3 toffe mensen. Maarten en Dorothee zijn extra. Dus je hoeft geen kamer te delen met Maarten en Dorothee, dat dat duidelijk is. Wanneer is het weekend? Zaterdag 13 en zondag 14 juni. Dus dat is niet zo lang meer. Hoe kan je meespelen? Vanaf volgende week vrijdag krijgen Maarten en Dorothee elke dag een bekende gast of gasten over de vloer. Die zingt zijn of haar of hun favoriete nummer uit een Disney-film. Maar hun identiteit is verborgen terwijl ze zingen. Het is dan aan jou om te raden wie er aan het zingen is op dat moment. Heb je dat juist, dan maak je dus kans op dat magische weekend in Disneyland Parijs. En ik denk dat heel veel mensen daar stiekem wel van

0: Risk It All. Die Spaanse vibe die komt zeker nog terug straks in Despacito.
1: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
2: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
0: Ja, hè?
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
5: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt niet.
3: Schat, blijf kalm.
5: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
5: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
6: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
7: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
8: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds. En met extra korting. Let's go.
7: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
9: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
10: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
10: Immos Koopman.
13: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Kip Buckets. 2 voor maar 8 euro. Ho, ho, dat is lekker scoren.
14: Dat is de ja van Jumbo.
15: Krevel.
14: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
15: Krevel. Leef.

0: Beat of Your Heart van Purple Disco Machine. De populariteit van Camille, het is nog maar eens bewezen afgelopen weekend in Oostende. Ze heeft gratis opgetreden op de dijk en dat stond daar vol. Was zoveel volk dat er was. Ze heeft daar voor de eerste keer haar nieuwe songs gezongen van haar nieuwe album. En dit is een van die songs.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: De nieuwe single van de popprinses van Vlaanderen, Nu dat je weg bent.

Don't You Worry Child van Swedish House Mafia. Daarmee is het 2:30. Er staan 7 files op dit moment op onze snelwegen. Richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Daar verlies je nog altijd 1:05. Op de A12 tussen Aartselaar en Berchem 18 minuten erbij. En tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord 14. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever verlies je ook nog eens 16 minuten. Dan de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem. Daar doe je 20 minuten langer. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-Centrum en Antwerpen-Oost 20 minuten. En richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 13. Sta je nou op een andere plek in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten. Harry Styles komt eraan. Sounds better with you. Ulrike Dauer.

0: Harry Styles heeft morgenavond een nieuwe show op de planning staan in Amsterdam. Is er al een paar gedaan, hè, maar er zijn er nog een paar die eraan komen. Dus vandaag mag hij alleszins nog een beetje relaxen. Lekker rustig aan, lekker langzaam. Vertaald lekker despacito.
1: Ai.
2: Fancy!

0: Welk dier zie je hier voor je?
1: Maar Maarten, maar jij kunt toch veel, hè?
2: Ja, wat kan ik zeggen, ja.
0: Krijg je nog steeds kippenvel als je dit hoort?
3: Let it go, let it go.
2: Oeh, amai. Tranen in mijn ogen.
1: Och, jong.
0: En wat voel je in je buik bij dit geluid? Zie, hoor en voel Disneyland Parijs in een onvergetelijk weekend samen met Maarten en Dorothee. Luister volgende week naar Q. En win een magische trip naar Disneyland Parijs.

0: avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
1: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
2: Oh, wauw. Oh.
3: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
2: Wow.
3: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
4: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
6: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen van

0: snel naar Bol.
1: Zeg, Karen hier, hè. Ik ben bij Maurice voor een nieuwe lamp.
2: Ja, Karen, zo begint het toch altijd.
1: Oh, en die zetel. Ja. En die tafel.
2: Ja.
1: Oh, die kast is ook wel heel mooi, hè.
2: En voor je het weet...
1: is heel mijn huis opnieuw ingericht.
2: Ja, gelukkig is er het woontegoed van Maurice.
1: Wat is dat?
2: Dat zijn woontegoedbonnen die je tot wel €750 korting geven.
1: Dat is keigoed.
2: Kom naar Maurice in Hulst en shop meubels en accessoires met woontegoed.
1: Ja, dan neem ik de lamp en de zetel. En de kast.
2: Maurice in Hulst.
1: En de tafel.
2: Verrassend veel woon- en droomplezier. Q.

Sing a what? Halleluja, inderdaad. Morgen krijg je de nieuwe Q-top 40 van QDJ Jana de Wilde tussen 1 en 4 elke vrijdag namiddag. De 40 beste nummers van dit moment en ook de nieuwe Q-top schijf, want die wordt elke week tijdens de Q-top 40 bekendgemaakt. Wie ligt eruit uit de lijst en wie komt erbij? Zal de top 3 nog hetzelfde zijn? Op nummer 3 staat op dit moment... Alex Warren met Fever Dream. En op nummer 2 staat... Homewrecker van Samber. Wie staat er dan nog altijd op nummer 1? Ah ja, het is Olivia Dean met So Easy to Fall in Love.

de break-up song van James Morrison en Nelly Furtado. En wat doe je dan als je hart gebroken is? Dan ga je dansen. Zo even alles vergeten op de dansvloer. Dat doet Dua Lipa ook in deze Dance the Night Away.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Samen knoeien tot het perfect is? Dat's
2: wow!
1: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
2: wow!
1: Van Vibra. Goedemiddag, het is 3:00. Je krijgt het nieuws van Paulien.
3: Goedemiddag. In Ukkel bij Brussel is een familiedrama nipt vermeden. De feiten gebeurden afgelopen zaterdag. 3 kinderen werden in levensgevaar teruggevonden in hun appartement met snijwonden. Dat bevestigt het parket. Je hoort collega Nathalie Dijk.
4: 3 kinderen tussen 3 en 9 jaar oud. Ze zouden zwaar gewond zijn geweest. Het gaat om 2 jongetjes en een meisje. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Intussen zijn ze buiten levensgevaar. De moeder is opgepakt. Ze is ondertussen ook al voor de onderzoeksrechter verschenen.
3: Morgen verschijnt ze voor de raadkamer. Als je na het horen van dit bericht nood hebt aan een gesprek, kan je bellen naar Teleonthaal op het nummer 106 of chatten via teleonthaal.be. Opnieuw een incident in de gevangenis van Gent. Daar is een zorgmedewerkster gewond geraakt nadat een gedetineerde haar had geslagen. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Het is al het 3e incident in evenveel dagen tijd. Gisteren had een gevangene nog zijn celgenoot gegijzeld en dinsdag was er een vechtpartij. Volgens het gevangeniswezen komt dat door de overbevolking en zorgt het warme weer voor heel wat spanningen. En de Europese Commissie geeft de Chinese webwinkel Temu een boete van 200 miljoen euro omdat Temu illegale producten verkoopt en dat is verboden in Europa. Het gaat bijvoorbeeld om opladers die niet veilig zijn of babyspeelgoed dat gevaarlijke chemische stoffen bevat of kleine onderdelen die makkelijk loskomen. Het is de hoogste boete die Europa ooit oplegde omdat de digitale wet overtreden wordt. Veel zon, amper wind met maxima tot een graad of 30 vandaag. Ook morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Maar tegen de avond wel kans op onweer bij 32 graden.
1: Op dit moment 8 files op onze snelwegen van 10 minuten of meer. De langste file die staat op de E34 richting Antwerpen. Tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. Je verliest daar 42 minuten. Ook richting Antwerpen op de E17. Tussen Sint-Niklaas Centrum en Antwerpen-West 37 minuten bij. En op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord 21. Antwerpse ring dan richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 28 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 23. Richting Gent op de Antwerpse ring. Ook file tussen Antwerpen-Noord en Deurne, daar is het 10 minuten extra. Brusselse buitering tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem, 21 minuten erbij. En op de E34 richting Brugge, tussen Kemzeke en Zelzate, daar doe je een kwartier extra. Sta je nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je dus op dit moment minder dan 10 minuten.
5: Dit is de Foute Ticketweek. Battle. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan. Ik ben proud to be fout in de Q-app.
6: Q-Music.
5: Ulrike Douwer.
1: Gisteren had ik een vraag voor Vincent Virus. En spoiler, hij heeft ja gezegd. Maar op welke vraag?

0: Morgenavond is het vrijdag. En om 7 uur hoor je normaal gezien Vrienden van de Vrijdag. Maar we doen het voor één keer anders.
1: Vrienden van The Voice.
0: Het wordt één grote The Voice Party morgenavond hier bij Q. Bert de Kok en ik, wij volgen live de finale van The Voice van Vlaanderen. Ik heb gisteren gevraagd aan Vincent Virus, wil jij reporter zijn en ons de hele avond meenemen achter de schermen backstage? En hij heeft ja gezegd, gelukkig maar. Dus wat ga je allemaal horen morgenavond? Ja, je gaat dus de verhalen krijgen uit de backstage. Je krijgt de eerste reactie van de finalisten nadat ze hebben opgetreden. Maarten en Dorothee uiteraard, want ja, ze zijn nog altijd de coach van Finn, een van de finalisten. Er is ook een muzikale gast in de show die gaat optreden. Het is een grote naam, die komt langs tijdens Vrienden van The Voice hier op Q. En ook een ex-winnaar in de show, dus je hoort het. Het wordt gewoon, ja, zoals ik zei, één grote voice party. En ik hoop dat jij erbij gaat zijn hè, morgenavond. We gaan ietsje langer door ook. We gaan echt door totdat die finale is afgelopen. Dus dat is dan van 7:00 tot 11:00. Dus ik zal mijn boterhammetjes maar meepakken.
1: Dit is deze week de Q Topschijf.

0: besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
1: Tegen de honger die komt.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Op weg in de wereld. Of op weg naar je dromen. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
6: Q. Q Music.

met hoe dan ook. Je hebt het gehoord in het weerbericht daarnet. Het gaat een beetje afkoelen dit weekend. Het gaat ook beginnen onweren. Ik hoop echt dat het dit weekend wat meevalt, want ik ga op vrijgezellen van een vriendin, niet van mezelf. Met een groep van 20 vrouwen. 20 vrouwen. Het wordt pittig. Okay.

Ja, het gaat onstabiel worden dit weekend. Zowel de vrijgezellen waar ik naartoe ga, waarschijnlijk, als het weer. Onweer kan heel plaatselijk voorkomen, maar ook dikke hagelbollen vind ik minder. Dus zeker als je ook nog een feest hebt dit weekend, een trouwfeest, een communiefeest of zo, misschien toch ook bekijken of er een binnenoptie kan.

0: Amy Webb. En Good Without. Het is donderdag. Traditioneel een drukke dag op onze snelwegen en dat is ook vandaag zo. Er staan 11 files van 10 minuten of meer. Richting Antwerpen op de E34 moet je aanschuiven tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. 56 minuten erbij. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 52 minuten. Op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord 17. En op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een kwartier. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout een half uur extra. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 26 minuten. In de richting van Gent op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 17 minuten erbij. Brusselse buitenring dan tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 20 minuten. Op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette 10 minuten. En tussen Strombeek-Bever en Machelen 10. Richting Brugge dan nog op de E34 tussen Assenede en Kaprijken. Daar moet je rekening houden met 17 minuten extra. Sta je dan toch nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Sounds better.

0: Formidable. Formidable. Wilt iedereen krijgen op zijn toets Frans? Formidable. Ja, de examens komen eraan voor veel studenten. Veel succes. Bon chance. Straks krijg je biologie van Topic en Nico Santos. Aardrijkskunde van Imagine Dragons. En geschiedenis van Taylor Swift.
1: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dat?
4: C'est bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
5: Maar schat, ik zeg, jij nu aan het stofzuigen?
6: Ja, mocht dat niet misschien?
5: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
6: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
5: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
7: Bebad.
5: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
8: Zeg dat, Vos.
9: Ja, Lemmes.
8: Zalige verjaardagspeech.
9: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen, ik al de sweet chili.
8: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
9: Hé, hoe dat?
8: Ah, wel? Van die verjaardagspeech van op de barbecue.
9: Oh.
8: Ja!
9: Lemmes.
8: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
9: Dat is ze.
10: De Vos Lemmes.
11: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

Elizabeth Taylor van Taylor Swift. Het is vandaag donderdag, dus Vincent Live straks met de Vincent Live Hobbyclub, zoals elke donderdag. Dan gaan Vincent en Paulien weer de hobby van een Q-luisteraar raden. Heb je ook een speciale hobby? Dan mag je dat altijd laten weten via de Q-app. Wie weet krijg je een uitnodiging hier in de studio van Q.

0: It's true, I'm still in love with you.
1: Ja, Dean Lewis. Mooie woorden. Zometeen is er Vincent live. En ik ga eventjes opwarmen in de zon, denk ik. Want het voelt alsof ik in de versafdeling zit. Het is er echt wel koud in de studio. Dus wissel van de wacht zometeen. En morgen, vrienden van The Voice.

0: BTW weg ermee bij XVO. Dat betekent, dag BTW, hallo Droombadkamer. XVO Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.
1: 4 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
2: Goedemiddag. Hoe armer de gemeente, hoe meer kans op hart- en vaatziekten. Dat blijkt uit resultaten van een nieuwe studie. Tot 60% meer zelfs dan in rijkere gemeenten. Cardioloog Werner Butz ziet enkele oorzaken.
3: Wanneer mensen in een kwetsbare situatie leven, waardoor dat ze misschien minder geïnformeerd zijn, waardoor dat ze omwille van financiële redenen misschien minder toegang hebben tot gezondheidszorg, dat het misschien wel om die reden is dat zij aan een lagere preventie doen.
2: De Brusselse gemeente Sint-Joost-de-Node komt onder dwangtoezicht. Dat heeft de Brusselse regering beslist omdat de gemeente haar financiën maar niet op orde krijgt. De schuldenberg loopt intussen op tot meer dan 30 miljoen euro. Sint-Joost-de-Node is de kleinste en armste gemeente van Brussel. En naar het gravel van Roland Garros dan, daar is onze landgenote Elise Mertens uitgeschakeld in de tweede ronde van het enkelspel. Ze verloor in 2 sets van de Poolse kwalificatiespeelster Maja Gwalinska. Het werd 6-4 en 6-0. Later vandaag speelt ze wel nog het dubbelspel. Veel zon, amper wind met maxima tot een graad of 30. Ook morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond ook kans op onweer en 32 graden.
1: 6 files op de snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. Op de E17 richting Antwerpen moet je 50 minuten bijtellen vanaf Hazendonk tot Antwerpen-West. Op de E34 43 minuten vanaf Melzele tot Sint-Anna-Linkeroever. Op de A12 een half uur van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland 32 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. En richting Gent 18 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Op de Brusselse buitenring 19 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem. En sta je op een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 15 minuten.
0: Dit is de Foute Ticketweek.
1: Ja.
0: Fireball. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan. Ik ben proud to be fout in de Q-app.
1: Ik heb een plan. Ik heb een plan voor dat foute nummer vandaag in de show op een creatieve manier weg te werken. Je gaat daar over een kwartiertje meer over horen.
0: Music. Vincent Live.
1: Ik wil graag de show beginnen met een tip. Een tip over het weer en hoe je daarmee moet omgaan. Het is alweer 30 graden, amper wind, het is zweetweer. En ergens moeten we super dankbaar zijn voor de zon. Anderzijds, moeilijk. Wat is nu een ideale activiteit? Wat is überhaupt een activiteit die je kan doen met dit weer, op zo'n warme dag, om toch zo min mogelijk te zweten of af te zien van de warmte? Is dat een terrasje doen?
2: Zeker.
1: Is dat een frisse pint drinken?
2: Ja.
1: Maar ja. Als dat in de zon gebeurt, dan zweet je je te pletteren.
2: Ja, dat is waar.
1: Is dat een plonsje in het zwembad?
2: Oh, zalig.
1: Wat doe je daarna? Opdrogen in de zon.
2: Opdrogen in de zon en dan heb je weer warm.
1: Dan plak je weer. Een wandeling door een cool bos?
2: Gezellig, maar wandelen is niet zo top.
1: Als in de schaduw.
2: Ja, dat is waar.
1: Ik heb de best mogelijke activiteit gevonden om te doen met dit weer. Ik heb ze gisteravond zeer, zeer uitvoerig getest en ik ga ze zo meteen aanbreiden.

0: gouden tip. Als je niet weet wat te doen met de hitte, als je daar geen gigantische fan van bent. Ik heb hem gisteren per ongeluk zelf ook uitgetest. Want gisteren was een hoogdag. Het stond echt met rood in mijn agenda omcirkeld.
1: Oké. Okay.
0: Het was namelijk voor het eerst in een jaar of 14 dat er een game op de PlayStation uitkwam van James Bond.
1: Wauw.
0: Ja. En ik ben wel een fan van James Bond. Ik vind dat fantastisch. Ja. Dus ik was er helemaal klaar voor. Ik had dat ding op voorhand besteld en gedownload op mijn, dat ik dat allemaal niet meer moest doen. En dus na de show, ik naar huis. Nog snel met Emma avond gegeten. En toen zij vertrok, dank je muziek, om haar show te doen, heb ik de rolluiken daar beneden gedaan. Een fles water, maar het was toch veel te licht.
1: Ah, ik dacht voor de warmte.
0: Nee, ja, ook dat bleek daar achteraf.
1: Ah, ja.
0: Dat was voor het licht eigenlijk. Een fles water gepakt, mij in die zetel gezet, James Bond aan en klaar. En ik heb mij geamuseerd, dat is ongelooflijk.
1: Wauw, wat is dat dan, dat spel?
0: Je speelt James Bond. Het is alsof je
1: jij eigenlijk bent James Bond.
0: Ja, dus je kijkt eigenlijk naar een hele lange film die blijkbaar een uur of 15 duurt. En af en toe is er scènes waarin je kijkt. En af en toe speel je zelf het manneke. Dus dan moet je dingen doen ontploffen of bespioneren, informatie vinden. Je loopt in casino's rond, zoals het in echt is. James Bond die toevallig alles overleeft, dat is ook in het game zo.
1: Ah ja, okay. Ja.
0: Het heeft een echte Bond-song. Lana Del Rey heeft iets gemaakt, speciaal voor het spel. Zeg maar die typische Britse humoropmerkingen dat James Bond altijd doet.
1: Ja.
0: Hij versiert knappe vrouwen.
1: Dat moet je dan ook doen in dat spel.
0: Zeker.
1: Kan je punten mee verdienen.
0: Er is vodka martini, het is er allemaal.
1: Zeg.
0: En ik heb dus geen druppel gezweet. Ik heb niks van die hitte gemerkt, want toen ik thuis kwam, en toen Emma bedoel ik thuis kwam, wat na middernacht is, want haar show duurt tot middernacht, was ik 3 centimeter opgeschoven. En ik had een topavond gehad.
1: Het is het is kei mooi weer.
0: Ik weet het, maar het was wel heel leuk.
1: Kom toch buiten.
0: Ja, maar dat doe ik alle andere dagen van het jaar.
1: Okay.
0: Maar gisteren is dat niet gelukt. Fijn, nu die tip de deur uit is, kunnen we ons focussen op de show. En niet het minst op de music match die zo meteen gaat plaatsvinden. Het moment in de show waarin jij de plaat kiest. En het thema vandaag is foute muziek. En je weet wat dat betekent. Als er een artiest van de line-up passeert, dan maak je kans op tickets voor de foute party. Dus voor zometeen na Enrique Iglesias.

0: alsof je James Bond bent. Alsof je James Bond bent, is dus een prima recept om de hitte te overleven. Alexander uit Bils heeft ook een favoriete activiteit bij dit weer. Hij doet aan 100 meter plat liggen. Snap ik, maar dat gaat de komende 3 minuten wel moeilijk worden. Music Match. Want het is Foute Ticket Week bij Q Music en daarom doen we vandaag foute muziek in Music Match. We draaien een fout nummer. En zoals je weet, als dat een nummer is van Ingeborg of Natalia of Denzel of K3 of Dorothy Vegas en Like Martin of Lies en of de Jordi of de Romeo's of Belle Perez. Met andere woorden, als dat een nummer is van een artiest die op de line-up van een Foute Party staat, dan maak je kans op tickets voor de Foute Party. Maar als je liever gewoon ja, een dikke foute schijf vult, zoals deze bijvoorbeeld. Dat kan ook. Dan mag je daar ook voor kiezen. Dus ik heb zometeen een lange lijst met foute songs. Sommige daarvan zijn effectief nummers van op de line-up van een foute party. Anderen zijn gewoon knetterfout. En jij kiest er eentje van. Stuur Music Match via de app.
1: Welk dier zie je hier voor je?
2: Maar Maarten, maar jij kunt toch veel, hè?
3: Ja, dat kan ik zeggen, ja.
1: Krijg je nog steeds kippenvel als je dit hoort?
4: Let it go, let it go.
3: Oeh, amai. Tranen in mijn ogen.
2: Och, jong.
1: En wat voel je in je buik bij dit geluid? Zie, hoor en voel Disneyland Parijs in een onvergetelijk weekend samen met Maarten en Dorothee. Luister volgende week naar Q. En win een magische trip naar Disneyland Parijs.
5: Remember me.
6: Q Music.
1: Q.
6: Sound.
7: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Stel, je bent een man en je kent iets van zuurdesembrood, dan is de clichéclash vandaag spek naar jouw bek. Je kan je inschrijven vanaf dat de Music Match gepasseerd is.
1: Music Match.
0: Vandaag foute muziek op de radio met aan de lijn Joost 40 uit Schilder. Dag Joost.
2: Hallo, dag Vincent.
0: Wat bracht jouw donderdag vandaag?
2: Goh, ik ben schooldirecteur, dus ik heb vandaag het volgende schooljaar al wat voorbereid. Daar zijn we mee bezig. En ook de klassenraden voor de komende weken mee voorbereid.
0: Een directeur op school. Is 40 niet redelijk jong voor jouw functie, of zie ik dat verkeerd?
2: Ja, maar ik ben toch al 7 jaar directeur, maar ik was zeker jong toen ik eraan begon.
0: Ja, ik schat er natuurlijk ook in vanuit mijn blik van toen ik schoolgaande jeugd was en is iedereen oud. Dat is misschien een soort verkeerde perceptie in mijn hoofd.
2: Nee. We worden wel jonger en jonger, moet ik zeggen.
0: Dat is goed. Dat is goed. Lekker modern. Zeg, foute nummers vandaag in de Music Match. Ben je proud to be fout?
2: Absoluut. Yes. Zeker en vast.
0: En heel wat mensen zitten op hete kolen natuurlijk. Die hopen dat jij pas iets een match zegt als er een artiest passeert die op de foute party staat. Ben je dat ook van plan of ga je de kat uit de boom kijken?
2: De kat uit de boom kijken, maar het kan natuurlijk altijd zijn dat er een leuk nummer tussen zit dat toevallig ook van een performer is. Hè?
0: Dat snap ik helemaal. Al heb ik wel mijn best gedaan om dat 1 niet vroeg in de lijst te steken en 2 daarvoor echt een paar knallers te steken. Dus we gaan zien waar we belanden. Je zegt volgende of it's a match, oké?
2: Ja, komt in orde.
0: Let's go.
2: Volgende.
0: Allee.
2: Volgende. Volgende.
0: Dit wordt er.
3: Oh ja.
2: Oh, verleidelijk, maar volgende.
3: Allee.
2: Volgende.
4: Heb je even voor mij?
2: Volgende. Was ik nog de meid? It's a match.
0: Ja, natuurlijk.
1: It's a match.
0: Dan toch. Joost.
2: Ooit nog ook gedanst tijdens mijn opleiding. Dus,
0: Ah ja, dat hoort erbij. Dat kan ik mij wel inbeelden, ja. Lies en Switchen, rechts op de line-up van de fouten. Joost, dankjewel.
2: Bedankt aan jullie.
0: Je weet wat je te doen staat, hè. Een audioberichtje via de Q-app. Paulien gaat dansen, ik zie het al anders.

0: Ik ga eerlijk zijn, ik snap dat niet helemaal.
1: Hoezo?
0: De hype.
1: Allee, dat is keileuk.
0: Zahir, snap ik, maar dit, ik snap het niet. Dus... Ik kan dat dansen ook niet.
1: Nee, als je dit hoort, dan begin je niet een dansje te doen.
0: Nee, dan denk ik, het is tijd om een nieuwe pint te bestellen. Meestal, ja.
1: Ik zal het u leren tegen de foute party. Je gaat het wel moeten doen,
0: ik
1: hè?
0: Ik ga het moeten zwijgen.
1: Allee, Vincent. Als ze daar staan, dan kan jij toch niet als enige zo met je pint zo...
0: Nee, dat is ook waar. Leuk. Dat is ook waar, dat is ook waar. Die dag
1: maar
0: zijn allemaal
1: pas op, want het is heel vermoeiend, hè.
0: Hoezo?
1: Ja, het is de hele tijd met springen. En dan denk je dat het gedaan is, maar dan begint het nog eens opnieuw.
0: Oké, maar het nummer duurt... 2 minuten 57.
1: Ja, voor iemand zoals ik is dat echt een workout.
0: En wat is dat iemand zoals ik?
1: Die niet sport.
0: Ah ja, oké. Okay.
1: Dus jij gaat dat wel makkelijk
0: voor
1: kunnen.
0: Iemand zoals ik. Goed, er is natuurlijk iemand die... er zijn heel veel mensen die een audiobericht gestuurd hebben waarin ze zeggen dat ze proud to be fout zijn. Maar wie, oh wie, krijgt die tickets voor de foute party? Even bellen naar de persoon die de computer er heeft uitgehaald.
2: Hallo?
0: Amai, dat gaat zelfs niet over. Oh. Hallo, met wie spreken wij?
2: Met Xander Heijmans uit Maasmechelen.
0: Xander uit Maasmechelen, dag Xander. Je bent live op de radio, gewoon dat je het weet, dat je geen rare dingen zegt.
2: Ja, ik hoor het, ik ben even uit het bereik van mijn box gegaan.
0: Ah ja, oké, okay. Wat ben je aan het doen? Want we storen jou precies wel, heb ik het gevoel.
2: Nee, ik ben aan het studeren voor marketing, maar ik was gewoon...
0: Voor
2: dat
0: marketing?
2: Dat wel om de tickets te winnen, ja.
0: Ben je een marketeer in wording? Fantastisch.
2: Communicatie eigenlijk, maar ja. Ja,
0: dat is daar een vak van. Oké. Okay. Joost, jij bent welkom op de foute party. Proficiat, je bent erbij. Goed gedaan.
2: Ja.
0: Wie ga je meenemen?
2: Twee vrienden van mij nog.
0: Twee vrienden? Ja. Het is een duo ticket, dus ik ga er maar eentje meenemen.
2: Een duo? Nee, ik heb al een ticket, maar ik voor twee vrienden nog erbij.
0: Ah ja, zo. Oké, okay, op die manier. Het wordt een hele groep. Dat is plezant, Joost. Ja. En als wat gaan jullie verkleed komen?
2: Als Shrek, allemaal in het thema.
0: Als Shrek? Oké, okay, Xander, dat is mooi. En gaan jullie dan allemaal Shrek zijn of is de ene Fiona en de andere iemand anders?
2: Ja, dat is een beetje van alle rollen uit Shrek, ja.
0: Ah ja, plezant. Als ik jullie zie, dan kom ik hallo zeggen. Maar de kans dat ik me daar herinner dat ik heb moeten drinken om het switchen te kunnen...
2: Ja, nee, dat was wel.
0: Dat hoef ik niet te beloven, maar klap mij vooral aan daar op dat feest. Tot dan, Xander, merci om mee te spelen.
2: Tot dan, Vincent.
0: Yo, okay, bye.
2: Tot dan.

0: magic with you.
1: Nu stuurt Xander een bericht via de app. Had ik eigenlijk mogen afleggen? Ja, die is afgelegd. Hij ziet het hele live op de radio. Ding is een nieuw fenomeen voor mij. Ja, Xander, dat mag. We nemen nog wel contact op om die tickets voor de Foute Party op te sturen. Zometeen de cliché-clash, uiteraard zoals elke dag. Maar eerst Paulien, onderwijsminister Demir, die verandert haar plannen over de lessen godsdienst en zo.
2: Ja, dat heeft ze daarnet gezegd in de commissie onderwijs. Er is al heel wat te doen geweest over die levensbeschouwelijke vakken en de hervorming daarvan. Zoals Demir wilde de 2 uur levensbeschouwing per week bundelen tot 1 dag per maand en dan leerlingen van verschillende jaren samenzetten, omdat die vakken nu veel druk leggen op het lessenrooster. Voor elke klas moet een leerkracht staan, terwijl die klaslokalen vaak half leeg zitten. Maar die hervorming gaat volgens de Raad van State te ver. En exit Elise Mertens op het tennistoernooi van Roland Garros. Ze werd naar huis gespeeld in de 2e ronde door de Poolse kwalificatiespeelster Maja Gwalinska. Het werd 6-4 en 6-0. Later vandaag speelt Mertens normaal gezien wel nog het dubbelspel.
1: Bij de mannen ook sensatie tijdens Roland Garros. De nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner, is uitgeschakeld.
2: Ja.
1: Omdat hij het te warm had. Dus hij was aan het winnen. De eerste set met 6-3 gewonnen. De tweede met 6-2 gewonnen. Dan stond hij 5-1 voor. Dan ineens hitteklop. Is nog met 5-7 verloren. Die stond 5-1 voor, hè. 5-7 verloren. En dan 6-1 naar huis. En de nummer 1 van de wereld doet niet meer mee.
2: Ongezien, hè.
1: Dat is echt crazy. En de nummer 2 van de wereld, de winnaar van vorig jaar, die is er niet bij, want die is gekwetst. Dus plots heeft de rest zo kans om te winnen.
2: Ook wel leuk voor de rest.
1: Ja, dat is zoals alsof Pogacar en Van der Poel een lekke band hebben. Zo voelt het nu in het. Dat is altijd leuk.
2: Dat is waar.
1: Het weer.
2: Veel zon vandaag, amper wind ook, met maxima tot een graad of 30. Ook morgen opnieuw tropisch warm met veel zon, maar tegen de avond wel kans op onweer en 32 graden.
1: 14 files op de snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Antwerpen op de E17 moet je 50 minuten bijtellen vanaf Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de E34 40 minuten van Melcelen tot Sint aan de Linkeroever. Op de A12 20 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. En ook 15 minuten op de A12 van Boom tot Wilrijk. E19, 20 minuten erbij van Sint-Joppingt-Goor tot Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je 3 kwartier bij van Sint aan de Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent, 20 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Op de Brusselse binnenring 23 minuten van Neerpeer tot Jette, 20 minuten van Expo tot Vilvoorde en 15 minuten vanaf Beersel. Op de buitenring 20 minuten extra van Wezenbeek op en tot Diegem en 1 kwartier erbij van Grimbergen tot Jette. Op de E17 tel je 20 minuten bij vanaf Gentbrugge tot De Pinte en sta je ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 15.

0: New Religion van Bibi Rexha samen met Faithless bij Vincent Live. Het is tijd om te spelen, zoals elke dag.
1: Cliché Clash.
0: Al klinkt spelen alsof het niet belangrijk is. En dat is het zeer, zeer, zeer zeker. Want op het spel staat de eer en staat de heropvoeding van Vlaanderen. Want we doen de Cliché Clash al enkele jaren en het idee is dat we clichés ontkrachten. We stellen zo meteen aan de vrouwelijke kandidaat drie vragen. Eentje over hamburgers, vettige hamburgers. Eentje over kaart lezen en eentje over de gym. Dus mannelijke onderwerpen volgens de clichés.
2: Klinkt moeilijk.
0: Als zij dat goed doet, dan krijgt ze een punt.
2: Ja.
0: Als zij de clichés kan ontkrachten. Omgekeerd ook, de mannenkandidaat die krijgt een vraag over zuurdesembrood, over beautyproducten en over vrouwentelevisieseries.
2: Oké. Okay.
0: Het klinkt onmogelijk. Zo een vraag over zuurdesembrood. Ik vind dat al een antwoord, zuurdesembrood. Ik vind dat geen vraag. Absurd. Wil je meespelen? Stuur dan Cliché Clash via de Q-app en dan mag je zo meteen naast je boozy proberen om het heel goed te doen.
3: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
4: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
6: En voor mijn pensioen?
7: Tweede of derde pijler, juffrouw?
6: Wat blieft?
7: En hebt u een VAPZ?
6: Wat?
7: Wat is een VAPZ, juffrouw?
6: Ik weet niet.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat
5: doen? Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
9: Nu BTW weg ermee bij X2O. Dat betekent dag BTW, hallo Droombadkamer.
10: X2O Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.
11: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
12: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.

0: Shaboozy en A Bar Song bij Vincent Live. Groot televisienieuws vandaag. Het legendarische programma Expeditie Robinson komt terug. Na jaren te zijn verdwenen van de aardbol. Of het programma zat op een onbewoond eiland, zou je kunnen zeggen. Gaan er opnieuw bekende Vlamingen samen met een aantal bekende Nederlanders gedropt worden op een onbewoond eiland. Meer zelfs, die zitten daar nu.
1: Op dit moment.
0: Ja, de cast is geheim, maar je kan altijd kijken wie er plots offline is op sociale media.
1: Oeh.
0: Maar wow, die zitten daar nu en wie daar ook bij is, is Camille van Uxem. Niet als kandidaat, maar als reporter om de kandidaat te begeleiden. Camille van Uxem ken je onder andere van No Cap en zo. We mogen zo meteen al eens bellen, dus we gaan live over naar Maleisië.
1: Leuk.
0: We zaten eerder deze week in Boston met onze telefoonlijn en nu gaan we naar Maleisië. Slaat erg nergens op. Maar we doen het, omdat het kan. Dit is Vincent Live. We bellen naar Maleisië. En die telefoonrekening, hè, die krijgen wij nooit te zien. Dat is geniaal aan werken voor de radio.
2: Cliché Clash.
0: Als er iemand nog verder weg zit, geen probleem. Wij bellen, hè. Het thuisfront, we staan voor je klaar. Eerste Cliché Clash met een voorsprong voor de mannen 160-105. En Kimberly die voorsprong gaat aanvallen. Dag Kimberly.
3: Dag Vincent, dag Pauline.
0: Kimberly, wat is jouw typisch mannelijk kantje?
3: Ik drink graag streekbiertjes. Ik game graag. En ik ben een vrij zelfstandige vrouw.
0: Ah ja. En dat is een mannelijk kantje. Oké, top. Ik hoor mezelf ook wel dubbel. Staat de radio daar ergens op of zo?
3: Nee, alles staat uit normaal.
0: Oké. Dat is speciaal.
3: Misschien is het beter nu.
0: Dan gaan we proberen het te doen werken op een of andere manier. Maar dat is niet erg. Je bent dus een gamer, je drinkt graag streekbieren en je bent een zelfstandige vrouw. Doe je nog andere dingen graag in je vrije tijd?
3: Naar het pretpark gegaan.
0: Is je favoriet?
3: Europa Park in Duitsland.
0: Europa Park, oké, nice. Je neemt het op tegen Kevin, 39 uit Linovraag. Kevin.
4: Goedemiddag.
0: Kevin, jij komt in jouw job in contact met mannen en vrouwen. Mooie mix, want jij doet als beroep?
4: Wij zijn zelfstandig uitbaters van een broodjeszaak.
0: Een broodjeszaak? Oh, en wat is het best verkopende broodje van de zaak?
4: Een clubje, prepareer mayonaise en groentjes.
0: En wat vind je zelf het lekkerste van het hele assortiment?
4: De bikkie, hè. Zoals in de frituur met een balken, hè.
0: Oh, heerlijk. En waar moeten de mensen zijn, Kevin? Maak eens er klaar.
4: In Meerbeke, bij Ninove.
0: In Meerbeke, bij Ninove. Ben je er al geweest, Paulien?
1: Nee, ik ben er nog niet geweest.
4: Dat is een schande.
0: Wat is duidelijk.
1: Het is passeer.
0: Kevin is assertief.
1: Ja, heerlijk. Ik hoor het.
4: Ze lacht mij genoeg uit, hè, als sneer.
0: Ja. Kevin, ik heb begrepen dat wij gisteren een bericht van jou hebben voorgelezen in het Q-onderzoeksbureau. Toen het ging over waarvoor je vroeger strafstudie hebt gekregen. En jouw kinderen hebben dat gehoord, wat jij vroeger allemaal hebt uitgespookt.
4: Ja.
0: Wat was de reactie van de kinderen?
4: Ik zal een beetje minder commentaar moeten geven zelf nu, hè.
0: Ja, dat vrees ik ook.
4: Ik zal het aan de mama overlaten vanaf nu, hè.
0: Dat is deel van de opvoeding, naar het schijnt. We gaan er even mee aan de Cliché Clash met drie typische mannenvragen voor Kimberly. Kimberly, veel succes.
3: Dank je.
0: Kimberly, het is vandaag dag van de hamburger, dus ik heb een vraag over fastfood, over burgers. Ik ga jou drie burgers voorlezen, zo'n naam van burgers, van bij de Burger King. Maar één daarvan bestaat niet. Jij moet vertellen de welke, oké?
3: Oké.
0: De Master Angus Bacon, de Crispy Crunchy Bacon of de Ultimate Bacon King?
3: De tweede. Crispy Chicken...
0: Crispy, crunchy bacon, die bestaat inderdaad niet, ja. Goed, geraden of gegokt of geantwoord. Kimberly, vraag 2 gaat over de gym, over de fitness. Yeah. Als een mannen in de gym praat over een PT, over wie hebben ze het dan?
3: Een PT. Pretty... T-shirt. Nee, geen idee.
0: Over hun mooie t-shirt, zo zijn mannen in de gym wel. Nee, over hun personal trainer.
3: Oh,
0: Verdorie. Dat is niet erg, Kimberly. De bedoeling is dat we bijleren in dit spel. Hè? Je hebt al 1-2. Misschien komt daar nog een puntje bij. Een vraag over kaartlezen dus. Amerika, de Verenigde Staten, hebben 4 staten die beginnen met het woord new. Zoals New York. Dat kennen we allemaal. Maar noem mij nog 1 andere staat die ook begint met new.
3: New Jersey?
0: Goed zo. Dat kwam er twijfelend uit, dat was wel juist.
3: Ja.
0: New Jersey of New Mexico en New Hampshire waren allemaal juiste antwoorden. Alright, je hebt 2-3 gescoord, dat is goed. Kimberly, Kevin, jij moet minstens even goed doen. Ben je er klaar voor?
4: Ik ben Clive.
0: Zoals beloofd ging vraag 1 over zuur dezenbrood. Weet je wat dat eigenlijk is, Kevin?
4: Ja, brood voor mensen met weinig smaak, zeker.
0: Oh, ik hou ervan als de clichés ook voor een stuk bevestigd worden.
1: Ja.
0: Heerlijk. Vraag 1, Kevin. Zuur dezenbrood is een hype. Ongelooflijk. Maar het is niet moeilijk om te maken. Voor het recept van zuur dezenbrood volgens Libelle Lekker heb je maar 4 ingrediënten nodig. Ingrediënt 1, bloem of meel. Ingrediënt 2, zout. 3, desem. En wat is het 4e ingrediënt?
4: Water.
0: Goed zo. Kevin, vraag 2. Heel wat vrouwen hebben thuis spullen van het merk Remington. Remington. Maar waar op hun lichaam gebruiken ze spullen van Remington?
4: Remington.
0: Remington.
4: In het gezicht.
0: Nee, in hun haar.
4: In het haar. Dat is dichtbij, hè?
0: Dat is dichtbij, ja. Maar ik denk dat je niet een steltang op je gezicht wilt doen.
1: Liever niet.
0: Verdorie toch. Oké, Kevin, derde, laatste vraag. Belangrijke vraag. Heb je deze juist, dan is het een gelijke stand. Heb je deze fout, dan gaat het punt naar Kimberly. Kevin, uit welke populaire Netflix-reeks, die zeer populair is vooral bij vrouwen dan, kennen we het personage Lady Whistledown?
4: Lady Whistledown.
0: Yes.
4: Ja, ik ga moeten gokken, hè.
0: Een reeks, populair bij de vrouwtjes.
4: Populair bij de vrouwtjes. Ik zal het niet weten. Ik weet het echt niet.
0: Ik kan geen reeks bedenken die populair is bij de vrouwtjes.
4: Ik ken maar één, dat is Bridgerton.
0: Bridgerton! Maar Bridgerton is juist.
4: En
0: we zitten in de gelijke stand. Azien, heb je het zelf gevolgd op Bridgerton of totaal niet? Nee.
4: Nee, het is het enige dat ik eigenlijk ken van Netflix.
0: Ja. Bridgerton was volledig juist.
4: Enkel alleen.
0: Kevin, Kimberly, gelijke stand, allebei een punt. Zijn jullie daar blij mee?
3: Ja.
4: Ja, ze.
0: Ja, voilà. Iedereen gelukkig. Ik ook dan, hè. Merci om mee te spelen. Tot ziens allebei.
3: Dank u.
2: Deze hit is nieuw.
0: Het is tijd voor een streepje Reggie. Dit is 3,5 minuut bonken, volle gas, plankgas. Dit is Madison bij Vincent Live.

0: Neil King en Madison bij Vincent Live. Ja, er zijn weer heel wat klachten die binnenkomen in de app van Q-Music over de cliché-clash. Er was namelijk een vraag, een typische vrouwenvraag voor de mannelijke kandidaat. En dus het is belangrijk dat je weet dat het een vrouwenvraag is. Hè?
1: Ja.
0: Als volgt geformuleerd. Veel vrouwen hebben spullen in huis van het merk Remington. Maar waar op hun lichaam gebruiken ze die? Nu, die hebben vooral zo stijltangen en krultangen en haardrogers, dat soort dingen. Nu, laat Quinten uit Braschaat onder andere weten dat hij een scheerapparaat, een baardtrimmer heeft van Remington. Nu, dat zal ongetwijfeld een goed toestel zijn, Quinten, dat is het probleem niet. Maar hij zegt dus van, ja, eigenlijk was dus op een gezicht niet fout. Klopt. Ja. Maar, je moet eerst een baard hebben.
1: Ja.
0: Quinten.
1: Wanneer vrouwen die spullen gebruiken...
0: Paulien, wanneer heb jij voor het laatst je baard getrimd?
1: Nog nooit.
0: Ja, ik weet dat niet, hè. Of
1: een snor
0: haar.
1: Een baard heb. Ja. Of een snor.
0: Ja,
1: trouwens, als je zo'n snor zou afscheren, dat is niet zo goed. Hè. Dan komen deze dikke zwarte haren
0: dan
1: terug.
0: Komt dat donker terug.
1: Moet dat laten laseren.
0: Dus de klachten die ons bereikt hebben, die zijn bij deze geseponeerd. Oké. Nu gaan we even terug kalmen. Meer zelfs, gaan we met onze voetjes omhoog. Achteruit. In een parelwit strand op een onbewoond eiland in een knalblauwe zee. Want Expeditie Robinson komt terug. Fantastisch. Het concept is onveranderd. Bekende mensen, Vlamingen en Nederlanders, worden gedropt op een onbewoond eiland en moeten daar zo lang mogelijk proberen te overleven. De opnames zijn net begonnen. De eerste vuren zijn aangestoken in de Maleisische jungle. Het vaste Nederlandse presentatieduo is erbij. Nicolette en Edson blijkbaar, maar er is ook een Vlaamse vertegenwoordigster. Camille van Nuxum, kan je kennen van VTM-programma's No Cap en Wat verdient Vlaanderen? Zij is mee naar het onbewoond eiland om de kandidaten ter plaatse te volgen en hen te steunen op goede en minder goede momenten. Het is in Maleisië bijna 11 uur 's avonds, maar Camille is speciaal voor ons opgebleven. En we mogen zo meteen live overschakelen naar Malaysia City. We gaan de lijn al eens testen, dus ik heb speciaal een nummer van 4 minuten geselecteerd. Dit is Avril Lavigne met Complicated.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. Samen er iets moois van bakken? Dat is van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
1: 5 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
2: Goedemiddag. Zoal Demir wijzigt haar plannen rond de levensbeschouwelijke vakken. Ze zet die hervorming voorlopig on hold. Dat heeft ze gezegd in de wekelijkse commissie Onderwijs. Haar plannen kregen een negatief advies van de Raad van State.
3: De Raad van State zegt de organisatorische flexibiliteit die je wilt invoeren via het decreet, waar we hebben gezegd, ja, maar scholen gaan heel veel vrijheid krijgen, autonomie, hoe ze dat willen organiseren enzovoorts. Zelfs dat gaat te ver. Je beperkt daarmee de autonomie van de eredienst. En verwijst naar de grondwet enzovoort.
2: Demir stelde voor om de wekelijkse lessen levensbeschouwing te bundelen naar 1 volledige dag per maand en dan leerlingen van verschillende jaren samen te zetten. Maar daarvoor is geen grondwetswijziging nodig. Is wel 1 nodig, sorry. Normaal had die hervorming volgend schooljaar al moeten ingaan. De brand op Tomorrowland vorige zomer was wellicht het gevolg van een menselijke fout. Dat heeft een van de 2 broers achter het festival gezegd in een Nederlandse podcast. Volgens hem lag het probleem bij een vlammenwerper die grote hoeveelheden ethanol lekte. Daardoor brandde uiteindelijk zo goed als het hele hoofdpodium af. Dit jaar neemt Tomorrowland extra maatregelen voor de brandveiligheid. Hoe armer de gemeente, hoe meer kans op hart- en vaatziekten. Dat blijkt uit resultaten van een nieuwe studie. Tot 60% meer zelfs dan in rijkere gemeenten. Cardioloog Werner Buts ziet enkele oorzaken.
4: Wanneer mensen in een kwetsbare situatie leven, waardoor dat ze misschien minder geïnformeerd zijn, waardoor dat ze omwille van financiële redenen misschien minder toegang hebben tot gezondheidszorg, dat het misschien wel om die reden is dat zij aan een lagere preventie doen.
2: In het westen van Duitsland, op zo'n 2 uur van de Belgische grens, is een groep van 6 rhesusapen ontsnapt uit een opvangcentrum. Vermoedelijk maakten ze een gat in de muur waardoor ze konden ontsnappen. De politie is niet actief naar hen op zoek omdat ze niet gevaarlijk zouden zijn. Nochtans staat die aapsoort wel bekend als een agressieve soort. Naar het gravel van Roland Garros dan, want daar is onze landgenote Elise Mertens uitgeschakeld in de 2e ronde van het enkelspel. Ze verloor in 2 sets van de Poolse kwalificatiespeelster Maja Gwalinska. Het werd 6-4 en 6-0. Later vandaag speelt ze wel nog het dubbelspel. En bij de mannen is de nummer 1 van de wereld en topfavoriet Jannik Sinner onverwacht uitgeschakeld in de 2e ronde. De Italiaan leek op weg naar de overwinning, maar ging uiteindelijk in de 3e set onderuit tegen een Argentijn. Door de hitte kreeg hij krampen en moest hij even stoppen. Uiteindelijk maakte hij de set wel nog af, maar verloor dus. Het is nog warm en zonnig. Vanavond en vannacht hier en daar nog een wolk. En kouder dan 20 graden wordt het niet. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op onweer en 32 graden.
1: Dus, in Duitsland zijn er 6 apen ontsnapt. En ik citeer, de politie is niet actief op zoek, want ze zijn gevaarlijk.
2: Ja.
1: Alsof er niet net 6 apen in het wild in Duitsland aan het rondlopen zijn.
2: Ja, dat is toch ook gek. Ik vraag me dan af, kunnen die daar dan overleven?
1: Ja, dat. En stel dat ze dat kunnen, zit je straks bij een soort rhesusapenpopulatie in centrum Duitsland.
2: En die kunnen gaten in de muur maken, waardoor ze ineens bij jou binnen kunnen zitten, hè?
1: Stel u voor dat je televisie zit te kijken, morgenavond, finale van The Voice van Vlaanderen, en ineens zit er een rhesusaap naast jou in. Ja, de politie is niet actief op zoek.
2: Ah ja, voilà.
1: Absurd. Duitsers.
2: Andere prioriteiten misschien.
1: Ja. Tijd voor de verkeersinformatie. Want het is een drukke avondspits. Er zijn 12 files op de snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Antwerpen op de E17 moet je 40 minuten bijtellen vanaf Hazendonk tot Antwerpen-West. Op de E34 35 minuten vanaf Melcelen tot Sint-Anna-Linkeroever. Op de A12 26 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. E3 13 20 minuten van Massenhoven tot Wommelgem. E19 16 minuten van Sint-Job in Goor tot Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je 3 kwartier bij van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Op de Brusselse buitenring 20 minuten van Grimbergen tot Jetten en 18 minuten van Wezen Make op hem tot Diegem. Op de binnenring een kwartier van Neerpeden tot Jetten en een kwartier van Expo tot Machelen. Op de E17 richting Frankrijk 18 minuten extra van Destelbergen tot Zwijnaarden en sta je ergens anders aan te schuiven dan verlies je daar minder dan 15 minuten.
5: Dit is de Foute Ticket Week. Parel. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan Ik ben proud to be fout in de Q-app.
6: Music.
5: Vincent Live.
1: Hoe zou het zijn op het eiland van Expeditie Robinson nu die opnames zijn hervat? Dat checken we zo meteen naar David Guetta en

Oasis en Toads and I bij Vincent Live. Zometeen, niet alleen zomer in het weer, in het lucht, in het zwembad, maar ook in Repeat of Niet, want Robin Schulz die heeft een nieuwe single en die doet wat hij eigenlijk elke zomer doet. Dat is een zomerhit scoren. Die man die gaat rentenieren later.

0: Het is hier nu 10 à 11, nu de avond, ja.
1: Ik vind het ook redelijk waanzinnig hoe helder wij je kunnen horen, weten dat jij in Maleisië zit. Maar goed, dat is een ander gesprek.
0: Ik ben speciaal voor u naar buiten gelopen, want de wifi in mijn kamer is die 100%, dus normaal ga ik het goed komen.
1: Ja, kamer, want voor de duidelijkheid, je bent geen deelnemer, je moet niet op een onbewoond eiland leven, jij doet iets anders. Wat doe je precies in het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson?
0: Wel, ik spreek en ik begeleid de kandidaten van bij de start van hun expeditie tot eigenlijk op het einde, wanneer dat ze een pittige eilandraad hebben gehad. Dus ik zit eigenlijk wel heel dicht bij hun beleving en wanneer dat de emoties op het hoogste zijn.
1: Ja, dus die mensen die zijn hongerig en die hebben slaaptekort en die hebben nooit meer gedoucht. En jij komt fris en fruitig uit een hotel. Is dat niet een beetje vies voor jou met die mensen? Zo, brrr, als je die een knuffel moet geven?
0: Vies? Ja, ik ben daar niet mee aan het knuffelen. Nee. Dat valt best wel mee eigenlijk. Allee, ik ben vooral blij als ik naar het hotel terugkom dat ik nog kan eten s'avonds. Dus ça va.
1: Ik zou ook, moest ik deelnemer zijn, ik zou jou proberen omkopen. Ik zou zeggen, Camille, kom, pak een keer een koekje mee van in het hotel. Heeft iemand al geprobeerd?
0: Ja, maar dat gebeurt blijkbaar. Blijkbaar gebeurt dat. Het is toch niet bij mij gebeurd, maar ze hebben mij daar wel voor gewaarschuwd van de kandidaten zijn extreem hongerig, dus let op je spullen, let op je zakken, geen snacks meenemen, je niet laten omkopen.
1: Ja, hoe hardcore, hoe onbewoond zitten die daar eigenlijk, die deelnemers?
0: Wel, Vincent, het is heel pittig. Het is echt volledig onbewoond op een eiland waar helemaal niks is. Dus ik heb heel veel respect voor al die bekende Vlamingen en bekende Nederlanders dat die dat aandurven.
1: Ja. Zou jij het aandurven eigenlijk?
0: Een goede vraag. Eigenlijk in het begin dacht ik wel van ja, ik wil dat wel doen, maar eenmaal dat ik die allemaal bezig zag en die zijn nu momenteel. Ik zit hier in het hotel en ik bedenk mij op een paar kilometer verderop zitten die onder de sterrenhemel te slapen. Oh. Het kan hier ook wel regenen af en toe. Dus ik ben toch wel blij, zoals ik daarnet zei, dat ik toch mijn bedje erin kan kruipen vanavond.
1: Ja, dat snap ik. Zeg, hoe lang zit jij daar nog ongeveer? Hoe lang duren die opnames nog?
0: Oei. Hallo?
1: Ik hoor u nog.
0: Ik ben terug. Ik ben hier nog een vijftal weken.
1: Oh, vijftal weken, oké. Ik wil graag eens een experiment doen. Wij willen eigenlijk een pakketje opsturen naar onbewoond eiland en zien of dat aankomt of niet.
0: Ik zal het u laten weten.
1: Blijf even hangen. Geef of air, voor de duidelijkheid, uw adres door, Ginter in Maleisië. En dan sturen wij iets op en dan laat hij maar iets weten als het daar effectief aankomt, Ginter, op het onbewoonde eiland, op Expeditie Robinson. Goed?
0: Oké, maar het mag geen eten zijn, hè? Dat weet je.
1: Nee, maar het is voor u, hè? Dat mag het wel, toch?
0: Het is voor mij.
1: Zij kunnen ook niet laten weten dat ze is toegekomen, hè? Want ze zijn gsm-loos op een eiland, toch?
0: Ja. Oké, dat is goed. Ik geef het adres door en dan zie ik het hopelijk wel binnenkomen.
1: Ah, dat is goed. Camille, heel veel plezier en succes daar. Hou ons een beetje op de hoogte en tot snel, hè?
0: Heel erg bedankt. Salutjes, bye bye.
1: Ja, bye bye. Wij gaan verder in de zomerse vibes, zoals beloofd.

0: carrière. Want die had toch een wereldhit met een viral challenge aan en al. Hè?
1: Ja, moet hij nog werken?
0: Nee, dat denk ik niet. Ik ben hem gaan opzoeken op het streamplatform. Zijn recentste nummer is van 4 december 2025.
1: Oh.
0: Dus ik denk niet dat hij nog moet werken, want hij doet het niet.
1: Nee.
0: Maar bon, in december heeft hij nog een nummer uitgebracht.
1: Het kerstnummer.
0: Heet... Ja, nee, ja, kerst. Het heet Goomba Fire en het klinkt zo.

0: Oh.
1: Summer Vibes met Master KG. Ah, ja. Ik kan nog een beetje doorspoelen. Ja, dat is zoals het was, hè? Ja. Maar goed. Zeg, zo meteen is er weer Vincent Live Hobby Club. We ontvangen een luisteraar met een hobby en wij gaan proberen te raden wat die hobby is. En er is nieuwe muziek.

0: Station.
1: Dat was even echt paniek tijdens Pommelien Thijs. Ik was mijn papieren kwijt. De vragen op voor de Vincent Live Hobby Club. Ik heb ze echt mooi per onderwerp vragen die ik kan stellen. Dus algemeen heeft iets te maken met technologie. Doe je hobby vaak buiten. Maar dan in categorieën. Categorie sport en beweging. Is er een bal nodig? Moet je een brevet halen? Mm-hmm. Creatief en artistiek. Is het met kleur en verf? Naald en draad. En voor media is het met monteren. Heb je een laptop nodig? Enzovoort, enzovoort. Ik was die kwijt, die papieren.
2: Hoe kan dat zelfs? Die liggen toch altijd op je bureau?
1: Ja, ik weet het. Dat zijn mijn meest dierbare documenten bij het uitvoeren van deze job. Maar ik ben ze kwijt. Ik heb ze opnieuw afgeprint. Dus we kunnen er tegenaan.
3: Elke donderdag openen de deuren van de Vincent Live Hobby Club. Ja. Met vandaag als gast...
1: Iemand die SUSP komt binnengewandeld. Er zit een jonge, frisse vrouw met een glimlach. En een zonnebril in de wapperende haren.
2: En een lekkere parfum.
1: Oh.
2: Aha. Ja, echt?
1: Ja. Kruidig?
2: Nee, fruitig meer.
1: Fruitig, bloemig. Hallo, met u bij het genoegen?
4: Damara.
1: Damara?
4: Ja.
1: Tamara mijn D.
4: Mijn D.
1: Oké. Okay. Ja, dat ik het juist zeg. Hè. Damara, hoe jong ben jij?
4: 39.
1: 39? Dat valt ook mee, hè. Toch?
4: Safa.
1: Dat je zo dit kan doen net voordat je 40 moet zeggen. Dat is een cadeau, hè?
4: Ja, zeker. Ja.
1: En waar woon je?
4: Beringen.
1: Beringen. Limburg.
4: Limburg, ja.
1: We gaan jouw hobby proberen raden.
4: Ja.
1: Aline, take it away.
2: Ah ja. Dag Damara. Is het een sport die je doet?
4: Ja.
1: Oké.
2: Yes, goede vraag al direct.
1: Top, hè. Sorry. Is het een teamsport? Dat is een slechte vraag.
4: Ja en nee.
1: Ja en nee. Super.
2: Oh.
1: Is het een Olympische sport?
2: Dit gaat goed.
4: Nee.
1: Nee, geen Olympische sport. Ja, Pauline, jij hebt een vraag dat schijnt.
4: Die gaat dat niet meer.
2: Dat is de vraag.
1: Zijn we ze kwijt nu al? Er is niks gebeurd, hè? Ik ging gewoon een vraag stellen. Oké, is er een bal in het spel?
4: Ja.
1: Een balsport. Een grote bal.
4: Nee.
1: Een balletje.
4: Ja.
1: Noem je het een balletje?
4: Ja.
1: Oké, een balletjesport. Paulien, kan je een vraag stellen?
2: Ja, ik ging vragen, heb je een attribuut nodig?
4: Ja.
1: Buiten het balletje?
4: Ja.
2: Oh.
1: Oké, we zijn wel al ver geraakt.
2: Ik heb een idee al.
1: Ja, dat is goed. Maar we gaan dat nog even kanaliseren.
2: Oké.
1: Want de mensen thuis moeten ook kunnen raden. Als je een vraag hebt die je wilt stellen aan luisteraar Damara, om haar hobby te kunnen inschatten, stuur dan een audioberichtje via de Q-app. Dan ben je zo meteen aan de beurt. Eerst is er nieuwe muziek van Robin Schulz. Die doet wat heel wat DJ's doen rond deze periode van het jaar. Een zomerhit te droppen in de hoop dat het een levensverzekering wordt. Is Better Times een repeat of een niet? Laat maar weten via de app van Q-Music.

0: Robin Schulz. En Better Times bij Vincent Live. In repeat of niet meer bepaald. Ron uit IJsseldenberg die stuurde al repeat. Vind het een fijne track met goede beats.
1: Repeat of niet.
0: En hij is verre van alleen. Glenn uit Schilde stuurt 200% repeat. Vicky stuurt, ja, dit wil ik vaker horen. Ook voor Dominique is het een repeat. Mega dikke repeat stuurt Anna via de app. Het nummer gaat door. Je hoort het opnieuw vanavond bij Robbe Petitjean. Eerst gaan we ons focussen op Damara, 39 uit Beringen. En Damara heeft een hobby waarvan we al weten dat het een sport is. Dus er valt al veel af. Alles van fotografie of van schilderen of zo, dat kan allemaal niet. Het is geen Olympische sport. Er is een bal in het spel. Het blijkt een klein balletje te zijn. En je hebt een attribuut nog nodig buiten het balletje. Pauline, jij zat op een spoor.
2: Ja, ik ben 100% zeker.
0: En wil je het eigenlijk al gokken?
2: Ja, is goed.
3: Damara, doe jij aan pingpong?
4: Nee.
2: Shit.
0: Dat is Olympische.
2: Ah, dat was ik dus niet 100% zeker.
0: Die in België zou Michel Schijven. Die heeft zo 100 Olympische Spelen meegemaakt. Dat kunnen we schrappen van het lijstje.
2: Ja, goed.
0: We krijgen ook hulp. We krijgen ook hulp in de vorm van audioberichten. Er is er eentje binnengekomen van luisteraar Mathis. En daar gaan we even naar luisteren.
5: Hey Vincent, met Mathis. Ik heb een vraag voor Damara. Met wie beoefen jij je hobby?
0: Met wie beoefen jij je hobby?
4: Met familie en vrienden.
0: Dat is random.
4: Huh?
0: Met familie en vrienden. Ben je aan het denken welke sport je met familie? Maar
4: ik ook.
0: Technisch gezien doe je alles met of familie of vrienden.
4: Ja.
0: Of collega's. Ja, dat kan ook nog. Wij moeten dieper nadenken. En dat gaan we doen tijdens het nieuws. Het is half zes geworden en Pauline, er is witte rook uit het Midden-Oosten.
2: Ja, dat is misschien nog net iets te voorbarig, maar er zou in ieder geval wel een voorlopig akkoord zijn tussen de VS en Iran om de oorlog te stoppen, of toch om een eerste stap in die richting te zetten. Dat berichten Amerikaanse media. Het zou gaan om een bestand van 60 dagen, waarin de twee partijen zouden beginnen praten over het nucleaire programma van Iran. Meer daarover in ons nieuws van 6 uur. En onderwijsminister Demir verandert haar plannen over de levensbeschouwing vakken. Ze wilde de 2 uur levensbeschouwing per week bundelen tot 1 dag per maand en dan leerlingen van verschillende jaren samenzetten. Maar die hervorming gaat volgens de Raad van State te ver.
0: Voor het weer gaan we naar Frank Dubocage. Dag Frank. Dag Frank. Het was alweer een topdag vandaag. Hè. Alles erop en eraan volgens de regels van de kunst. De hoogzomer in België.
6: Dat klopt, inderdaad. Dat kan ik bevestigen. Ja. Dat is zo. Als ik nu naar de temperaturen kijk, 28 graden in het oosten. En zoals ik gisteren al voorspelde, in het westen, dus het warmste daar op sommige plaatsen, 30 graden. Zelfs 30 graden ook aan de kust. Dus dat is toch wel redelijk uitzonderlijk dat het daar zo warm kan worden. Maar het is een feit. En ja, de komende uren blijft dat zo. Hè. Dus het gaat wel stilletjes aan wat afkoelen. Maar dat verandert niet veel wat het weerbeeld betreft. Dus een mooie zonsondergang mogen we verwachten. Ja. En daarna zo goed als heldere nacht met dan later iets meer bewolking dat binnencijpelt in het westen van het land. Eigenlijk die warme bel die vanuit Engeland dan stilletjes aan naar het oosten opschuift, wel daar gaat morgen heel het land mee te maken hebben. Dus dat wil zeggen dat 31, 32 graden, dat best haalbaar is, best mogelijk is. Hè. Dus qua temperatuur.
0: Ja. Ik heb mijn weer-app erbij gehaald en ik weet dat je daar geen fan van bent. Maar die geeft dus voor vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag kans op regen.
6: Ja, dat is ook zo. Oh, het gaat veranderen.
0: Dat is meer dan een volle week, Frank. Hoe komt dat?
6: Ja. Maar ja, bedoel, dat is... Nee, maar dat klopt. Maar ja, hoe komt dat? Dat is gewoon een feit dat we zijn beschermd geweest door een hoge drukgebied een lange tijd. En de stroming was perfect, vandaar dus die warmte. Maar ja, als dan die zuidweststroming weer op gang komt, dat is voor ons niet goed, hè. Want daardoor kunnen storingen vanaf de Atlantische Oceaan tot bij ons geraken. Of buienlijnen. Het wordt ook frisser. Ja, dat is allemaal een beetje klassiek natuurlijk. Hè?
0: Ja.
6: Nu, wat morgen betreft, is het wel zo dat pas tegen het eind van de dag een warmteonweer mogelijk is. Hè? Dus een warmteonweersbui, dat zal heel plaatselijk zijn. Maar dus hier en daar kan het wel eventjes plensen. En wat het weekend betreft, zaterdag nog zacht sowieso, maar zwoel. Hè? Dus waardoor heel makkelijk buien kunnen ontstaan. Daar zal ook onweer tussen zitten, ongetwijfeld. En het is vooral vanaf zondag dat het dan allemaal pak koeler wordt. Hè? Dus, maar dan wordt het wisselvallig, niks aan te doen.
0: Ja. Verdorie. Frank, ik kijk er niet naar uit. Ik ga het zeggen zoals het is, maar ik wil je wel bedanken voor dit accuraat weeroverzicht.
6: Voilà. Ik kijk er ook niet naar uit, fans. Dus we moeten niet van wakker liggen.
0: Ja, voilà. Goed, tot morgen, Frank. Bye-bye.
6: Jo, tot morgen.
0: 11 files op de snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je een uur en een half bijtellen van Sint-Anna-Linkeroever tot Berchem. Dat is een zeer pittige file. Richting Gent op de Antwerpse ring 19 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen dan een uur extra op de E17 vanaf Haastonk. Op de E34 40 minuten vanaf Melselen. Op de A12 28 minuten vanaf Antwerpen-Haven. En op de E313 26 minuten vanaf Herentals-West tot Bommelgem. Op de Brusselse buitenring verlies je op dit moment een kwartier van Wezenbeek op en tot Diegem en een half uur van Vilvoorde Koningsloot tot Selk. Op de binnenring 20 minuten extra van Neerpeden tot Jette en daarvoor al 20 minuten van Beersel tot Neerpeden. Sta ergens anders aan te schuiven en verlies je daar minder dan 15 minuten.

0: Fever Dream van Alex Warren bij Vincent Live. Deze ochtend hadden Maarten en Dorothee fijn nieuws, want ze gaan binnenkort opnieuw met heel wat luisteraars naar Disneyland Parijs tijdens het weekend van 13 en 14 juni. Vanaf volgende week vrijdag 5 juni maak je in de ochtendshow kans op een droomweekend voor 4 personen. En dus hebben we een onderzoek dat wat te maken heeft met pretparkbezoeken.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: er bij 1 op de 5 mensen ook al eens iets misliep tijdens een pretparkbezoek.
1: Ja, maar ja, is dat wel zo? Vincent Live doet een beroep op het Q-onderzoeksbureau.
0: Dat willen wij dan natuurlijk weten, hè, of dat klopt, 1 op de 5, ja of nee. Bijvoorbeeld Maarten van Quali, die is vorig jaar al met een hele hoop luisteraars en met Dorothee naar Disneyland geweest. En die heeft daar een audiobericht over achtergelaten.
2: Yo, yo. Wat ik me vooral herinner van vorig jaar toen we naar Disneyland zijn geweest, wat echt mis is gelopen, is dat wij aan het aanschuiven waren voor die Star Wars Space Mountain. En Dorothee, die juist voor we erin gingen, zei van, ik ga het toch niet doen.
0: Oh.
2: Waardoor ik er alleen in moest. Wat op zich niet zo erg was, want ja, het is nu niet dat ik die nodig heb of zo. Maar ja, ik vond het toch bizar.
0: Het is toch plezanter met iemand ernaast.
3: Ja, veel plezanter.
0: Maar bon, dat is inderdaad ook niet echt mislopen.
3: Nee.
0: Het is niet leuk.
3: Ligt aan het gezelschap.
0: Ja, voilà, het is dat. Is er bij jou ooit iets misgelopen, Paulien?
3: Ja, zeker. Ik heb ooit vastgezeten in de boomstammetjes.
0: Echt?
3: Echt waar. Dus je weet dan dat je zo... Je doet dan zo allemaal van die kleine bergafjes en zo. En dan heb je zo de ene grote bergaf.
0: Ja, waar het om draait eigenlijk, ja.
3: En dus wij gaan helemaal naar boven. En dan voordat je eigenlijk naar beneden glijdt,
0: ja,
3: gaat die bootje zo een klein beetje omhoog. En dan ineens ga je keisnel naar beneden. Dus ons bootje ging een klein beetje omhoog. En dan bleven we staan. Maar ik ben dus echt de allerslechtste om mee naar een pretpark te gaan. Ik vind dat helemaal super eng. Dus ik was al kei bang dat we naar beneden gingen gaan. En ineens zaten we vast.
0: En hoe lang heb je vastgezeten?
3: Een minuutje of 10 was ongeveer. Dan moesten we op
0: een... ingesmeerd?
3: Dat weet ik niet meer. Het is wel echt een paar jaar geleden.
0: Ja.
3: En dan moesten we... daar in de buurt was een soort van noodknop. En hebben we daarop geduwd. En dan is iemand ons komen helpen. En die heeft ons dan... Ja, en dan ineens zegt hij, jullie gaan nu vertrekken. En voilà.
0: Maar
3: ja, dan
0: toch
3: wel...
0: nog?
3: Ja, ja, je moet wel naar beneden.
0: Oh.
3: Dus het was dan ook wel een anticlimax. Want je zit daar dan 10 minuten te schilderen eigenlijk. Het is ook niet meer spannend.
0: Ah ja, oké.
3: En plots moet je naar beneden.
0: Dat bestaat dus ook. Wat is er bij jou al misgelopen op een pretparkbezoek? Laat het weten via de app.
1: Elke donderdag openen de deur van de Vincent Live Hobbyclub.
0: Ja.
1: Met vandaag als gast
0: Tamara, 39 uit Beringen. Tamara, wij proberen jouw hobby te raden. We weten dat het een sport is, dat ze niet olympisch is, dat het met een klein balletje plaatsvindt, alleen moet gebeuren. Maar het is geen pingpong, dat dacht Paulien heel even. En dat je de hobby beoefent met vrienden en familie. Ik heb nog wat vragen voor jou. Is het een buitenhobby?
4: Nee.
0: Dus het is binnen. Is het op een speciaal terrein daarvoor of is het gewoon in een sportzaal? Het is op een speciaal terrein daarvoor.
4: Nee.
3: Je kan het gewoon aan de eettafel doen, thuis.
4: Nee.
3: Oké.
0: Okay. Wel altijd op locatie.
4: Ja.
3: Okay. Heb je een speciale outfit nodig?
4: Soms.
0: En nu kijkt zij ook naar ons alsof we het hierdoor moeten weten. Ja. Maar nee, hè.
3: Ik weet het echt niet.
0: Jana uit Aartselaar.
5: Goedenavond, Vincent en Paulien.
0: Wat is jouw vraag voor Tamara?
5: Bestaan er bepaalde clichés in jouw hobby? Zo ja, welke clichés?
4: Ik denk dat de grootste cliché vooral is dat het gelinkt wordt aan oude mannen en dat wij als vrouwen heel hard daar in de minderheid zijn.
0: Ah. Oh.
5: Ja, dat is zo moeilijk niet meer, hè.
3: Oei.
0: Is dat zo, Jana?
5: Ja hoor. Ik heb het letterlijk... maar wacht eens, het kan ook aan tafel. Oh nee, dan is het misschien nog wel niet geen dat ik van het weekend gezien heb.
0: Wil jij een gokje doen, Jana?
5: Ik dacht eerst omdat ze zei van een hobby voor oudere mannen.
0: Ja.
5: Om de familie dacht ik eerst aan bedanken.
0: Is het bedanken?
4: Nee.
0: Ah ja, nee.
5: Ah nee, want het is niet aan tafel, niet aan de eettafel. Dus
0: maar dat was niet aan de eettafel. Hè? Nee. Nee, het is altijd echt op specifieke locatie wel. Maar het was binnen.
3: Ja.
0: Dat is een binnenhobby. Terwijl petanken is toch veel te buiten met mooie weer. Oké, okay, dan zoeken wij verder. Jana, merci om mee te denken.
5: Ja, zeg maar. Hallo.
0: Ja, dag. Cute intermezzo halverwege.
3: Schattig.
0: Paulien, dit is het moment waarop jij een vraag stelt.
3: Ah ja, uiteraard. Ja. fysiek moe terug van je hobby. Is echt zo heel intensief.
4: Nee.
0: Niet intensief.
3: Niet intensief.
0: Soms in teams. Oude mannen.
3: Duurt het lang?
4: Het kan lang duren.
3: Weet je het?
0: Doe jij aan bowling?
4: Nee.
0: Oh. Dat is lastig. Ik dacht dat ik het had. Ja, Pauline, nu is terug aan u, hè?
3: Ah ja, maar ik ben even. Is er iemand in België bekend om die hobby?
4: Ja.
3: Oh. En komt die op tv?
4: Tens zijn hobby, ja.
3: Zijn hobby.
0: Hmm.
3: Is die persoon bij ons, bij Vincent Live, al eens te gast geweest? Of zou dat kunnen?
0: Ja, zeker, natuurlijk. Ja. We moeten aan kleine balletjes denken, hè? Want ik zat even terug bij darts in mijn hoofd. Ah, een klein. Bingo.
4: Nee.
3: Maar dat hebben we onlangs toch maar gehad.
0: Kan toch? Een verrassing van de redactie, hier ik hetzelfde.
3: Maar, heb jij de lijst nog met hobby's die al
0: nee,
3: geweest zijn?
0: Ook kwijt dat.
3: Ah, ja. Allee, wat doen oude mannen, Vincent? Dat moet jij toch
0: weten. Ja, kaartje liggen, maar dat is zonder een balletje. ik doe alsof ik dat niet gehoord heb trouwens.
3: Nee, dat is goed.
0: Ah. Poelen of biljart?
4: Nee.
0: Iets in die raard? Nee. Is het iets met een keu en een bal?
4: Ja.
0: Ah.
3: Oh. Het is een andere naam.
0: Drie banden?
4: Nee.
0: Poppenbiljaar?
4: Nee.
0: Snoeker?
4: Ja!
0: Ja! Hey, dat ging kei vlot. Dat waren jij snoeker.
4: Ja, ik snoeker.
0: Ik heb daar echt heel veel vragen over hoe je daarbij beland bent.
4: Vertel.
0: En zo. En dat, ja, ik ga dat zo meteen allemaal doen. Met eerste reclamedrijf, mijn timing is. Dat is zak.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour. Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
7: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
8: Sorry, Parties WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
1: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
10: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
11: Zeg, Karen hier, hè. Ik ben bij Maurice voor een nieuwe lamp.
12: Ja, Karen, zo begint het toch altijd.
11: Oh, en die zetel. Ja. En die tafel.
12: Ja.
11: Oh, die kast is ook wel heel mooi, hè.
12: En voor je het weet...
11: is heel mijn huis opnieuw ingericht.
12: Ja, gelukkig is er het woontegoed van Maurice.
11: Wat is dat?
12: Dat zijn woontegoedbonnen die je tot wel €750 korting geven.
11: Dat is keigoed.
12: Kom naar Maurice in Hulst en shop meubels en accessoires met woontegoed.
11: Ja, dan neem ik de lamp en de zetel. En de kast.
12: Maurice in Hulst.
11: En de tafel.
12: Verrassend veel woon- en droomplezier.
13: Vanavond bij VTM 6 kilometer brokantenmarkt in Eenmaal Andermaal. En bij VTM 2 de halve finales en de finale van de Premier League Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: feestje met een sky full of stars. Bij ons in de studio zat luisteraar Damara, 39 uit Beringen. En we hebben als een sneltrein achterhaald wat haar hobby is. Namelijk snoekeren.
1: De Vincent Live Hobbyclub.
0: Heel wat mensen hebben wel in hun leven eens aan poelen gedaan. Maar leg eens het verschil uit tussen poelen en snoekeren.
2: De tafel op zich is al anders. Dus poelen is kleiner, de snoekertafel is groter.
0: Ja?
2: De pockets waar dat je een bal moet instoten, bij poelen is dat ook heel groot.
0: Ah, ja.
2: Tegenover snoeker, dat is echt min.
0: Allee, dus het is veel preciezer, want de afstand die een bal moet afleggen is groter en het gatje waar je moet belanden is veel kleiner.
2: Ja,
0: oké. Alright. Dus dat is voor echt. Dan kan ik me inbeelden dat dat wel een moeilijke hobby is om mee te beginnen.
2: Ja. Ja, want het vergt wel wat tijd en training om
0: hoe daar was dat voor jou? Wanneer ben jij begonnen? Op welke leeftijd?
2: De allereerste keer dat ik een keu vastpakte en een balletje potte, was ik 12 jaar.
0: Oké, okay. En was dat toen met het idee ik ga van snoekeren mijn hobby maken of was dat toen gewoon nog voor de fun?
2: Nee, mijn papa en mijn onkel die snoekerden en dat is eigenlijk altijd in een hele rustige omgeving, want de concentratie is daar dan hoog.
0: Stil, focus, netjes, ja.
2: Voilà. Ik ben niet alleen thuis, ik heb een zus. En als wij twee samengezet zijn, ja.
0: Dan gaan de poppen aan het dansen, dat heb ik al door, ja.
2: Voilà. En dan kon er wel eens kwaaie blikken gekeken worden naar mijn vader of zo, van hou je kinderen stil. En dan op een bepaald moment, ja, wij mochten dat niet doen, want stel dat je door het laken kost heel veel geld en mijn papa was naar het toilet gegaan en ik had dan toch een balletje genomen. En ja, je hebt zo behulpstukjes ook en een van die behulpstukjes heet de rest. En omdat ik nog wat kleintjes was, heb ik dan met de rest en de keu een balletje gepot.
0: Ja.
2: En daaruit is gebleken dat we ineens stil waren.
0: Als jullie meespeelden, waren jullie stiller. Dus allez, spelen dan maar. Hoe vaak speel je nu?
2: Nu opnieuw, want ik ben er heel even tussenuit geweest.
0: Ja.
2: Nu 2 keer per week probeer ik te trainen. En de competitie in september begint hier terug, is elke dinsdag.
0: Oké, dus echt met competitie. Ja. Wij kennen natuurlijk allemaal Luca Bressel. Dat is, die is wereldkampioen geworden.
2: Ja, klopt.
0: Die is bekend, die is flamboyant. Is het een klein wereldje? Kennen jullie elkaar?
2: Ik niet, maar mijn man wel.
0: Ah ja, oké. Die speelde ook.
2: Ja, we hebben elkaar ook in het snoekercircuit leren kennen.
0: Het is ongelooflijk. Ja. Snap dat, ik heb mijn lief hier ook leren kennen. Hè. Dus
2: voilà,
0: niet meer dan logisch. Behoren jullie tot de top?
2: Ik niet. Het hoogste dat ik ben geraakt was in 2019, Belgisch kampioenschap, halve finale.
0: Ja, dat vind ik wel een top.
2: Ja, kleine nuance, zoals ik er juist zei, dat is niet met heel veel vrouwen.
0: Nee,
2: dus je moet al niet veel doen voor in die halve finale te geraken. Maar
0: je zei net ik niet, dus jouw man dan wel?
2: Mijn man, zijn hoogtepunt was in het Lotto Arena heeft hem tegen Mark Selby moeten spelen. En dat is uitgezonden op de Eurosport.
3: Amai.
0: Hey, in de sportclub waar ik ga, staat altijd snoeker op in de kleedkamers op de televisie. Altijd. Oh. Dus dan moet ik mijn oog open houden voor als ik jouw man daar
2: passeren. Nee, nu niet. Absoluut niet.
0: Okay,
2: dat was zijn hoogtepunt.
0: Okay.
2: En het is ook heel moeilijk om in die sport echt door te breken.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Damara, je was een fantastische aanvulling. Je bent een fantastische aanvulling voor de Vincent Live Hobby Club. Jij krijgt een zweetbandje van ons.
2: Ja.
0: Voor als je zweet tijdens het snoekeren. Ik weet het niet.
2: Ja.
0: Als de airco kapot is of zo, denk ik dan. Merci om hier te zijn en tot de volgende keer.
2: Ja, heel graag gedaan.
1: Word ook lid van de Vincent Live Hobby Club. Stuur jouw doodsaaie of doldwaze hobby door in de Q-app.

0: Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb bij Vincent Live. Het is tijd om te draaien.
1: Winnen met...
0: En er zit 900 euro in de prijzenpot. Dus als dat nu niet lukt, dan spelen we maandag voor 950 euro. En misschien wel dinsdag voor 1000 euro. Spannend, maar zover zijn we nog niet.
2: Weer al een E. Ah, ja. Gisteren was het ook een E. Hey, wat is de kans, zeg? Ja. Ongelooflijk.
0: 1 op 26. Toch? Ja.
3: Ja.
0: De E van Espresso Macchiato.
3: Ah ja?
0: Foute hit met een E.
3: Leuk.
0: Waar is de tijd? Vorig jaar. Die stond volgens mij zelfs op 1 in de Foute Zeehonger.
3: Maar dat lijkt al zo lang geleden.
0: Tommy Cash. Ja, dat is lang geleden. Hè? Hoe zou het nog zijn met Tommy Cash? Goed. Winnen met een E. Dus 900 euro de prijsbod. Als je mee wilt spelen, stuur dan een audiobericht in de app waarin je zegt winnen met een E. Let's go.

0: Goedenavond. Er zou een voorlopig akkoord zijn tussen de VS en Iran. Dat melden Amerikaanse media. Het akkoord zou spreken van een bestand van 60 dagen, de heropening van de straat van Hormuz en nieuwe gesprekken over de afbouw van het nucleaire programma van Iran. Maar er is toch nog veel onduidelijkheid, ziet onze oorlogsjournalist Robin Ramakers.
1: Er zou inderdaad een onderhandeld akkoord zijn tussen de Amerikaanse en de Iraanse onderhandelaars. Maar dat akkoord is nog niet getekend door de Amerikaanse president, nog niet goedgekeurd en ook niet door de Iraanse opperste geestelijke leider. Ja, dus dat maakt dat het eigenlijk nog steeds in de lucht hangt en we niet weten of er nu wel of niet echt een akkoord is.
0: En de Belgische mijnenjager Primula is in Zeebrugge vertrokken richting de Middellandse Zee om daar deel te nemen aan NAVO-operaties. Vanuit de Middellandse Zee is de Primula ook sneller bij de straat van Hormuz als het daar nodig zou zijn. De hervormingen rond de levensbeschouwelijke vakken die Vlaams onderwijsminister Zoal Demir wilde doorvoeren, komen er niet. Dat heeft ze gezegd in de wekelijkse commissie Onderwijs. Haar plannen kregen een negatief advies.
2: De Raad van State zegt de organisatorische flexibiliteit die je wilt invoeren via het decreet, waar we hebben gezegd, ja, maar scholen gaan in ieder geval vrijheid krijgen, autonomie, hoe ze dat willen organiseren enzovoort. Zelfs dat gaat te ver. Je beperkt daarmee de autonomie van de erediensten. En verwijst naar de grondwet enzovoort.
0: Demir stelde voor om de wekelijkse lessen levensbeschouwing te bundelen naar één volledige dag per maand en dan leerlingen van verschillende jaren samen te zetten. Maar daarvoor is een grondwetswijziging nodig. Normaal had die hervorming volgend schooljaar al moeten ingaan. De brand op Tomorrowland vorige zomer was wellicht het gevolg van een menselijke fout. Dat heeft een van de twee broers achter het festival gezegd in een Nederlandse podcast. Volgens hem lag het probleem bij een vlammenwerper die grote hoeveelheden ethanol lekte. Daardoor brandde uiteindelijk zo goed als het hele hoofdpodium af. Dit jaar neemt Tomorrowland extra maatregelen voor de brandveiligheid. En dan tennis. Op Roland Garros is de nummer 1 van de wereld en topfavoriet ook Jannik Sinner onverwacht uitgeschakeld in de tweede ronde. De Italiaan leek op weg naar de overwinning, maar ging uiteindelijk in de derde set onderuit tegen een Argentijn. Door de hitte kreeg hij krampen en moest hij ook even stoppen. Uiteindelijk maakte hij de set wel nog af, maar verloor dus. En onze landgenoot Thomas Pieters is sterk gestart op het golftoernooi in Zuid-Korea. Hij staat daar voorlopig vierde. De tweede Belg daar, Thomas de Trie, die staat 45ste. De winnaar van het toernooi pakte een kleine 3,5 miljoen euro mee naar huis. Het is nog warm en zonnig vandaag. Vannacht hier en daar een wolk en kouder dan 20 graden wordt het niet. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op onweer en 32 graden.
3: 12 files op de snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E17 moet je 1,5 uur bijtellen vanaf Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de E34 36 minuten van Melcelen tot Sint-Anna-Linkeroever. E313 24 minuten van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Op de A12 17 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je 3 kwartier bijtellen van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 17 minuten extra van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Op de E403 richting de grens met Frankrijk 1,5 uur extra vanaf Lichtervelde tot Roeselare-Is. Op de Brusselse buitenring tel je 37 minuten bij. Van Wezenbeek op hem tot Diegem. En 16 minuten van Beersel tot Neerpede. En 15 minuten van Anderlecht-Noord tot Jetten. Sta je elders aan te schuiven, verlies je daar minder dan 15 minuten.
4: Dit is de Foute Ticketweek. Parallel. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan. Ik ben proud to be fout in de Q-app.
3: Zeg, zometeen zit er 900 euro in de prijzenpot van Winnen Met. Die kan van jou worden als je een audiobericht stuurt via de Q-app.
4: Music. Vincent Live.
3: Eerst de gezelligste piano van de hele zomer. Hier zijn de boys van de Bausa. Er is Magnetic bij Vincent Live.

0: Zoals je weet, studeert onze kroonprinses Elisabeth binnenkort af. En je krijgt zo meteen een inzage in het mailverkeer van Paulien van het Nieuws. En royalty-expert Wim de Handschutter, want die is daar in Boston.
1: Ja.
0: Dus dan weten we een beetje wat er te wachten staat op het afstudeerfeest. Want dat is vandaag, allee, het was gisteren, vandaag, vanavond, vannacht. Er zit wat gekkigheid tussen, tussen de plannen die erbij komen kijken als je afstudeert in Harvard. Dat was zo niet op het OV-college in Eerige, moet ik zeggen.
1: Nee.
0: Zometeen gaan we even overlopen wat dat allemaal is. Maar eerst valt er geld te winnen.
2: Met een E.
0: En we spelen met Maite E. Maite 31 uit Mannelgem. Dag Maite.
3: Goedemiddag Vincent.
0: Goedemiddag. €900 in de prijzenpot. Wat zou je daarmee kopen?
3: Ik zou met mijn vriendje op reis gaan naar Bali. In de hoop dat hij mij daar te huwelijk vraagt.
0: Oh, ja. Oké, okay, dat is wel een hele openlijke sollicitatie.
3: Specifiek, hè. Specifiek.
0: Waarom vraagt hij het niet gewoon?
3: Ja, hij is nog op het goede moment aan het wachten. Dus ik denk dat we, als we naar Bali kunnen gaan, dat dat wel een heel goed moment zou zijn.
0: Ja, maar wat dat vaak ook is, Maite, is hoe meer druk jij zet, hoe minder...

0: van alles.
1: Ja. Dat is heel erg goed. We gaan eraan beginnen. Je krijgt zo meteen van mij 30 seconden en 10 categorieën. Het is aan jou om voor elk woord, elke categorie bedoel ik, een woord te geven dat met de E begint. Hopelijk ben jij er klaar voor. En we beginnen in 3, 2, 1. Een jongensnaam.
0: Evert.
1: Een Frans woord.
0: Envoyer.
1: Een boomsoort.
0: Eik.
1: Een fictief personage.
0: Emma Thompson.
1: Een Belgische stad of gemeente.
0: Everham.
1: Een serie.
0: Everglades.
1: Een dessert.
0: Een
1: eclair.
0: Ah ja, ja, ik eet dat zo graag.
1: Ja,
0: ah.
1: En er zijn er nog maar wat minder gekend, maar mijn lievelingsdessert is een eaten mess. Dat is heel lekker, dat is bij aardbeien. Dat is echt top. Ah, verdorie, een dessert met een ene klerkje, zeg.
0: Oh, ja,
1: eierkoeken. Ja. Ja, toch.
0: Ah ja, ja. Ja. Dat was lang, ja. Jammer.
1: Niks aan te doen, niks aan te doen. Je had de 6 op 10. Het zal niet voor jou zijn, maar we spelen maandag gewoon verder met het mooie bedrag van €950. Merci om mee te spelen en tot ziens.
0: Oké, dank u wel. Dan hoor. We'll be right back.

0: is een zeer belangrijke week voor alle liefhebbers van de royalties onder ons. Want vandaag, of later deze week, studeert kroonprinses Elisabeth af aan de Universiteit van Harvard. Nu, onze vaste royaltyman Wim de Handschutter, die hier elke dinsdag een rubriek heeft in de show, al een jaar of drie, die is daar. Die is daar aanwezig. En het leuke aan dit is dat je Wim bezig ziet in zijn natuurlijke biotoop. Er is brekend royalty nieuws. En dan is hij op zijn best. En dan houdt hij iedereen op de hoogte van alles wat kroonprinses Elisabeth doet. Zo ook Paulien van het Nieuws, want zij is ook van het nieuws.
1: Ja.
0: Jullie hebben heel veel conversaties over de dagplanning van Elisabeth.
1: Ja.
0: En ik dacht van, misschien is het wel eens interessant dat de mensen thuis een idee krijgen wat zo'n Elisabeth op een dag doet.
1: Het is niet min, hè, vandaag.
0: Het is zeker niet min. Vooral die processie doorheen de stad, daar had ik niet gedaan komen, maar we gaan er zo meteen iets dieper op in.
2: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
3: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
2: En met extra korting.
3: Let's go.
2: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
5: Hello. Samen er iets moois van bakken? Dat's
6: wow!
5: Van Bibra. Van klungelen met deeg tot...
7: Oma, dit is het lekkerste ooit.
5: Dat is toch echt wel...
6: Wow.
5: Ga voor een feestje dat eruit springt naar Vibra. Nu een springvorm voor maar €4,99. Dat is...
7: Wauw!
5: Van Vibra.
8: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
9: Check de promo.
8: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
10: 3... 2, 1.
11: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
12: Sorteren kan je zo meteen.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
14: Krevel.
15: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
14: Krevel. Leef beter.
16: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
0: Oei zeg, ik moest nog een liedje starten. Laat dat maar doen, zeker. Ik was al aan het babbelen met Robbe Puttison die straks op de radio komt. Dat was te interessant. Dus als je dat zelf ook wilt ervaren, dat je vergeet waar je mee bezig bent, dat het zo interessant is, dan moet je om 7 uur luisteren naar Robbe. Nu eerst Post Malone.

0: I Had Some Help van Post Malone en Morgan Wallen bij Vincent Live. We zijn een onderzoek aan het dubbeltesten.
1: Het Q Onderzoeksbureau.
0: Want er is een bestaand onderzoek dat zegt dat 1 op de 5 mensen al eens iets heeft voorgehad tijdens een pretparkbezoek dat serieus misliep. En we zijn aan het checken of dat klopt of niet. Kathleen uit Soersel die heeft ooit vastgezeten in een rollercoaster in het Boudewijnpark. Vlak voor we naar beneden gingen, van de eerste helling, hingen we vast. En dan is er een man met een ladder de remmen komen loskloppen. Paulien verslikt zich bijna in haar drinkfles. Zo gaat dat blijkbaar. De remmen worden losgeklopt.
2: Amai, wat is dat, jong?
0: Zo kwamen we uiteindelijk veilig beneden. Bij aankomst mochten we nog een rietje doen, maar we hebben vriendelijk bedankt.
2: Dat zou ik ook doen.
0: Giovanni uit Ieper. Zuurde vlak voor sluitingstijd ging ik nog 3 maal in de sledgehammer in Bobbejaanland. De eerste 2 ritten geen probleem. Bij de 3e ging mijn veiligheidsbeugel plots 3 klikken open. Ik was blij dat ik eruit was. Giovanni, het venijn zat hem in de staart. Lisbeth uit Putten die zegt, wij zijn met de kindjes nog naar Disneyland geweest voor 3 dagen. En de ochtend van vertrek had de oudste plots koorts. Te veel geld om niet te gaan, dus die heeft 3 dagen geleefd op Nurofen en Pertolan. Achteraf gezien bleek je een zware keelontsteking te hebben, nog antibiotica moeten pakken. Maar het waren wel leuke dagen. Laat ze erbij weten. Hier is Nathan.
3: Hey Vincent, Nathan hier. Ik heb Nathan ook eens iets meegemaakt in een pretpark. Ik ben ooit mijn schoen verloren in de Mickey's Wild Swing in Plopsaland. En toen ben ik in de bosjes moeten kruipen om mijn schoen te gaan zoeken.
0: Ah, heerlijk. Wat een topverhaal. Zometeen nog veel meer verhalen. Als er bij jou ooit iets is misgelopen in een pretpark, mag je het laten weten. Via een berichtje in de Q-app. Maar nu gaan onze ogen naar Boston. Want een week lang zit Wim de Handschutter, onze eigen royalty watcher in Boston, in Amerika, om het proces van het afstuderen van kroonprinses Elisabeth te volgen. Dat is goed gegaan, want hij heeft Elisabeth mogen interviewen, wat zeer, zeer zeldzaam is. Dat staat vandaag in alle nieuwskranten. Maar Wim houdt Pauline ook elke dag goed op de hoogte. Het zijn nieuwsmensen onder elkaar. Maar die mails die zijn, want ik heb daar vandaag voor het eerst in gelezen, tot in het belachelijke gedetailleerd. Dat gaat echt nergens over eigenlijk.
2: Wim doet zijn job echt heel goed.
0: Dat is echt crazy. Dus, begin maar gewoon voor te lezen. Integraal wat hij zegt en pik wel af en toe in.
2: Dag Paulien. Dit is mogelijk interessant voor de uitzending, want tijdens de uitzending is de afstudeerdag van Elisabeth volop aan de gang.
0: De dag is aan de gang, hè? Dat is al iets dat alleen journalisten zeggen, denk ik. Maar goed.
2: Klopt. 14:30 Belgische tijd. Processie. Prinses Elisabeth die in toga door de straten naar Harvard Yard wandelt. Pijltje, ik probeer videobeelden langs de kant van de weg te maken.
0: Ik heb die beelden ondertussen gezien. Dus het is daar 20 graden en zon. Die doet zo'n zwarte toga aan. Processie door de stad. Precies carnaval. Slaat helemaal nergens.
2: Het is altijd welkom in aanstroken.
0: Ja, en dan?
2: 15:00, morning exercises. Een reusachtig spektakel. Voor alle studenten die hun diploma behaalden aan Harvard, er worden 32.000 toeschouwers verwacht.
0: 32.000?
2: Inclusief familieleden. Traditiegetrouw.
0: Dat zijn 2 sportpaleizen. Hè?
2: Gewoon. Ja, dat is echt heel veel.
0: Dat is echt belachelijk veel.
2: Traditiegetrouw nemen verschillende studenten daar ook het woord. De keynote speech wordt dit jaar verzorgd door de bekende Amerikaanse tv-presentator en komiek Conan O'Brien, 63. Hij is zelf een oud student van Harvard en presenteerde de voorbije 2 jaar nog de Oscars.
0: Ah ja.
2: In aanwezigheid ook van Philip, Mathilde en Elisabeth. En het wordt allemaal gelivestreamd.
0: Oh.
2: Maar, zegt Wim, side note, de kans is klein dat ik zelf beelden kan maken van op grote afstand. Maar persagentschappen zijn er ook, zoals VTM Nieuws.
0: Oh.
2: Gelukkig. Ja, toch?
0: Ja.
2: Anders geen beelden.
0: Ik zie hem zo al inzoomen. beetje boemerig. Yes. Heerlijk. En dan is de dag wel voorbij, zeker.
2: Ja, het is dan een processie naar de effectieve diploma-uitreiking die hij ook zelf probeert te filmen. En dan
0: nog een processie?
2: Ja, ja, naar echte uitreiking.
0: En die eerste processie was naar de keynote, naar de speech, naar het evenement.
2: Klopt.
0: Met 32.000
2: mensen. En over een half uurtje onze tijd krijgt ze effectief haar diploma.
0: Allee, ze zal blij zijn.
2: Ja, ik hoop het. Het is na zo'n lange dag.
0: Ja, ik zou misschien ook naar het VTM Nieuws kijken, terwijl Robbe Putjes op de achtergrond staat.
2: Ja.
0: En dan wisselen qua voorgrond.

0: de top 10 van de Q-top 40 gestaan. En dat staat er in de Q-top 40 sinds 16 januari. Absolute waanzin. I Just Might van Bruno Mars. Nu is het 6:30 en Paulien toch al wat onderzoeken. Onzekerheid bedoel ik over die deal tussen de VS en Iran.
1: Ja, nee, inderdaad. Inhoudelijk zou er dus een akkoord op tafel liggen waar de twee partijen over onderhandeld hebben. De heropening van de Straat van Hormuz, een tijdelijke stop van 60 dagen om opnieuw te praten over de afbouw van het nucleaire programma van Iran. Maar, en nu komt het, de onderhandelaars hebben dat onderling afgeklopt. De hoogste geestelijke leider van Iran en president Trump, die moeten ook nog hun handtekening zetten. En dat is dus nog niet gebeurd. En je herinnert je misschien nog wel die beelden van Neymar toen hij bij de Braziliaanse selectie zat voor het WK voetbal. Ik denk dat de sfeer daar nu wat bedrukter is, want hij heeft een kuitblessure en moet dus al zeker een paar weken stoppen met spelen. Het is nog maar de vraag of hij de openingswedstrijd van Brazilië op het WK kan spelen. Die is op 14 juni tegen Marokko trouwens.
0: Oeh, pittige affiche direct. Even noteren in mijn agenda.
1: Dat is goed.
0: Marokko, Brazilië, dat wil ik zien.
1: De warmte blijft nog hangen vanavond. Vannacht wordt het niet kouder dan 20 graden. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon, maar tegen de avond kans op onweer en 32 graden.
0: 11 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E17 richting Antwerpen moet je 35 minuten bijtellen vanaf Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de E34 26 minuten van Melcele tot Sint-Anna-Linkeroever. E313 20 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. A12 16 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je 3 kwartier bij van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. En richting Gent 13 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Op de Brusselse binnenring moet je 1 kwartier bijtellen van Dilbeek tot Jetten. Op de buitenring 15 minuten van Grimbergen tot Jetten. En 11 minuten van Wezenbeek op en tot Diegem. Op de A12 richting Brussel 11 minuten erbij van Londerzeel tot Domein Levendalen. Sta je ergens anders aan te schuiven, verlies je minder dan 10 minuten.
2: Je

0: Thomas Gray bij Vincent Live en Rumors. Het is tijd om te luisteren naar het einde van dit radioprogramma. Met vandaag denk ik de meest herkenbare noten in de database van Q-Music. Makkelijker dan dit wordt het spel niet.
1: Dit zijn de laatste nootjes.
0: Oh. Dat is ook de intro.
2: Ja. Zelfs ik weet het.
0: Wie wilt de verpletterende eer om dit nummer aan te kondigen? Stuur het juiste antwoord, namelijk van welk nummer dit het einde is, door via de Q-app.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 1 op de 5 mensen al eens iets voor had in een pretpark dat serieus misliep. Zo is er Pieter uit Wingenen die zegt, ja, ik zat ooit vast in de Space Mountain in Disneyland. Mijn papa was de eerste keer mee en hij zag het eigenlijk niet zitten. Maar ik kon hem overtuigen door te zeggen, die attracties zijn veilig, daar gebeurt eigenlijk zelden of nooit iets mee met de Space Mountain. Net voor de lancering springen de lichten daaraan, krijgen ze de melding om te blijven zitten met de boodschap, er is hulp onderweg. Ondertussen moest iedereen uitstappen en te voet terug naar het startstation. Na een 20-tal minuten konden ze een nieuwe poging doen. Ze hebben dat ook gedaan.
2: Allee!
0: Maar met een klein, klein hartje.
2: Oh, dat zou ik nooit doen.
0: Gerrit dat Mol heeft stuurt dat ze tijdens een pretparkbezoek in Zuid-Korea haar zoontje is verloren. Nog nooit zoveel stress gehad. Snap ik. Dat snap ik, Griet. En Noes uit Kortrijk stuurt bij ons was de wildwaterbaan in Bellewaarde plots helemaal ontregeld. Niks stopt op het juiste moment. Dus we zijn door de waterval eigenlijk gegaan. Normaal stopt hij zo net voordat je daar door gaat, maar die stopte niet. Dus gewoon los erdoor. Nee, maar dat is een stevige douche, hoor. Redlef.
3: Hey Vincent, Redlef hier. Ik was met vrienden op vakantie in Bulgarije en daar naar een waterpretpark geweest. En dan de eerste waterglijbaan die we deden was met een band. De eerste bocht gaan we over kop en verliezen onze band. Dus we gaan nog naar links, rechts, boven, onder. En voor de laatste helling moesten we een beetje omhoog om af te remmen. En omdat we onze band verloren hebben, geraakten we niet meer over die laatste helling.
0: Oh.
3: En dan, ik denk een minuutje of 10 later zijn ze ons komen halen met een heel lange ladder. Dus we hadden gelukkig wel een prachtig uitzicht over heel het park. Maar wel even vastgezeten.
0: Maar dat zijn 10 eindeloze... Dat zijn 10 minuten lang dat je moet watertrappelen ook, hè? Heel serieus.
4: Hey Vincent, Anne hier. Ik heb ooit iets meegemaakt in Walibi. Ik zat niet vast in een attractie, maar wel op het toilet. Ik ben dus naar het toilet gegaan. Ik wou terug de toilet verlaten, maar de klink viel eraf. En ik heb zitten roepen, maar die dame sprak alleen maar Frans, dus zij verstond mij niet. Het heeft echt 3 kwartiers geduurd en dat ze mij daaruit bevrijd hebben. Een claustrofobische ervaring eigenlijk.
0: Maar voor mij mag je iemand in het Oezbeeks vanuit een toilet roepen. Ik zal wel verstaan als ze vastzit, toch? 3 kwartier lang. Wat is dat nu? Ja, die praatte Frans, die verstond mij niet.
2: Allee.
0: Allee, jong, wat een verhaal. Zometeen de resultaten van het Q-onderzoeksbureau en het verhaal van Steven uit Leden. Want hij zat vast op de steilste achtbaan ter wereld.
2: Oh nee.
0: Daarop zat hij vast. En toch had hij nog schrik voor iets anders.
5: Vrouw Wies.
6: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
7: Voilà, opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
8: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
9: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
10: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
11: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
12: Immoscoopman!
11: Immoscoopman?
12: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
10: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
12: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
10: Ja.
12: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
14: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
12: Immoscoop, man!
15: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. Straks komen ook nog Kamal Karmach, William Boeva, Nina der Waal en vele anderen. Oh yeah!
16: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
17: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
18: Isse, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
19: Daar straks al een melding gehad van HLN.
18: Amai, is het snel.
20: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag. En bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
21: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
22: Oei, wacht ze.
23: Rustig.
22: Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè? Die bedden die trekken daarop niks.
23: Geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
21: Prima, prettige avond.
22: Mooi, ik had dat wel gevonden.
24: Ja, zeker dat.
25: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
26: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
27: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
26: En dan met een promo die kan tellen.
28: Tegen de honger die komt.
26: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
29: Vakantiegelddeals bij Corendon. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel €600. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendon.
30: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij AutoFirst.

0: Een opgesplitst vriendin kwijt. Het is daar redelijk groot. Dus heeft zich gewoon op een stoel gezet tot hij terugkwam. De helft van de dag kwijt. Maar bon, het heeft wel gewerkt. Dus het was effectief. Het Q-onderzoeksbureau. Het bericht uit Wetteren vorige week in Walibi, Nederland. Ik wist niet eens dat dat bestond. Maar goed. Tijdens onze rit op Untamed werd er iemand van de trein onwel. Die zat op de vierde rij. En de personen naast en achter die rij werden volledig onder...
1: Oh nee.
0: Gekotst.
1: Oh.
0: Wij zaten gelukkig op de laatste rij. Dan zou ik dat niet toch even de boomstammetjes doen om je, om je af te spoelen. Vanessa uit Hemingsem is naar Bobbejaanland geweest en heeft als eerste attractie de Typhoon gedaan. Tijdens de rit, dat was de eerste attractie, tijdens de rit autosleutels verloren. Hebben ze moeten wachten tot het park gesloten was om dan in de bosjes beneden te kunnen zoeken. En dat is gelukt. Ze hebben de autosleutel teruggevonden.
1: Oh.
0: Thibaut.
2: Hey Vincent, ja, ik heb ooit eens vastgezeten in Disneyland. Ik was nog heel jong, maar ik weet nog dat het een attractie was die volledig in het donker was. En ja, als klein kind duurt een half uur natuurlijk een eeuwigheid. Voor mij voelde het toch super lang aan.
0: Ja, dat kan ik mij inderdaad wel inbeelden. We gaan naar Steven, 31 uit Leden. Dag Steven.
3: Dag Vincent.
0: Jij hebt ook ooit vastgezeten op een attractie, vertel.
3: Ja, dat klopt. 3 jaar geleden was ik op huwelijksreis in Japan. En ik was daar met mijn vrouw in Fuji Q Highland. Dat is zo'n attractiepark waar daar keiveel extreme rollercoasters zijn.
0: Dus alle wereldrecords worden daar gebroken eigenlijk.
3: Ja, ja, eigenlijk wel. Dus je gaat daar de Takabisha en dat is zo'n rollercoaster die 120 graden naar beneden gaat.
0: Ja.
3: Dus heel steil, de steilste zogezegd, ja.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. En daar is het misgelopen, op de steilste rollercoaster ter wereld.
3: Ja, van bovenop eigenlijk, op het hoogste punt, plots viel hij stil. Oh. En ging hij niet meer.
0: Oh, wat een nachtmerrie. En over hoe hoog spreken we dan? Is dat zo hoog als... Is het een die vooral in de diepte werkt of zitten we zo hoog als een kerk te denken nu?
3: Het is zo hoog als een kerk, ik denk een goede 50 meter ongeveer. Maar het gaat niet op de hoogte, meer om de steilheid en heeft zo 7 loopings en zo.
0: Ja, en dus dan zit je vast. En dan? Want je zit in Japan, hè?
3: Ja, dus ik was nerveus, maar niet zozeer voor de rit. Maar eerder omdat... Ja, ik zat eigenlijk illegaal op die rollercoaster. Want dat werkt daar per attractie voor met geld. Je moet een ticket kopen. Nu, ik had dat ticket van Duitsers gekregen. En daarmee kon ik de rij skippen.
0: Ja.
3: Maar dat stond niet op mijn naam. Dus dat mocht eigenlijk niet. Dus dat was eigenlijk een beetje lusje. Dat stond ook al aangeduid dat dat niet mocht.
0: Ja. Dus jij dacht, ik ga hier gepakt worden met mijn illegale tickets. En die Japanners die zijn van de regels volgen, hè.
3: Ja, inderdaad. Dus ik zat daar 20 minuten lang gewoon te zweten van de stress. Ondertussen worden dingen omgeroepen in het Japans. Maar dikke van, ze gaan mij hier hebben, ze gaan mij hier hebben. Dan ben je stil door mij.
0: Ja, en toen?
3: Ja, en toen uiteindelijk na 20 minuten is die attractie weer beginnen aan het gaan eigenlijk. En dat totaal niet van genoten. Ik herinner me er niets meer van. En we komen toe. Ja. En er zat een hele delegatie, Japanners, in kostuum, security, ook zo mensen met werkmensen met een helm en zo.
0: Ja, ja, ja.
3: En ik zo, oh nee, wanneer, wat gaat er nu zijn? Die gaan mij echt pakken. En dan buigen die allemaal, die verontschuldigen zich aan iedereen en die geven ons vouchers voor de volgende keer.
0: Oh, heerlijk.
3: Dat ze zodanig zich slecht voelen dat het vasthing.
0: Eeuw, en goed, al goed, Steven. Dankjewel om dat verhaal met ons te delen. Tot volgende keer.
3: Ja, dag.
4: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat...
0: bij 1 op de 5 mensen er al eens iets misliep tijdens een pretparkbezoek.
4: En volgens de resultaten van het Q-onderzoeksbureau is dat...
0: Fout, het is 2 op de 5. Of 4 op de 10 of 40%, hoe je het noemen wil. Met andere woorden, nog net iets vaker. Zo moet je het bekijken. Zometeen de laatste nootjes van vandaag, waar eerst Afrojack en Ello Black er is in My World.

0: met In My World. De laatste nootjes vandaag waren van een historische gemakkelijkheid.
1: Welk nummer zou dat toch zijn?
2: De laatste nootjes.
0: Moet die altijd een of andere vage zijn. Denise, 27 uit Balen, was een van de ontelbare mensen die het juist had. Dag Denise.
3: Hey, dag Paulien, dag Vincent.
0: Welk nummer heb jij herkend?
3: Alorondons van Stromae.
0: Dat is natuurlijk volledig correct. Ben je een grote fan van Stromae, Denise?
3: Nee, niet echt, maar ik heb het gewoon direct herkend aan de, beats en zo. En...
0: ja, die typische Stromae-sound, snap ik.
3: Ja, ja.
0: Jij krijgt zometeen van mij 7 seconden zijn tijd. Weet je al wat je daarmee gaat doen?
3: Toch een beetje, ja. Ik heb erover kunnen nadenken. Dus okay. 7 seconden, dat is toch wel iets.
0: Dan zetten wij ons grap en zijn wij er helemaal klaar voor. Je mag beginnen in 3, 2, 1, start.
3: Hallo iedereen, hier is Alorondons van Stromae en ik wil de groetjes doen aan mijn beste vriendin. Dag Paulien, dag Vincent. Hallo.

0: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van De Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be. KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Want knock, knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Justin, time to start investing.
0: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, Adam.
0: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: Mama, is mijn brood al klaar?
4: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
5: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
3: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
6: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
7: Hoogstraten.
6: Hoogstraten aardbeien.
0: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
8: Torfs. Bij Jumbo scoort je deze week Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Ho ho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
9: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is
8: wow!
9: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
8: wow!
9: Van Vibra.
10: Het is 7 uur, een heel goede avond. Nieuws krijg je van Serafine.
11: Goedenavond. Er zou een voorlopig akkoord zijn tussen de VS en Iran, dat melden Amerikaanse media. Het akkoord zou spreken van een bestand van 60 dagen, de heropening van de Straat van Hormuz en nieuwe gesprekken over de afbouw van het nucleaire programma van Iran. Maar er is toch nog veel onduidelijkheid, ziet onze oorlogsjournalist Robin Raamakers.
12: Er zou inderdaad een onderhandeld akkoord zijn tussen de Amerikaanse en de Iraanse onderhandelaars, maar dat akkoord is nog niet getekend door de Amerikaanse president. Nog niet goedgekeurd en ook niet door de Iraanse opperste geestelijke leider. Ja, dus dat maakt dat het eigenlijk nog steeds in de lucht hangt en we niet weten of er nu wel of niet echt een akkoord is.
11: Koers dan, de Fransman Paul Magnier heeft de 18e etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Het was Jasper Stuyven die de sprint voor hem aantrok. Het is voor Magnier als een derde zege deze Giro. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider in het klassement. En Neymar zal waarschijnlijk niet meespelen tijdens de openingswedstrijd van Brazilië op het WK voetbal. Hij heeft een kuitblessure en moet het 2 tot 3 weken rustig aandoen. En dan komt die eerste wedstrijd tegen Marokko op 14 juni toch gevaarlijk dichtbij. Een domper voor Brazilië dat aast op een nieuwe WK-overwinning. Dat is al bijna 25 jaar geleden. De warmte blijft nog hangen vanavond en vannacht wordt het ook niet kouder dan 20 graden. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op een onweer bij zo'n 32 graden.
10: Er staan best nog wel wat files hoor. 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. We beginnen met de langste. Die staat op de E17 richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Daar sta je 26 minuten stil. Op de E34 20 minuten erbij tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. Op de Antwerpsring richting Nederland 25 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent is het een kwartier vertragen op de E40 tussen Groot-Bijgaarde en Ternat. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan een kwartier.
6: Dit is de Foute Ticketweek. Parallel. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan. Ik ben proud to be fout in de Q-app.
13: Music.
6: Robbe Petitjean.
10: Malo zegt, donderdag is het nieuwe vrijdag. Waar luister jij en wat ga je doen? Ik hoor het graag. We vliegen erin met Jugel.

0: Ik weet niet of Teddy Swims echt een Mr. Know-it-all is. Maar wat ik wel weet is dat hij weet hoe je een goed nummer maakt.
1: Heel fijn.
0: Goedenavond. Het is 7:08, de zon schijnt nog volop en het wordt ook een warme zomer, zo blijkt. Ik zeg dat niet, ik schud dat niet uit mijn mouw. Dat zegt CFS V2. En CFS V2, dat is een Amerikaans weermodel. En dat is door wetenschappers berekend en die zeggen het gaat een warme zomer worden in Europa. Tot 1 graad warmer dan normaal. Dat klinkt niet veel, maar ja, je moet dat dan gemiddeld berekenen en weet ik veel. Swat, het komt erop neer, het wordt een warme zomer, dus we bereiden ons daar best op voor. Hoe doe jij dat? Want ik heb echt wat tips nodig. Ik hou het hoofd niet meer cool. Bart, die is erbij, die laat weten dat hij luistert vanuit Hoogstraten. Hey Bart, goedenavond. En Evelien uit Kontich, die is ook aan het luisteren. Die gaat nog tennissen vanavond. Drink maar veel water, Evelien uit Kontich. Hydrateren, jongens, is belangrijk. En je hoofd eventueel in een bak water steken. Head and Heart, Joel Carter.

0: Ja, dat hoofd koel houden. Niet simpel. Charlene die zegt, gaan zwemmen in de zee. Ja, je moet dan aan de zee zijn al. En Steven die stuurt een foto van zijn zwembad door. Het plebs heeft dat niet, hè Steven? Ik heb dat niet thuis, een zwembad.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Gelukzak, we gaan nog wat warmer laten worden. Shakira en

0: noemt allemaal voetballers, Shakira. Maar geen enkele Belg. Zo'n Jean-Marie Pfaff, die komt er ook tussen dat rijtje. Ja, als het dan toch over legendarische talenten gaat. Daarnet, tijdens Vincent Live, was het even stil. Vincent was een plaat vergeten op te zetten en dat was eigenlijk een beetje mijn fout.
1: Oei zeg, ik moest nog een liedje starten. Laat dat maar doen, zeker. Ik was al aan het babbelen met Robbe Puttison die straks op de radio komt. Hij was te interessant.
0: Ja, het was heel interessant. Waar we het over hadden, dat vertel ik je zo.
2: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde bon.

0: onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promokoken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
4: Gepland rondreis? Of spontaan roadtrip? Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Toiletgel 750 ml voor maar €1,54. Of Solocek oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Zeg, Karen hier, hè. Ik ben bij Morris voor een nieuwe lamp.
6: Ja, Karen, zo begint het toch altijd.
5: Oh, en die zetel.
6: Ja.
5: En die tafel.
6: Ja.
5: Oh, die kast is ook wel heel mooi, hè.
6: En voor je het weet...
5: is heel mijn huis opnieuw ingericht.
6: Ja, gelukkig is er het woontegoed van Morris.
5: Wat is dat?
6: Dat zijn woontegoedbonnen die je tot wel €750 korting geven.
5: Dat is keigoed.
6: Kom naar Morris in Hulst en shop meubels en accessoires met woontegoed.
5: Ja, dan neem ik de lamp en de zetel. En de kast.
6: Morris in Hulst.
5: En de tafel.
6: Verrassend veel woon- en droomplezier. Hier.

0: Yusa, Jack Styles and Yol. And Turn the Lights Off. Annelies heeft nog een tip voor bij dit warme weer.
1: Hey Robbe, als het zo warm is, moet je eigenlijk warme koffie drinken. En waarom? Dat is eigenlijk het simpelste van al. Als je te koud drinken gaat nemen, dan gaat het eigenlijk meer zweten. En bij warmte is dat eigenlijk niet. Voilà.
0: Voilà, ik ga warme koffie drinken dus. Tip van Annelies, dankjewel Annelies. Daarnet. Tijdens Vincent live was ik even met Vincent aan het babbelen zo hard dat hij per ongeluk het wat even stil was vergeten om de knop duwen dat gebeurt. Nu, waar hadden we het over? We hadden het over de foute party. En over het spel dat we al heel de week spelen op de radio. Van dat je moet roepen in de Q-app. Als je een nummer hoort van iets van op die line-up van de foute party. En we hadden het over dat jij, de Q-luisteraar, dat heel spannend vindt. Dat als wij dan, de DJ's daarover beginnen, dat jij dan op het puntje van je stoel zit. En dat de Q-luisteraar echt zot wordt als dan blijkt dat er nu geen nummer komt van op de line-up van de foute party. Snap je, dat ik nu zo'n hele aankondiging aan het doen ben en dat er dan niks komt. Daar worden mensen dan boos van. Want iedereen denkt nu, ah ja, nu gaat het komen. Nu gaan we, ik ben proud to be found, mogen roepen in de app. Niet zo kwaad roepen trouwens. Maar misschien komt het helemaal niet. Wie weet. Of misschien wel. Allee, kom. Daar hadden we het dus over. Vincent en ik.

0: Met wie spreek ik?
1: Hallo.
0: Hallo, hallo.
1: Met Kian.
2: Kian.
0: Uit Sint-Niklaas, klopt dat?
1: Dat klopt.
0: Kian, helemaal totaal losgaan op 26 juni op de Foute Party. Jij ziet dat zitten?
1: Ik zie dat zeker zitten. Ik zal daar wel eens de snake doen op de grond.
0: De wat?
1: De snake.
0: Wat is dat?
1: Dat je zo gelijk naar... gelijk een vis op het water over en weer gaat naar achter.
0: Ah ja, dat je al je buikspieren gebruikt om op en neer te gaan. Voor mij is het goed.
1: Ja.
0: We zien elkaar, de 26e. Kan je misschien ook voor de vorm nog even roepen van ik ben proud to be fout zal uitnodigen?
1: Zeker en vast. Ik ben proud to be fout.
0: Heerlijk. Kian, ben jij een beetje fout in het dagelijks leven?
1: Ik ben redelijk fout. Ik heb mijn kinderen ook al miskweekt, dus dat is volledig in orde.
0: Nou, waren die aan het meezingen met de Romeo's?
1: Onder andere.
0: Ah, heerlijk.
1: Daar snolle bolletjes is ook altijd feest.
0: Ah, ja, het zou wel zijn. Op- en neerspringen ga je zeker allemaal horen passeren. Het is niet je eerste foute party, hè?
1: Nee, we zijn al een paar keer geweest.
0: Ja, heb je een kostuum dat je graag wil aantrekken, de 26e? Heb je al iets in gedachten?
1: Ik ga waarschijnlijk mijn gekleed fluo-kostuum aandoen en anders zal ik het nog wel eens zien voor iets nieuws, hè.
0: Heerlijk. Als je een geklede fluo-slangvis op de grond ziet liggen, dat is Kian, die zijn signature move aan het tonen is. Kian, tot dan, hè.
1: Salut.

ook even geprobeerd, de snake, de dans waarbij je op de grond ligt en dan beweegt als een soort kronkelende slang. Ik denk niet dat het er heel smakelijk uitzag. Wil jij er ook graag bij zijn op de Foute Party? 26 juni Flanders Expo, tickets en info via qmusic.be. En je kan ook nog wat tickets winnen via de radio. Dit is Henry Moody.

0: time.
1: Vier files staan er nog op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. 27 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Antwerpen nog 12 minuten erbij op de E17. Dat is tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En op de E313 10 minuten erbij tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
2: Robbe Petitjean.

allemaal verliefd zijn op Olivia Dean, toch? Klein applausje trouwens voor onze toekomstige koningin, hè? Nu zo ongeveer ontvangt ze in Harvard haar diploma. Goed gedaan, koningin. Alleen prinses moeten we nog altijd zeggen, prinses Elisabeth. Benieuwd ook of daar vanavond dan een soort afstudeerfeest zal zijn. En op wat die dan losgaan. Misschien op dit...

0: with you.
1: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
2: Maar schat, ik zeg, jij nu aan het stofzuigen?
3: Ja, mocht dat niet misschien?
2: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
3: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
2: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
4: Bepat.
2: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
5: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,25.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Bye bye pluis. Hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus

mooie stem en over mooie stemmen gesproken. Iedereen is klaar, hè? De coaches zijn klaar. De zangers zijn klaar. Want morgen is het zover, de grote strijd. Tussen Bas, Mael, Finn en ook Joris. Uit het team van Laura Tessoro, hè, Joris. Ik denk dat hij niet gaat kunnen slapen vanavond, Laura. Bound to be.

0: Misschien is het al bound to be, hè? Misschien wordt het wel de kandidaat uit het team Laura die The Voice wint.
1: Wie weet.
0: Trouwens, het gaat morgen stormen, hè? Echt zware onweren. Zo morgenavond, dus echt, ja. Barbecue gaat er niet meer in zitten. Dus zit je best gewoon thuis, onder een warm dekentje. Naar de chipje erbij, naar The Voice te kijken. En dan ontdekken we wie er bij de Hall of Fame komt. De script.

0: Will I Am, Hall of Fame.
1: En mensen vragen soms van, waarom doe je deze job? Waarom presenteer je op de radio? Het antwoord is heel makkelijk. Het is heel simpel om mensen gelukkig te maken. En als je dan dit krijgt...
2: Ah, nog eens de script. Dat maakt mij nu gelukkig op deze warme dag, hè.
1: Ah wel, dan ben ik ook blij. Voor meer doe ik het niet, hoor. Zometeen ga ik je nog wat gelukkiger maken met David Guetta. Na de nieuwe van Olivia Rodrigo.

trouwens feest worden in Zeebrugge. Niet vergeten, David Guetta, die komt naar het strand van Zeebrugge. Helemaal op zijn eentje gaat hij daar heel dat strand vullen. En wij zitten dan met de Beach House even verderop in Oostende. Kan je een dagtripje plannen?

0: naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Oh, wauw. Oh.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Een zeer goeie avond, 8 uur nieuws krijg je van Serafien.
5: Avond. Er is een sociaal akkoord bij Bpost. Dat hebben de vakbonden en de directie onderhandeld. Maar het belangrijkste twistpunt is daarmee nog niet van de baan, zegt de Liberale Vakbond.
6: We hebben een akkoord inderdaad over de CAO. En wat houdt dat in? De mensen de kans geven op een niet-recurrente bonus plus de verhoging van de maaltijdcheck. Maar dat betekent niet dat wij akkoord zijn met het transformatieplan. Het transformatieplan waar dan de uur met 2 uur zal opschuiven. We zijn daar absoluut niet mee akkoord. En daarvoor zullen we nog verder op tafel zetten met het bedrijf.
5: De postbodes hebben de afgelopen maanden in totaal 5 weken lang het werk neergelegd uit onvrede met die nieuwe werkuren. Morgen namiddag houden de bus- en tramchauffeurs van de lijn een minuut stilte. Ze doen dat voor de slachtoffers van het dodelijke ongeval met een trein en een schoolbusje in Buggenhout begin deze week. Een van de doden was een chauffeur die in onderaanneming reed voor de lijn. Om 4 uur zal iedereen het onderweg een minuut stilmaken. En Vincent Manhart blijft langer sportief directeur van onze voetbalbond. Zijn contract liep normaal deze zomer af, maar het is verlengd tot eind 2028. Manhart is 51 en is sinds 2 jaar aan de slag bij de voetbalbond. Hij haalde onder meer Rudy Garcia binnen als bondcoach. De warmte blijft nog hangen vanavond en vannacht wordt het niet kouder dan 20 graden. Morgen is het opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond wel kans op onweer bij zo'n 32 graden.
4: Ik heb een beetje bang van onweer, dat is echt waar, maar kijk er wel naar uit in deze. Dankjewel, Serafien. Staan 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de Antwerpse ring richting Nederland. 37 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En ook nog 21 minuten op die Antwerpse ring tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West in de richting van Nederland is dat ook. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
7: Dit is de Foute Ticketweek. Parallel. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan. Ik ben proud to be fout in de Q-app.
8: Music.
7: Robbe Petitjean.
4: Ik hoop dat Miley Cyrus haar bloemenwater gegeven heeft. Ze gaan anders nogal slap staan. Flowers hoor je en Jelly Roll.

0: nacht van een donderdagavond. Hè. En als je straks trouwens naar de lucht kijkt, dan kan je iets spotten. Want onze weerman Jonas, ook ballonvaarder, die stuurde net een berichtje.
1: Hey Robbe, weerman Jonas hier. We zijn klaar om op te stijgen vanuit Puurs vanavond. En onze ballon gaat richting Bornem, Temse, Sint-Niklaas. Dus daar kunnen luisteraars onze komende uren spotten.
0: Ja, als je hem gespot hebt, de Q-luchtballon, laat iets weten. Hè. Foto's en zo, altijd welkom via de Q-app. Ik vind het altijd leuk om te zien. Die vliegt ook soms heel laag. Hè. Dat is echt zo boven je dak. Voor je het weet, klimt er iemand uit die mand je dak op. Allee, het gaat niet gebeuren, maar je weet het maar nooit. Forever Young, dat ken je wel. Hè. Als ik dat zeg, dan denk je natuurlijk aan... schrijven. Maar sinds kort mag je ook denken aan dit nummer. Van DJ Licious en Milo. Het heet ook gewoon Forever Young, maar het is heel anders.

toast te lang in de broodroosterp laten zitten. We gaan let it burn. Ik heb zo de gewoonte om dat te hoog te zetten en dan te vergeten. Er is iets aan de hand met ons Belgisch voetbal. Want ik denk dat die promo aan het voeren zijn voor de foute party. Ik ga het straks uitleggen.

Jackson, Be Mine. De Foute Party die komt eraan. Ik moet het je niet meer uitleggen, hè. 26 juni, niet vergeten trouwens, hè. Maar het lijkt ook alsof de Belgische voetbalwereld er helemaal klaar voor is. Want eerder deze week was er nog Hans van Aken, die na de overwinning van Brugge heel mooi Baila de Gasolina meekwilde. Na de bekeroverwinning tegen Van Brugge dus. En nu las ik vandaag dat Vincent Kompany op hotel in Parijs, hij was daar als functie, in functie van coach van Bayern München, dat Kompany heel luid dit lied aan het meezingen was. Ik kan alleen maar zeggen, Van Aken, Kompany, kom alsjeblieft naar de Foute Party. Jullie gaan dat overduidelijk fantastisch vinden. We fixen dat, we regelen wel iets. Misschien verkleed eventueel, hè, als elkaar, wie weet. Kom gewoon af, het gaat tof zijn. Ik zit trouwens met een vraagstuk, en dat heeft te maken met barbecuen. Misschien ga jij dat vanavond wel doen, misschien ben je nu zelfs eraan bezig. Maar er is iets waar ik al even mee zit. Ik ga het straks op de grill gooien, het vraagstuk, na

0: Dua Lipa en het was haar grote doorbraak, hè, deze Be The One.
1: Robert Petit Jean, West.
0: Met mij heel goed, maar ik zit wel met iets. Met iets heel klein hoor, maar toch, ik zit er al heel de dag mee. Want het barbecue seizoen is deze week officieel begonnen. En ook op deze donderdagavond zijn er denk ik heel veel barbecues. Misschien hoor jij dit nu wel terwijl je een steksje op de grill legt. Maar ik heb een vraag. En ik meen het echt, hè. Als je barbecuet met vrienden, hoe organiseer je dat dan? Wij doen altijd bring your own meat, want vlees is duur. Dus het concept is, ik heb een barbecue, wij voorzien de drank wel, de sausjes, de slaatjes, alles. Breng gewoon wat eigen vlees mee, want vlees is duur. Dus iedereen neemt dan iets mee en dan blijken er twee soorten mensen te bestaan. Je hebt mensen die goed, deftig, kwalitatief vlees meenemen, van bij de slager bijvoorbeeld, en ook veel. En dan heb je mensen die afkomen met vier goedkope worsten uit de supermarkt, of zelfs twee, maar die dan wel met graagte mee eten van al het dure en goede vlees. Hoe los je dat op? Want ik zie die mensen graag, hè. Ik hoop dat ze niet aan het luisteren zijn, want ze weten meteen over wie het gaat. Maar ja, snap je? Het is niet eerlijk. Hoe los je dat op? Hoe doe jij dat thuis? Ik zou het graag te weten komen. Harry Styles is dit en American Girls. Goedenavond.

0: moeten het hebben over barbecue profiteurs. Het is blijkbaar echt een groot probleem. Ik merk het ook in de Q-app. Ik heb het over mensen die zelf niet veel meenemen, maar wel heel uw barbecue opvetten. Ik heb ooit iemand gekend, echt waar, die een restje uit zijn diepvries mee had. Dus echt een stuk diepgevroren vlees. En daar stond een datum op van 3 jaar geleden. Dus die mens die had gewoon iets uit zijn ijskast genomen. Uit de diepvries. Ik vond het heel heftig. Goed, dat hebben we toen niet op de barbecue gegooid. Maar ja, wat doe je dan? Je kan toch moeilijk zeggen van... jij mag niet mee eten. Ik heb wat antwoorden binnengekregen. Barbara uit Lommel zegt, iedereen eet gewoon zijn eigen vlees op. En wel ja, maar dan zit je met situaties waarin je tegen goede vrienden moet zeggen, je hebt maar 2 worstjes mee, dat wordt het dan. Er zijn oplossingen, hè. Een pot aanleggen, zo blijkt. Dat hoor ik hier. Kat, die heeft ook iets doorgestuurd.
1: Meestal als wij barbecuen met vrienden of familie, dan denken we meestal van, ha, de ene persoon doet het vlees, de andere persoon het drank en de andere persoon bijvoorbeeld de groente. Maar als dat bijvoorbeeld niet gebeurt, dan gaan wij gewoon zeggen van, we delen gewoon door zoveel personen of door zoveel koppels in komen. En dan denken we van, ha, dan valt dat wel een beetje mee voor iedereen natuurlijk.
0: Ja. Misschien moet ik het zo doen in het vervolg. Dan zie je Vera die stuurt. Kijk, morgen een barbecue voor 20 man. €500 kwijt. Ja, dat bedoel ik, hè, Vera. We moeten dat toch wat eerlijker splitsen. Bon, dit is Rasputin.

Aisha is echt het probleem opgelost bij jou, vrees ik. Ik denk niet dat jouw vrienden nog durven komen als je hun zo shamed omdat ze slecht vlees meebrengen naar de barbecue. Ja, maar Aisha, wie moet je dat inbeelden? Een stuk diepvriesvlees dat al 3 jaar oud was, daar kom je toch echt niet mee af. Het is niet de grootte van de sausjes die ertoe doet, maar het is de kwaliteit, hè, toch? De Q-luchtballon is ondertussen gespot in Puurs Sint-Amans en die gaat richting Sint-Niklaas vliegen trouwens, als je hem wil zien. Verder geen files meer op onze snelweg, ze zijn allemaal opgelost. Toch geen files die langer dan 5 minuten duren. Mocht jij toch nog ergens staan, dan gaat het dus niet lang duren.

we zijn het er allemaal over eens geraakt in de Q-app. Als je naar een barbecue komt en je moet vlees meenemen, neem dan niet te deftig mee. Ik heb trouwens ook vegetarische vrienden. Daar wil ik niet eens over beginnen. Nobody sees. Dit is Sarah Larsen. Nobody.

0: Zometeen nummertje 19 uit de Q-top 40 en dat is een schoon lied.
1: It's playtime.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be

0: Ik zei het al in nummer 19. Uit de Q-top 40. We gaan eens in het archief duiken. De Q-top 40. Een flashback naar de hits van vroeger. Nummers die ooit in de Q-top 40 stonden. En vandaag rewinden we naar 2012. 2012, dat was een gek jaar, want we dachten met z'n allen dat de wereld zou vergaan. Dat was volgens de Maya-voorspelling, bleek ook echt gewoon niet waar te zijn. Chance ook dat het niet gebeurd is. 2012 bracht mooie dingen. De grootste hit dat jaar, dat kwam van iemand die we soms Belg noemen, maar die eigenlijk maar tot zijn vier in België gewoond heeft. En dan altijd in Australië. Gautier natuurlijk, hè. Somebody That I Used To Know, dikke hits. 2012 was ook het jaar van de grote doorbraak van de K-pop. Niet dankzij de hotties van BTS, maar de doorbraak die kwam dankzij deze iets minder hotte kerel.
1: Open Gangnam Style.
0: Gangnam Style, dat was eigenlijk kritiek op de rijke bobo's in de Gangnamwijk in Seoul. Waar vooral het onnozele dansje is blijven plakken. Het is eentje om te doen, hè, op de foute party.
1: Gangnam Style.
0: 2012 was ook het jaar van deze knaller. Rudimental. Die brachten de drum and bass terug in de hitlijst. Het is een zomersnummer op een zomerse donderdag. Kan dat nog beter?

microfoon is hier net. Allee, hoe kan dat nu? Goed, ja. Hoor je het? Allee, die microfoon staat hier zo'n beetje los. Ik wou even zeggen dat heel veel mensen de Q-luchtballon aan het spotten zijn op dit moment, want die is keihard over puurs aan het vliegen richting Sint-Niklaas. Ik kan ondertussen proberen om de microfoon te fixen. Die is echt zo toertjes aan het draaien rond zijn eigen as. Het is kapot.

cheerleader van Naomi. Ik ben hier echt nog altijd alleen aan het worstelen met de microfoon. Je kan ook mee. Via televisie kan je het zien. Of via onze website. Als er iemand is in de Q-app die toevallig iets weet van radiomicrofoonstatieven. Het is een... wat staat erop? Een Rycote. En hij staat scheef. Als ik er aankom, dan trekt dat ding helemaal scheef. En dan moet ik zo daaronder gaan hangen. Heel onnozel vooral, voel ik mij dan. Goed, de Q-luchtballon die vliegt inmiddels over Bornem. Ik kan hem zelf trouwens eens boeken. Q-luchtballon.be. Er kunnen 4 mensen in. En er staat ook leuke muziek op. Ah ja. Dit is ook leuk. Judith, Selfmade Woman. Q's.

ξέρει τι σκέφτεται. Ava Max and Alan Walker, Alone Part 2. Er is ook een Part 1, maar dat is minder dik schijf, zegt waar. Straks na 9 uur geef ik nog tickets weg. Maar ik ga nog niet zeggen voor wat. Nee, dat is mijn geheim. Je gaat het straks wel ontdekken.

0: is 1 over 9 nieuws krijg je van Serafien. Goedenavond.
1: Goedenavond. Elise Mertens gaat naar de tweede ronde in het dubbelspel op het tennistoernooi van Roland Garros. Samen met haar Chinese partner klopte ze een Braziliaans-Amerikaans duo. Ze hadden daarvoor 3 sets nodig. Het werd 6-2, 4-6 en 7-6. Het is een opsteker voor Mertens, want eerder vandaag werd ze naar huis gespeeld in de tweede ronde in het enkelspel. Ook Magali Kempe gaat naar de tweede ronde in het dubbelspel. En later vanavond komt ook Hanne van de Winkel nog in actie in het dubbel. 8 op de 10 jongeren wil de nieuwe TikTok-shop liever niet gebruiken. Dat blijkt uit een bevraging van de Artevelde Hogeschool. Met die TikTok-shop kan je rechtstreeks producten kopen van influencers zonder dat je de app moet verlaten.
2: Voornamelijk zijn er bezorgdheden rond privacy bijvoorbeeld, of bijvoorbeeld de kwaliteit van de producten die erop verkrijgbaar zullen zijn. Of ze zullen voldoen aan de Europese standaarden bijvoorbeeld. En natuurlijk wetende dat het een Chinees platform is en ook alle heisa dat er is rond Chinese webshops vandaag.
1: Ook Testaankoop liet al weten dat het geen fan is, omdat niet alle jongeren voldoende geldbesef hebben. Morgen namiddag houden de bus- en tramchauffeurs van de lijn een minuut stilte. Ze doen dat voor de slachtoffers van een dodelijke ongeval met een trein en een schoolbusje in Buggenhout begin deze week. Een van de doden was een chauffeur die in onderaanneming reed voor de lijn. Om 4 uur zal iedereen het onderweg een minuut stilmaken. Het blijft nog heel de avond en nacht aangenaam warm. De temperatuur zakt niet onder de 20 graden. Morgen is het opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op onweer bij zo'n 32 graden.
0: 1 file staat er nog op onze snelwegen waar je een beetje moet aanschuiven. Het is echt een kleintje nog op de A12 tussen Breendonk en de Willebroek-Noord. 3 minuten file. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan is het dus korter dan dat. En dan valt het allemaal wel mee, hè.
3: Dit is de Foute Ticketweek. Battle. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan. Ik ben proud to be fout in de Q-app.
4: Q-music.
3: Robbe Petitjean.
0: Ella, hoe loopt jouw donderdagavond nog? Wat zijn de plannen? Kort graag binnenkomen via de Q-app. Nu genieten van Somber en zijn gitaar.

0: een homewrecker. Goedenavond, zeg.
1: Oh, schoonavondje, hè?
0: Toch? Geen vuiltje aan de lucht, morgen onweer, maar nu nog niks. Ilse uit Basel die zegt, kan het zijn dat ik de Q-Music luchtballon zie vliegen? Het zal wel zijn, Ilse. Tuurlijk, die is een vluchtje aan het doen. Als jij dat ook eens wil doen, q-luchtballon.be. We leveren in de ballon zelfs gepaste muziek.

0: volgens mij is dat van Kill Music. Ik ga direct een foto schrijven.
1: Ellie, dat is een goede reflex die je daar hebt, want het is inderdaad onze Q-luchtballon die door de lucht aan het vliegen is. Gelukkig nu, want morgen gaat hij denk ik niet vliegen. Dan gaat het stevig onweren. Maar dan is er ook de finale van The Voice. Dus tijdens dat onweer kan je gewoon gezellig thuis in de zetel zitten. Ook op de radio ga je er niks van moeten missen, want Vrienden van de Vrijdag, dat wordt voor één keer Vrienden van The Voice. Bert en Ulrike die volgen het allemaal voor jou, zodat jij niks moet missen. Dit zijn Maxime en Babette.
2: Deze week zoek ik elke avond de reden.
1: Die missen elkaar.
2: Om

0: was CM Pompey. 24 jaar geleden zei onze trotse, toen nog prins Philip dit.
1: Het kind is heel mooi. En het is echt een vrouwtje.
0: Ja, en nu zijn we 24 jaar later en ik denk dat de papa nog altijd heel trots is. Diploma van onze toekomstige koningin is net binnen ziek. Goed gedaan. Harvard, een gediplomeerd vrouwtje.

0: Ik heb straks jouw professionele mening nodig over nieuw muziek. Dat is voor zo.
1: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be

승우와진 별 내 우주와 너 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: Universe. In Repeat of Need zit de nieuwe van Robin Schulz. Better Times heet dat. En dat heeft iets weg van een ander nummer van Coldplay. Namelijk van... Klopt. Je gaat het zo wel horen.
1: Repeat of Niet.
0: Luister goed en bepaal of jij morgen het nummer nog eens wil horen bij Matthias van den Bulke. Repeat of Niet.
1: Q sounds better with you. No.

Ik heb van alles binnengekregen op deze Better Times van Robin Jules. Een niet voor Mich uit Beut, die vindt het te veel van hetzelfde. Ron uit Huis om den Berg zegt, fijne track, een beetje David Guetta-achtig. En voor Anna uit Rotem is het ook een mega dikke repeat. Je hoort hem morgen terug bij Matthias van den Bulke. Ik heb nog iets liggen trouwens. Kleine verrassing op deze donderdagavond, want zaterdag is er weer een Q-party in Hasselt. Meezingen op de grootste Q-hits, zo luid dat je soms niet alles verstaat. Ik kan jou daar nog naartoe sturen, samen met een vriend of vriendin. Ik heb hier een nummer klaarstaan en daar is één woord uit de weg getoeterd. Jij moet mij gewoon laten weten welk woord er weggefeest is, weggetoeterd als het ware. Komt die dan? Goed luisteren, hè. Welk woord?

0: Mark Amram, Belong Together. Momenteel nog één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is richting Antwerpen op de A12 tussen Breendonk en Willebroek. Noord 5 minuutjes file. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Ah ja, ik had hier nog een opgave, juist. Selina uit Hattenhaal-Helchteren, hallo.
1: Hallo.
0: Welk woord moest daar?
1: Paradise.
0: Ga eens checken, hè. Just a thousand miles between me and paradise. Ja, dat is helemaal juist, Selina.
1: Oh, fijn.
0: Ja, ik zet jou op de lijst voor de Q-party in Hasselt. Je bent van Hattenhaal-Helchteren, je gaat er wel geraken, hè.
1: Ja, inderdaad. Ik ga er zeker geraken.
0: Goed, Selina. Heb je er goesting in?
1: Ja, super. Ik kijk er keihard naar uit.
0: Ideale opwarmer ook voor de foute party. Heb je daar al tickets voor?
1: Nee, daar heb ik helaas nog geen tickets voor.
0: Laat je daar inspireren. Selina, zal ik het daar?
1: Dat zal ik zeker doen. Doei!
0: Fijne avond nog. Paradise, hè, daar gaan we trainen. Medusa en Dermot Kennedy.

0: spelletjesfilms heeft iemand de deur getoond. Buiten geschot. Ik ga dat wel ook moeten doen met jou, Teddy Sims, want je nummer zit erop. Sorry, ja, zo gaat dat. De deur gaat dicht, hoor. Tijd voor iemand anders.
1: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be

0: applaus dat je hoort, dat is niet omdat er allemaal mensen bij Pink in de studio zaten. Dat is omdat dat live is. Hè. Heel lang geleden op een Q-showcase.
1: Zo toch.
0: Ging toen over George Bush. Is nu nog altijd relevant.
2: Dit is deze week de Q-topschijf.

0: gaat niet over Lionel Messi. Zou dat kunnen denken met het WK dat eraan komt. Emma Salden, hallo, goedenavond.
1: Hallo, doet Messi nog mee aan het WK?
0: Ik weet niet. Ik weet weinig van voetbal.
1: Gaat
0: kan
1: goed
0: zijn.
1: Je hebt wel de kleur van Argentinië aan.
0: Weet je,
1: nee, geen idee.
0: Ja, we weten er al twee even weinig van. Ik heb inderdaad, ja, ik ben helemaal niet into voetbal. Ik wou je even waarschuwen gewoon al op voorhand, voor de show begint. De microfoon is kapot.
1: Huh?
0: Allee,
1: ik hoor je wel.
0: Ja, wel kun je het maar kijken. Wacht even. Mensen hebben het al gezien hoor, ze hebben het al gestuurd. Als ik zo doe, want soms raken wij dat aan, hè. Want dat moet soms zo wat uit.
1: Oké.
0: Kijk, nu hangt die helemaal omgekeerd en dan moet je zo gaan praten.
1: Ja, jij zit daar ook echt tegen te meppen.
0: Maar ja,
1: je moet gewoon voorzichtig zijn met de microfoon.
0: Kijk. Hup, hij valt weer.
1: Ah ja, maar omdat je er eerst een keerde slag tegen hebt gegeven.
0: Ja, nee, zie.
1: Maar Robben, en dinsdag was de microfoon ook al kapot, hè? Wat doe jij daarmee?
0: Ook na mijn show.
1: Ja, dan heb ik naar SOS Radiotechniek. Zo heet dat hier.
0: Ah ja,
1: moet hem mailen. Heb je dat al gedaan?
0: Nee, ik wist niet dat moest.
1: En hoe lang is de microfoon al kapot?
0: 3 uur lang.
1: Maar waarom mail je dan niet in het begin van je show? Dan zit ik er niet mee.
0: Ah ja, ik weet het. Ja, shit. Maar goed, het is gebeurd tijdens Vincent Live, dus... Je gaat het met hem uitzoeken.
1: Ja, dankjewel.

0: Sander, goedenavond. Het nieuws krijg je van Serafine.
1: Goedenavond. Het is gebeurd in
2: Elisabeth de Saxe-Coburg.
1: Kroonprinses Elisabeth heeft haar diploma op zak. Ze behaalde haar master in openbaar beleid aan de prestigieuze Harvard University in Boston in de VS. En koning Philip en koning Mathilde die zaten te glunderen in het publiek. Wat Elisabeth hierna gaat doen is nog niet duidelijk, weet onze collega Eva Peters.
3: Ze zegt, kijk, mijn studietijd die was heel intens en ik wil nu wat rust. Een sabbatjaar dus. Maar wat ze dan gaat doen, gaat ze dan reizen? Gaat ze ergens stage lopen? Gaat ze bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen zoals haar ouders? Ja, dat weet ze op dit moment simpelweg zelf nog niet. Nu, één ding is wel al heel zeker. Het is niet omdat ze nu afgestudeerd is dat ze meteen haar officiële taken gaat opnemen. Want ja, vanaf het moment dat ze dat doet, is er voor haar ook geen weg meer terug.
1: Elisabeth is 24. En Elise Mertens gaat naar de tweede ronde in het dubbelspel op het tennistoernooi van Roland Garros. Samen met haar Chinese partner klopte ze een Braziliaans-Amerikaans duo. Ze hadden daarvoor 3 sets nodig. Het werd 6-2, 4-6 en 7-6. Dat is een opsteker voor Mertens, want eerder vandaag werd ze naar huis gespeeld in de tweede ronde in het enkelspel. Ook Magali Kempe gaat naar de tweede ronde in het dubbelspel. Later vanavond komt ook Hanne van de Winkel nog in actie in het dubbel. En dit komt net binnen. Rafael Collignon die stoot door naar de tweede ronde in het enkelspel op Roland Garros. Hij haalt het van de nummer 5 van de wereld. Het blijft nog heel de avond en nacht aangenaam warm. De temperatuur zakt niet onder de 15 graden. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op onweer bij zo'n 32 graden.
4: En op dit moment gaat het ook een lekker vlot op de Vlaamse snelwegen. Er is geen enkele plek waar je 5 minuten of meer verliest.
5: Dit is de Foute Ticketweek. Parlo. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan. Ik ben proud to be fout in de Q-app.
6: Music.
5: Emma Salden.
4: De zon heeft overuren gedraaid vandaag en nu neemt de muziek het over. Met onder andere Kygo. Dit is Save My Love.

0: alle andere radiozenders in Vlaanderen klinkt het op dit moment zo. En hier bij Q gaat het zo. Ah, heerlijk toch? Dit is de enige echte laatavondshow van Vlaanderen. En dat is die van de Q-Music. Lekker gezellig. Nog tot middernacht gaan we door. En ik krijg vanavond versterking van Kevin uit Putten, want die stuurt het volgende spraakberichtje in de Q-app.
1: Goedenavond bij de late avondshow van Q-Music. Met uw gastvrouw voor vandaag, Emma Salden. Die voor topmuziek en sfeer gaat zorgen. Groetjes.
0: Je was een goed. Ik ga inderdaad exact doen wat dat Kevin zegt.
2: Q-Music.
0: Met nu jouw nummer 30 in de Q-top 40. Dit is Bella Kay en I love it, I love it.

0: Sanne uit Essen, die is er ook bij.
1: Hoi, hoi Emma. Ik heb weer helemaal zin in de Emma-show vandaag. Hopelijk jij ook. En kan je toch een beetje verkoeling zoeken in deze warme dagen. En dan nog wel met een zwangerschap. Doei.
0: Ah, wel, het gaat over kinderen vanavond in de show.
2: Sowieso luistert er iemand die...
0: een tweeling heeft, of zelfs meer. Een drieling, een vierling, een vijfling, als dat bestaat, dat mag ook. Als jij dat hebt, allereerst heel veel respect en chapeau. Maar dat mag je dan nu even laten weten via de Q-app. Robbe die is nog even blijven hangen aan zijn show. Want Robbe, jij hebt één kind, een zoon. Maar een tweeling of een drieling, zou je dat willen?
3: Nee, ik weet wel dat we lang gezegd hadden van... mocht het nu blijken, bij de eerste keer dan, het is een tweeling, dat zou nog wel, allez, buiten dat het een super heftige zwangerschap is, maar dat zou nog wel zo, hè, qua opvoeding dan zitten die samen, dan ben je er vanaf.
0: Ja, dat is waar.
3: Dan heb je zo het ideaalbeeld al gehad van twee kinderen. Hup, we zijn er vanaf. Hupla, niet nog één.
0: Ah, wel, ik ben nu 28 weken zwanger en ik had wel graag een tweeling gehad. Ook omdat dat super schattig is natuurlijk. Je kan die dan allemaal dezelfde kleertjes aandoen. En je moet maar één keer bevallen. Je zit maar één keer in de pampers.
3: Ah, wel, dubbel zo heftig. Alles is wel dubbel zo heftig natuurlijk.
0: We gaan het niet minimaliseren.
3: Nee. Maar nu nog, oh nee, dat zou echt paniek zijn. Een tweeling, heel uw leven, anders.
0: Ja,
3: nieuwe auto, nieuw huis, meer kamers nodig.
0: De vraag is dus heel eenvoudig. Vanavond heb jij een tweeling of een drieling, vierling, vijfling, dat kan ook. En jij hebt je handen op dit moment nog vrij. Dan mag je dat nu even laten weten via de Q-app. Q.

0: Zoo. Net naast het podium in de Q-top 40 op nummer 4, Shakira met Zoo.
1: Sowieso luistert er iemand die
0: een tweeling heeft. En het mag ook meer zijn, hoor. Dus als jij ook een drieling hebt, of een vierling, of een vijfling, dat zou helemaal zot zijn, dat telt ook. Dan mag je dat altijd even laten weten via de Q-app. Zo is er Annelies uit Halle, die zegt, ik heb een tweeling. Die zijn op dit moment 7 jaar. En in de familie hebben wij in totaal 5 tweelingen. Met daaruit Popringen, die zegt, mijn vrouw is zwanger van een 1-eigen tweeling. Spraakberichtje binnengekomen van Piet.
2: Dag Emma. Ik heb een tweeling als nummer 2 en 3. En dat brengt inderdaad wat dingen met zich mee. Een grotere auto, een grotere. Maar ze altijd hetzelfde kleden heb ik nooit gedaan. Want het zijn twee verschillende persoonlijkheden.
0: Maar dat is wel keischattig, hè. Als je die zo dezelfde kleertjes aan doet, ik zou dat doen. Niels heeft daar ook ervaring mee.
3: Hallo. Het is even om te zeggen. Mijn dochters Amber en Anke zijn vandaag 17 jaar een tweeling.
0: Ah, dat is heel toevallig. Gelukkige verjaardag. Zometeen hoor jij het verhaal van Veronique uit Meulebeke. Die dacht dus dat ze een tweeling ging krijgen. Maar uiteindelijk kwamen daar toch meer kinderen uit. Ze kan het zo meteen zelf beter uitleggen. Na Lucas en Steve met Love on Hold.

0: Nog voor 11 uur vanavond kan je meespelen met de enige echte showbizquiz. En omdat het donderdagavond is, het is bijna weekend, heerlijk, krijg je van mij een uitgebreide tip over één van de vragen. Dus je staat er echt goed voor, hoor. Nu eerst...
1: Sowieso luistert er iemand die...
0: een tweeling heeft, maar het mag ook meer zijn. Dus als jij je aangesproken voelt op dit moment, dan mag je dat altijd even laten weten via een berichtje in de Q-app. Dus dat is de vraag die zo net de groep is ingegooid. En die vraag die is onder andere beland bij Veronique uit Meulebeke. Veronique, jij hebt zelfs een drieling. Allereerst chapeau.
2: Dank u wel.
0: Hoe heten ze en hoe zit het juist qua jongen en meisje?
2: Ze heten Arne, Elias en Maarten, dus drie zonen.
0: Ah ja, amai. En lijken ze ook echt op elkaar?
2: Als ze klein waren wel, maar nu niet meer, want ze zijn hier reeds 28 jaar.
0: Oké, maar dat is wel heel pittig, hè. Jij hebt drie kinderen tegelijkertijd opgevoed. Ik moet binnenkort één dochter opvoeden en ik heb daar al stress voor. Hoe heb jij dat gedaan?
2: Wij hadden wel hulp van een kinderverzorger en een poetshulp.
0: Maar Veronique, even terugkeren naar 28 jaar geleden. Jij lag daar dan bij de gynaecoloog. Wat dacht jij toen dat ze zeiden, je krijgt een drieling?
2: Eerst was het een tweeling en de gynaecoloog die verder voor onderzoek. En ik zei, ja, maar oké, we weten, het is een tweeling. En die zeggen, nee, ik zoek nog het derde, maar ik kan het nog niet vinden.
0: Er hebben gewoon drie baby's in uw buik gezeten op hetzelfde moment. Ja. Ik vind dat zo zot eigenlijk. Hoeveel wasmachines per week heb jij moeten draaien?
2: Ja, dat worden er zeker twee op een dag. Ja, we hadden al een meisje. Dus we hadden al een meisje van 2 jaar. Dus,
0: en opeens en komen daar nog eens 3 zonen bij.
2: Ja, maar zij was ook al waarschijnlijk van een tweeling. Maar daar heb ik aan een maand en half eentje verloren. Dus.
0: Hebben jullie ook een nieuwe auto moeten kopen?
2: Ja, wij hebben een nieuwe auto moeten kopen. Ja, omdat we hadden geen plaatsen nog.
0: Ja, nee, zie, je moet toch echt heel je leven omgooien.
2: Ja, we hebben gewoon de gelukkig nog in een huurhuis. Dus hebben we dan ook moeten uitkijken voor een groter huis te kopen. We hebben dan één gekocht en nog moeten bijbouwen en al, ja.
0: En wat ik ook net besef, je zei daarnet dat ze nu 28 jaar zijn. Dus je hebt ook gewoon echt drie pubers tegelijkertijd in je huis gehad.
2: Ja, inderdaad. Ja. Maar het waren braaf, ik durf dat. Het is echt waar, het waren braaf. Ja, ja, zei wel een keer. Iedereen heeft zijn momentjes in school en ding, maar we mogen echt niet klagen, echt niet.
0: En wonen ze nu nog bij jou of zijn ze het huis al uit?
2: Eén heeft nu zelf een kindje en is getrouwd. Op 11 juli iemand verhuizen. En de ene woont nog thuis.
0: Maar de rust is dus bijna teruggekeerd.
2: Bijna, jammer. Voor mij heeft het niet. Om meer zielen, om meer vreugde. Nee, nee. Van mij mogen ze zo lang mogelijk blijven. Geen probleem.
0: Zeg, Veronique, echt heel veel respect. Merci om even aan de lijn te komen. Tot ziens, hè.
2: Tot ziens en de groetjes aan Vincent. Want ik ben eigenlijk echt wel grote fan van Vincent.
0: Dat zal ik doen.

0: You ever thought I was?
1: Jouw nummer 3 in de Q-top 40 komt eraan en hou de Q-app ook zeker klaar als je wil meespelen met de showbizquiz. Eerst even kijken naar de Vlaamse snelwegen. 1 minuut over half 11 en alle files die zijn opgelost. Dat is heel goed nieuws, dus je kan lekker vlot doorrijden.
2: Emma Salden.

0: quiz.
1: Als je wil meespelen met de meest spetterende quiz die je op de radio hoort. En dat is allemaal samen in koor, uiteraard de Showbiz Quiz. Het zal wel zijn. Elke avond krijg jij drie vragen voorgeschoteld over wat er vandaag, dus op deze donderdag 28 mei 2026, gebeurd is in de showbizwereld. En vanavond, zoals beloofd, krijg je al een tip over een van de vragen. Aha. Er zit een vraag tussen over dit. Misschien doet het al een belletje rinkelen. Je hoort natuurlijk de intro van een mega bekend tv-programma. En vandaag is bekend geraakt dat het terugkomt. Als je het herkent, als je weet waar het over gaat, dan sta je er echt heel goed voor. Want dan heb je sowieso al één vraag juist. En per juist antwoord win jij een cinematicket. Dus wil je meespelen met de Showbiz Quiz, dan moet je nu via berichten in de Q-app het woord Showbiz doorsturen. Laat maar komen, veel succes.
0: Deze hit is nieuw bij Q.
1: Nu eerst nog de teddybeer van Vlaanderen. Dit is Berre met Yesterday, Today and Tomorrow.

0: Spraak berichtje binnengekomen van Katrijn uit Hasselt.
1: Ik ben proud to be fout.
0: Ja, Katrijn, dat is heel goed dat je dat bent, hè. Maar je bent vooral veel te vroeg. Je moet dat pas doorsturen als je een artiest hoort van op de line-up van de Foute Party. Dan moet je dus schreeuwen via een spraakberichtje in de Q-app. Ik ben proud to be fout. En dan maak je misschien wel kans op een duo-ticket. Goed, nu gaan we quizzen. Bart de Pauw is 58 jaar geworden vandaag. Meteor heeft een nieuw nummer uitgebracht met de titel Nooduitgang. Moet je zeker eens opzoeken. Eindelijk is het gebeurd. Kroonprinses Elisabeth is nu officieel afgestudeerd aan Harvard. En zo is er nog veel meer gebeurd, hoor.
2: De Showbiz Quiz.
0: Yes, dit is jouw dagelijkse afspraak met de Showbiz-wereld. Jouw gastvrouw van vanavond is mezelf, Emma Salde. Goedenavond. En kandidaat van vanavond is...
3: Luna van Houthalen-Hellegrup.
0: Luna, wie is jouw favoriet artiest?
3: Harry Styles.
0: Oh, dat is het enige juiste antwoord. Wat vind je zo goed aan hem?
3: De liedjes. En ja, vooral van de Love on Tour. Echt een scene is het echt helemaal van.
0: Oh, hij is echt hot, hè.
3: Ja.
0: Oh, nog warmer dan de temperaturen buiten op dit moment. Heb je hem al live gezien? Want hij is natuurlijk bezig aan zijn tournee. Ben je al naar Amsterdam geweest?
3: Ja, ik ben afgelopen naar Amsterdam al geweest.
0: Je hebt toch echt tijd nodig om daarvan te bekomen, van dat concert?
3: Ja, maar...
0: Ja, oh, snap ik volledig. Wij zouden hele goede vriendinnen zijn, Luna. Maar goed, jij krijgt zo meteen 3 vragen over wat er vandaag gebeurd is in de showbizwereld. Het enige dat je moet doen is een juist antwoord geven en per juist antwoord win jij een cinematicket. Ben je er klaar voor?
3: Ja, helemaal.
0: Veel succes! Luna, vraag 1. Welk bekend tv-programma waarin bekende Vlamingen en Nederlanders op een eiland gedropt worden, komt terug? Wacht, hè, Luna, nu klonk je even als een robot. Dat heb ik niet zo goed verstaan. Kan je dat nog eens zeggen?
3: Ja, dat is Expeditie Robinson.
0: Ja, goed, inderdaad. 1 cinematicket op zak. Volgende vraag. Welke bekende zangeres die je onder andere kent van dit nummer? Van het nummer Spinning Around is ook jarig vandaag. Ook 58 jaar geworden. Hetzelfde als Bart de Pauw.
3: Dat is Kylie Minogue.
0: Hey, watjes. 2e cinematicket op zak. Laatste vraag. Als je vandaag naar de tafel van Gert hebt gekeken, dan ga je het zeker weten. Want Erik van Looy die heeft daarnet de eerste 2 kandidaten van de slimste mens ter wereld aangekondigd. Welke broer en zus zullen meedoen?
3: Stephanie en
0: Francesco. Maar hoe vlot gaat dat weer? Inderdaad! 3 op 3, dat betekent 3 cinematickets voor jou, Luna. Proficiat. Je klinkt echt heel ver weg en heel hakkelig, maar in ieder geval, dank je wel om mee te spelen.
3: Ja, ja.

0: Douwe Bob en Mo met nog even blijven in de late avondshow van Q. Het is bijna 11 uur en Annemie uit Aalst die is nog wakker.
1: Hallo Emma, ik ben nu onderweg naar huis, mijn shiftje zit er weer op. Morgen de laatste van de week, een uurtje vroeger beginnen, maar ook al om 8 uur gedaan en dan is het weekend!
0: Heerlijk! Als jij er ook nog bij bent, dan mag je altijd, net zoals Annemie, van jezelf laten horen via de Q-app. Laat even weten wat je nog doet vanavond.
2: Q-music.
0: Zometeen Miles Smit bij de laatavondshow van Q met een nummer waarmee alles begon voor hem. Na Kongs met This Girl.

0: uur heel erg goeie avondnieuws krijg je van Serafine.
1: Goeie avond.
0: Het is gebeurd.
2: Elisabeth de Saxe-Coburg.
1: Kroonprinses Elisabeth heeft haar diploma op zak. Ze behaalde haar master in openbaar beleid aan de prestigieuze Harvard University in Boston in de VS. Koning Philip en koningin Mathilde zaten te glunderen in het publiek.
3: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald.
4: We zijn heel trots op Elisabeth. En ze heeft dat prachtig gedaan. Dat zal haar enorm helpen.
5: Nog een paar uren feesten. Hier, voilà.
1: Wat Elisabeth hierna gaat doen, is nog niet duidelijk, weet onze collega Eva Peters.
5: Ze zegt, kijk, mijn studietijd die was heel intens en ik wil nu wat rust. Een sabbatjaar dus. Maar wat ze dan gaat doen, gaat ze dan reizen? Gaat ze ergens stage lopen? Gaat ze bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen, zoals haar ouders? Ja, dat weet ze op dit moment simpelweg zelf nog niet. Nu, één ding is wel al heel zeker. Het is niet omdat ze nu afgestudeerd is dat ze meteen haar officiële taken gaat opnemen. Want ja, vanaf het moment dat ze dat doet, is er voor haar ook geen weg meer terug.
1: Elisabeth is 24. De lijn zet tijdelijk 86 elektrische bussen aan de kant, want door technische problemen kunnen die bussen zomaar ineens stilvallen. Voor de reizigers zal de impact beperkt zijn.
6: Dit zijn allemaal gelede bussen, dus harmonica-bussen. Waar er vandaag zo'n bus rijdt, gaan we die mogelijk moeten vervangen door een standaardbus. Dus het gaat een kleinere bus zijn. Anderzijds kan het in sommige gevallen ook zo zijn dat we voor een bepaalde rit geen bus ter beschikking gaan hebben en dat we die rit niet kunnen rijden op dat moment.
1: Je checkt best altijd de routeplanner van de lijn voor je vertrekt. We krijgen een warme nacht hier en hier en daar een wolkje en minima rond 15 graden. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond is er kans op onweer bij zo'n 32 graden.
7: Op dit moment gaat het ook lekker vlot op de Vlaamse snelwegen. Er is geen enkele plek waar je 5 minuten of meer verliest.
8: Dit is de Foute Ticketweek. Parlo. Win de hele week tickets voor de Foute Party. Hoor je een artiest die naar de Foute Party komt? Roep dan. Ik ben proud to be fout in de Q-app.
9: Music.
8: Emma Salden.
7: Wat een topkeuze van jou om het allerlaatste uur van je donderdag samen met Q door te brengen. Met nu Clean Bandit en Anne-Marie.

0: Mendes.
1: You can keep on crying, baby boy.
0: En Anne-Marie met Cry Baby. Bruno Mars, die is eigenlijk redelijk klein. Die is maar 1,65 meter.
1: So you can keep on crying, baby.
0: Maar, daar komt wel echt een gestoord stemgeluid uit. Zijn tournee is net begonnen en ik zag het volgende fragmentje op TikTok passeren.

好。I'd risk it all for my you. Dat is echt buiten categorie. Wat een bom van een stem heeft die kerel. En de outfit was ook echt top, want hij stond daar in een fel rood pak met bloemen op en met heel veel glitters. Grote, grote meneer. Ook al is hij maar 1,65 meter. Dit is hem in de late avondshow van Q. Nummer 15 trouwens in de Q-top 40. Dit is Bruno Mars met Risk It All.

0: helemaal nieuw in de playlist van Q. Cammy, met Nu dat je weg bent.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door...
0: Onder andere Sunny, die laat weten in de Q-app. Hallo, wij zijn op weg naar huis van onze teambuilding. Er is ook nog, even kijken, Annelien uit Nieuwerode.
2: Goedenavond, Emma. Ik ben met mijn vriendin iets gaan drinken, uiteraard op een terras, want het was zalig weer buiten. En ik zit net in de auto onderweg naar huis. En dan zet ik graag Q-music op natuurlijk, hè. Hoe kan het anders?
0: Maar ja, natuurlijk. Dus je hebt groot gelijk, je bent hier altijd heel welkom, nog tot middernacht bij de laatavondshow van Q. Net zoals Sophie uit Nijlen. Hallo Sophie.
3: Goedenavond.
0: Hoe komt het dat jij nog wakker bent?
3: Mijn man moet nog een aantal extra ritjes rijden met de vrachtwagen na zijn vaste post.
0: Ah ja, ik hoor het. Jullie zitten met twee in de vrachtwagen op dit moment.
3: Ja, altijd leuk toch, met twee rijden.
0: Ja, zeker. En jij gaat dan mee, of?
3: Ja, als mijn man het Nike rijdt, dan rijdt hij eigenlijk de route langs huis. En dan stap ik mee in en dan rijd ik mee totdat hij gedaan heeft.
0: Ja, Sophie. Dat kan daar dan wel eens heel romantisch worden, zeker in de camion.
3: Altijd.
0: Amai, zo maak je het werken wel leuk, hè?
3: Wat breng doe je? Eten mee en extra koffie, dat hij zeker door kan gaan totdat hij gedaan heeft.
0: En wat doen jullie daar allemaal in de camion?
4: Rijden.
0: Sturen,
4: gaat
0: ah, ja. Ja, dus je zei het, hè, nog een paar ritjes.
4: Oh, dat moet zijn.
0: Ja, kijk, het is al laat, hè. Oh, dan mag dat allemaal. Ja. Tot hoe laat moeten jullie nog werken?
3: We hebben net gedaan. We staan net stil, we hebben net afgekoppeld. En we gaan de auto pakken en naar huis rijden. Oh, en tegen 12 uur zijn we thuis.
0: Ah, oké. Ik vind het wel heel schattig hoor, dat jullie dat met twee doen. Misschien doen jullie minder schattige dingen daar in de camion, maar ik vind het wel heel lief.
4: Oh, nee. Altijd braaf.
0: Wacht, en hoe heet jouw vriend of man die ik ook af en toe doorhoor?
3: Mijn echtgenoot noemt Nick Bos.
0: Nick en Sophie. Echt, jullie gaan heel jullie leven samen blijven, daar ben ik zeker van. Nu ik jullie toch aan de lijn heb, een belangrijke vraag. Het allerlaatste duo-ticket van de Foute Party, dat ligt hier naast mij. Hebben jullie al tickets?
3: Nee, nog niet.
0: Ah, want voorlopig is er nog geen eigenaar van dat duo-ticket.

0: Dus nog voor het einde van de show, nog voor middernacht, gaat dat de deur uit. Weet je wat je moet doen om dat te winnen?
1: Ja, proud to be proud sturen.
0: Ja, ik ben proud to be found. Misschien moet je dat al eens oefenen. Doe dat eens.
2: Ik ben proud to be found.
0: Aha, voilà. Nu telt het wel niet, want je moet dat doen als je een artiest hoort van op de line-up van de Foute Party. Dus nu nog niet, want dit is de Bausa met Magnetic. Zeg Sophie en Nick, nog een gezellige, zwoele avond daar, hè.
1: Voor jou ook.

0: Vicky uit Bekkevoort.
1: Proud to be found.
0: Kimberly uit Leffingen.
2: Ik ben proud to be found.
0: Ja, maar je kan blijven proberen, maar telt dus enkel en alleen als je ik ben proud to be found op het juiste moment doorstuurt. En dat is als je een artiest hoort van op de line-up van de Foute Party. Dus als je dat hoort, dan moet je via een spraakberichtje in de Q-app dat doorsturen en enkel dan maak je kans op dat duo-ticket. Nu eerst nog een ander duo. Het staat trouwens voor middernacht nog te gebeuren, hoor. Oh, toch jammer eigenlijk dat die uit elkaar zijn, vind ik. Was een mooi koppel. Shawn Mendes en Camila Cabello bij Q met Señorita.

Ellie Goulding met Hypnotize. Ondertussen is het 11:30. En op dit moment, even kijken naar de Vlaamse snelwegen. Alle files zijn opgelost, dat is heel goed nieuws. Dus je kan overal

0: kalmte.
1: Het is op dit moment nog een dikke 20 minuten. En deze zon overgoten, hete donderdag 28 mei, zit erop. Bijna weekend. Morgen wordt het wel terug heel warm, 32 graden. Dat is heerlijk, hè? Terug helder blauwe hemel. Maar het kan dus wel zijn dat zo op het einde van de dag, na een hele hete week, dat jouw brein wat moeilijk doet. Dat snap ik volledig. Het zijn warme dagen geweest. Je hebt misschien ook heel hard gewerkt of je bent op dit moment nog heel hard aan het werken. Maar toch wil ik vragen om jouw brein vanavond nog even te gebruiken. Want zometeen, vlak voor middernacht, bepaal jij wat het allerlaatste nummer van de dag wordt. Dus ik stel voor dat je daar nu al even over begint na te denken. Dus laat die muzikale molen daarboven goed draaien. Laat het malen, malen, malen. Laat het zijn ding doen. En de vraag is dan zo meteen heel eenvoudig. Welk nummer wil jij vanavond nog heel graag horen? Denk daarover na en dan kan je straks vlot antwoorden op die vraag. Eerst nog Olivia Dean. En, je weet het, als je een artiest hoort van op de line-up van de Foute Party, dan stuur je Ik ben proud to be fout door via een spraakberichtje in de Q-app. En wie weet win je dan wel een duo ticket. Dit is A Man I Need Back You.

0: Hallo met Kim.
1: Kim, jij gaat naar de foute party. Zalig. Dat duo-ticket is voor jou, want doe nog eens voor wat jij zo net gestuurd hebt in de Q-app.
0: I am proud to be fout.
1: Zalig. Jij bent erbij op vrijdag 26 juni. Is het de allereerste keer dat je komt?
0: Nee, we zijn er wel geweest.
1: Oké, en mag ik vragen waarom je dan nog geen tickets hebt gekocht dit jaar?
0: Ah, wel, omdat, ja, eigenlijk, ik weet het niet.
1: Nee. Oké, maar kijk, je moet er ook geen kopen, hè, want je krijgt er gratis van ons. Voilà. Dan weet je ook wel natuurlijk dat een outfit bij de foute party heel belangrijk is. Heb je daar al over nagedacht? Wat zou je aandoen?
0: Misschien een skipak. Zo met veel fluo.
1: Ja, vind ik een goed idee. Hoe fleuriger, hoe beter. Maar dat is wel heel warm. Dan weet je toch dat het daar echt warm kan zijn in de Flanders Expo.
0: Ja, dat weet ik zeker en vast.
1: Oké, dan moet je onder dat skipak ook nog iets met veel kleur aan doen, hè, zodat je dat kan uitdoen.
0: Ja. Ah, voilà. Dat kan ik zeker doen.
1: En wie mag er mee?
0: Ik ga eens kijken wie dat er vrij is. En dan iemand die graag feest.
1: Ja, dat is het belangrijkste natuurlijk. Vrijdag 26 juni gaat het door, de foute party van Q. Er zijn ook nog tickets, dus je kan er ook altijd zelf nog kopen via qmusic.be of via de Q-app. Maar Kim, jij komt op onze kosten. Tot dan, hè.

0: Het is helemaal aan jou.
1: Alles mag op het einde van de dag.
0: Want jij bepaalt nu wat het allerlaatste nummer wordt dat vandaag op Q te horen is. Er is sowieso ongetwijfeld nog een nummer dat je heel graag nog wil horen vanavond. Dus haal de Q-app erbij, die heb je zeker nodig. Die heb jij nodig en het enige dat ik dan van jou nodig heb is titel en artiest via de Q-app. Je krijgt daar 20 seconden de tijd voor om jouw suggestie door te sturen. Dat is wel een belangrijk detail, dus hopelijk heb je goed nagedacht welk nummer het mag zijn voor jou. Want die 20 seconden die gaan in 3, 2, 1. Aha! Verlas, hè. Titel en artiest heb ik nodig in de Q-app. Wat mag het zijn voor jou? Je hebt nog 10 seconden. En de 20 seconden die zijn om. Ik zie, als ik de Q-app opengooi, dat er een nummer van Kate Ryan tussen zit. Ah, oh, tof. Calvin Harris met One Kiss. Avicii met Levels. Ook goede keuze. Ik ga er even doorgaan door alle nummers die zijn binnengekomen. En zometeen ontdek je of jouw nummer eruit gekozen wordt.

0: Sabrina Carpenter met Taste. Zo meteen na middernacht, dan hoor jij non-stop de beste Q-hits. Maar eerst nog even live over naar de enige echte Wesley. Want die is nog wakker, Wesley uit Diepenbeek. Wesley, hallo.
1: Hey, goedenavond.
0: Hoe komt het dat je nog wakker bent?
1: Ik ben net onderweg naar huis. Ik ben gaan kinnen.
0: Wat blief?
1: Gaan kinnen, bingoavond.
0: Ah, kinnen? Zeggen ze dat daar tegenwoordig ook tegen?
1: Ja, in Limburg wel, ja. Dat gaat dan naar kinnen.
0: En wat is het resultaat geworden?
1: 9 portemonnee.
0: Ah.
1: Maar wel een leuke avond.
0: Ah, voilà. Een avond vol met herinneringen. Maar daarvoor doe je het niet, hè, Wesley?
1: Hoe zeg je?
0: Daarvoor doe je het niet, hè?
1: Ja, iedereen wil wel winnen, maar ja, je kunt niet iedereen laten winnen. Dus ik zeg altijd, deelnemen is belangrijk om te winnen, maar dat is niet gelogen natuurlijk. Hè?
0: Ja, dat is inderdaad waar. Dat vind ik ook. En is dat iets dat je zo elke donderdagavond doet, of?
1: Nee, toch niet, Nee.
0: Nee. Oké. Wesley, ik vind het wel goed dat ik jou aan het lijn heb, want jij bepaalt het allerlaatste nummer van de dag.
2: Alles mag op het einde van de dag.
0: En welk nummer wil jij horen?
1: Ik wil heel graag Kelly Minogue horen met Padam.
0: En waarom?
1: Waarom? Omdat Kelly gewoon een super zangeres is. Het is een leuk nummer. Het begint zo naar weekend te ruiken en te voelen. En nu sinds kort kun je ook naar de Tension Tour kijken van Kelly Minogue op Netflix.
0: Ah.
1: En dat was geweldig, want ik was erbij.
0: En maar zeg, jij weet toch dat ze jarig is vandaag? Ze is exact nog 6 minuten jarig?
1: Ja, inderdaad.
0: Oké, hoeveel jaar is ze geworden als echte fan?
1: Ja, dat weet ik niet.
0: 58 jaar. Ik weet dat omdat ik daarnet die vraag heb gesteld in de showbiz quiz.
1: Oké. Ik wist wel dat ze jarig was, maar ik lief niet.
0: Ja, Wesley, hoe lang moet je nog rijden naar huis?
1: Mijn ouders als mijn moeder. Ik ben thuis.
0: Ah, je bent net thuis. Oké, voilà. Dan, dan ga ik Kylie Minogue, ik heb het hier klaargezet voor jou. Wil je ze zelf aankondigen anders?
1: Ja, heel graag.
0: Oké, dan maak ik het stil voor jou. Je hebt wel geteld 16 seconden. Hier gaan we, Wesley.
1: Nu gaan we samen luisteren naar Kylie Minogue met Padam Padam, de beste zangeres ter wereld.
0: Je hebt nog 8 seconden.
1: Oh, nog 8. Amai, dat is wel lang. Jullie zijn erop getraind om maar vol te praten, ik niet. Maar geniet van het nummer en laat het weekend komen.

0: dier zie je hier voor je.
1: Maar Maarten, maar jij kunt toch veel, hè?
2: Ja, dat kan ik zeggen, ja.
0: Krijg je nog steeds kippenvel als je dit hoort?
3: Let it go, let it go.
2: Oeh, amai. Tranen in mijn ogen.
1: Och, jong.
0: En wat voel je in je buik bij dit geluid? Zie, hoor en voel Disneyland Parijs in een onvergetelijk weekend samen met Maarten en Dorothee. Luister volgende week naar Q. En win een magisch

0: na 12 uur. Goeienacht, het nieuws krijg je van Serafine.
1: Goeienacht. Pas goed op als je wil gaan zwemmen in open water. Dat waarschuwt de Vlaamse Zwemfederatie. Want door het mooie weer mispakken veel zwemmers zich aan de temperatuur, de stroming en de diepte van het water. Daarom geeft de Zwemfederatie tips.
2: Bijvoorbeeld nooit te plots in het water gaan. Zeker als je lang op het droge bent geweest, kan het verschil tussen lichaamstemperatuur en de watertemperatuur echt voor een gevaarlijke koude shock zorgen. Nooit alleen gaan zwemmen. Doe het ook alleen in zones waar het toegestaan is. Maar bijvoorbeeld ook, draag een gekleurde badmuts als je in een afgelegen zone zwemt, zodat je zichtbaar bent.
1: En overschat ook niet hoe goed je eigenlijk kan zwemmen. De lijn zet tijdelijk 86 elektrische bussen aan de kant. Door technische problemen kunnen die bussen zomaar ineens stilvallen. Voor de reizigers zal er hier en daar hinder zijn.
3: Het gaat om 86 bussen die verspreid zijn over heel Vlaanderen. Dit zijn allemaal geleden bussen, dus harmonica-bussen. Waar er vandaag zo'n bus rijdt, gaan we die mogelijk moeten vervangen door een standaardbus. Dus het gaat een kleinere bus zijn. Anderzijds kan het in sommige gevallen ook zo zijn dat we voor een bepaalde rit geen bus ter beschikking gaan hebben en dat we die rit niet kunnen rijden op dat moment.
1: Je checkt best altijd de routeplanner van de lijn voor je vertrekt. En een stunt voor onze landgenoot Rafael Collignon op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij staat in de derde ronde nadat hij de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld, klopte. Hij had er 3 sets voor nodig, het werd 2 keer 6-4 en 7-5. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Italiaan Arnaldi of de Griek Tsitsipas. En in het dubbelspel gaat Elise Mertens naar de tweede ronde. We krijgen een warme nacht met hier en daar een wolkje en minima rond 15 graden. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond is er wel kans op onweer bij zo'n 32 graden.